0: Woning en restaurants zetten tijd op 2 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Een vredesakkoord voor Gaza lijkt nog altijd ver weg. Een nieuwe poging van de Verenigde Staten om dat voor elkaar te krijgen heeft niets opgeleverd. Jared Kushner, de schoonzoon van president Trump, sprak zaterdag namens de VS met de politieke leiding van Hamas in Cairo. En gisteren bezocht hij de Israëlische premier Netanyahu. Kushner en Netanyahu zouden het erover eens zijn dat het Israëlische leger zich pas hoeft terug te trekken uit Gaza als Hamas al zijn wapens heeft ingeleverd. Hamas wil dat alleen doen als het Israëlische leger zich terugtrekt uit Gaza en de Israëlische aanvallen stoppen. De eerste begrotingsgesprekken tussen het kabinet en oppositiepartij PRO hebben volgens PRO niet veel opgeleverd. Partijleider Klaver zegt dat de verschillen nog levensgroot zijn. PRO wil dat de bezuinigingen op de sociale zekerheid van tafel gaan, maar ziet naar eigen zeggen nog weinig beweging bij het kabinet. Eerder sprak Ja 21 met het kabinet en dat gesprek was volgens die partij goed en constructief. In de Ardennen mogen de 500 inwoners van het dorpje Soerbrood weer naar huis. Ze waren geëvacueerd vanwege de grote natuurbrand in de Hoge Venen. Die brand begon vrijdag, is nog niet onder controle, maar het dorpje is weer veilig. Een ander dorpje blijft ontruimd. In Westland wordt het deze week weer even toegestaan om oppervlaktewater te gebruiken. Tuinders, de industrie en gemeenten mogen daarmee vanaf woensdag 3 avonden op rij kwetsbare gewassen beregenen en fabrieken laten draaien. Sinds 5 augustus was het voor iedereen verboden om oppervlaktewater te gebruiken vanwege de droogte. Nu is er weer ruimte, zegt het waterschap, door sluizen die zijn afgesloten en buffers die zijn opgebouwd. Dan het weer. Het is droog en vrij helder. Later vannacht bewolking en regen bij 11 tot 16 graden. In de ochtend vooral in het midden van het land veel regen. Ook 's middags kan er nog regen vallen. Het wordt dan rond de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM.

0: House, bowling en restaurants zetten tijd op 3 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Een vredesakkoord voor Gaza lijkt nog altijd ver weg. Een nieuwe poging van de Verenigde Staten om dat voor elkaar te krijgen heeft niets opgeleverd. Jared Kushner, de schoonzoon van president Trump, sprak zaterdag namens de VS met de politieke leiding van Hamas in Cairo. Gisteren bezocht hij de Israëlische premier Netanyahu. Kushner en Netanyahu zouden het erover eens zijn dat het Israëlische leger zich pas hoeft terug te trekken uit Gaza als Hamas al zijn wapens heeft ingeleverd. Hamas wil dat alleen doen als het Israëlische leger zich terugtrekt uit Gaza en de Israëlische aanvallen stoppen. De eerste begrotingsgesprekken tussen het kabinet en de oppositiepartij PRO hebben volgens PRO niet veel opgeleverd. Partijleider Klaver zegt dat de verschillen nog levensgroot zijn. PRO wil dat de bezuinigingen op de sociale zekerheid van tafel gaan, maar ziet naar eigen zeggen nog weinig beweging bij het kabinet. Eerder sprak Ja 21 met het kabinet en dat gesprek was volgens die partij goed en constructief. In Brazilië kunnen gebruikers van het Amerikaanse communicatieplatform Discord niet meer livestreamen via dat medium. Ook het delen van video's is niet meer mogelijk. Een Braziliaans agentschap voor gegevensbescherming bepaalde dat dat niet meer mag na de dood van een meisje van 13. Zij pleegde vorige maand zelfmoord in een livestream. Mogelijk werd ze onder druk gezet door andere gebruikers. Het agentschap zegt dat Discord de afgelopen jaren meerdere keren is gebruikt voor het plegen van misdrijven en dat het platform te weinig doet om jonge mensen te beschermen. De Nederlandse hockeyvrouwen hebben ook hun tweede groepswedstrijd op het WK gewonnen. Oranje versloeg in Amstelveen Australië met 4-2 en is daarmee vrijwel zeker van een plek in de volgende ronde. Dan het weer, droog en vrij helder, later bewolking en regen bij 11 tot 16 graden. Vooral in de ochtend in het midden van het land veel regen. Dus 's middags kan er een bui vallen. Het wordt dan rond de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM.

stripped, but that was dumb.

expenses.

0: Clubhouse, bowling en restaurants zetten tijd op 4 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. In Brazilië kunnen gebruikers van het Amerikaanse communicatieplatform Discord niet meer livestreamen via dat medium. Ook het delen van video's is niet meer mogelijk. Een Braziliaans agentschap voor gegevensbescherming bepaalde dat dat niet meer mag na de zelfdoding van een meisje van 13 in een livestream. Mogelijk werd ze onder druk gezet door andere gebruikers. Het agentschap zegt dat Discord de afgelopen jaren meerdere keren is gebruikt voor het plegen van misdrijven en dat het platform te weinig doet om jonge mensen te beschermen. Een vredesakkoord voor Gaza lijkt nog altijd ver weg. Een nieuwe poging van de Verenigde Staten om dat voor elkaar te krijgen heeft niets opgeleverd. Jared Kushner, de schoonzoon van president Trump, sprak zaterdag namens de VS met de politieke leiding van Hamas in Cairo en gisteren bezocht hij de Israëlische premier Netanyahu. Kushner en Netanyahu zouden het erover eens zijn dat het Israëlische leger zich pas hoeft terug te trekken uit Gaza als Hamas al zijn wapens heeft ingeleverd. Hamas wil dat alleen doen als het Israëlische leger zich terugtrekt uit Gaza en de Israëlische aanvallen stoppen. In Westland mogen tuinders, de industrie en gemeenten deze week korte tijd oppervlaktewater gebruiken. Sinds 5 augustus was dat verboden vanwege de droogte. Het waterschap zegt dat er inmiddels weer voldoende water in de buffers zit om 3 avonden kwetsbare gewassen te besproeien of apparaten te koelen. De Nederlandse hockeyvrouwen hebben ook hun 2e groepswedstrijd op het WK gewonnen. Oranje versloeg in Amstelveen Australië met 4-2 en is daarmee vrijwel zeker van een plek in de volgende ronde. Dan het weer, het is droog en vrij helder. Later bewolking en regen bij 11 tot 16 graden. In de ochtend vooral in het midden van het land veel regen. Ook 's middags kan er nog een bui vallen. Het wordt dan rond de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM.

0: House. Bowling en restaurants zetten tijd op 5 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
1: Ismael de Bruin met het NOS Journaal. De schade door de aardbeving vorige week in Colombia loopt waarschijnlijk op tot ruim 8 miljard euro, zegt de Colombiaanse president de La Espriella. Dat is een voorlopig cijfer. Het is nog onduidelijk hoe groot de schade echt is, want veel dorpen en steden in het getroffen gebied Chocó zijn moeilijk bereikbaar. Vooral gebouwen raakten beschadigd, maar ook wegen. De aardbeving had een kracht van 7,4. Zeker 294 mensen kwamen om het leven. Een vredesakkoord voor Gaza lijkt nog altijd ver weg. Een nieuwe poging van de Verenigde Staten om dat voor elkaar te krijgen heeft niets opgeleverd. Jared Kushner, de schoonzoon van president Trump, sprak zaterdag namens de VS met de politieke leiding van Hamas in Cairo. En gisteren bezocht hij de Israëlische premier Netanyahu. Kushner en Netanyahu zouden het erover eens zijn dat het Israëlische leger zich pas hoeft terug te trekken uit Gaza als Hamas al zijn wapens heeft ingeleverd. Hamas wil dat alleen doen als het Israëlische leger zich terugtrekt uit Gaza en de Israëlische aanvallen stoppen. In een nationaal park in de Amerikaanse staat Texas is een bouwproject voor de grensbewaking stilgelegd. Er werd gewerkt aan een nieuwe weg, barrières en verlichting. Democraten en Republikeinen hadden daar veel kritiek op. De natuur in het gebied is nog ongerept en er komen meerdere ecosystemen samen. Volgens een politicus zijn de maatregelen niet nodig, omdat de hoge kliffen in het gebied zelf al een afschrikwekkende werking hebben op migranten. En na 3 jaar weet de politie in Amsterdam nog altijd niet wie de man is die in 2023 in het ziekenhuis belandde nadat hij op straat was gevallen. Hij kreeg daardoor een herseninfarct of een hersenbloeding en kan sindsdien bijna niet meer praten. Dan het weer, het is droog en vrij helder. Ook gaat het regenen bij 11 tot 16 graden. In de ochtend vooral in het midden van het land veel regen. 'S Middags ook kans op een bui. Het wordt dan rond de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer.

lied to you. I see it in your eyes, burning questions.

0: Iedere zondagmiddag presenteert Ton van Dranen de maand van het jaar. Muziek, nieuws uit Haarlemmermeer en het wereldnieuws uit het verleden.
1: De KLM heeft vandaag op een introductievlucht van Schiphol naar Rome de nieuwe DC-9 officieus in gebruik genomen.
0: Met de grootste artiesten.
2: This is Phil Collins.
3: This is Chris Rea.
4: Dit is Jody Bernal.
5: Hello, this is Christopher Cross.
6: Ik ben het Cilia Rombly in de maand van het jaar.
0: De maand van het jaar. Zondagmiddag van 2 tot 3 op Meer Radio. Dit is het Meer Nieuwsoverzicht met Rob Joppe.
7: Buiten Velderbaan een week buiten gebruik. En Dennis Warmerdam benoemd tot toernooidirecteur van ABN AMRO Hockey Weekend. De buitenvelderbaan is van maandag 31 augustus tot en met dinsdag 8 september niet inzetbaar voor het vliegverkeer vanwege jaarlijks regulier onderhoud. In het weekend op 5 en 6 september is de baan wel beschikbaar. Tijdens het onderhoud aan de buitenvelderbaan kan de Kaagbaan in noordoostelijke richting worden ingezet als alternatief voor het vertrekkend verkeer. Voor landend verkeer zal tijdens het onderhoud de Schiphol-Oostbaan worden ingezet als alternatief voor de buitenvelderbaan. De aanvliegroute van deze baan gaat over Amsterdam. De inzet van vervangende start- en landingsbanen is afhankelijk van de weersomstandigheden, het verkeersaanbod en de beschikbaarheid van banen. De in Hoofddorp geboren Dennis Warmerdam is benoemd tot toernooidirecteur van het ABN AMRO Hockey Weekend, het voorbereidingstoernooi en de officiële kick-off van het Nederlandse hoofdklasseseizoen voor de beste Nederlandse dames- en herenteams. Met 23 interlands en 15 jaar hoofdklasseervaring weet Dennis als geen ander wat er komt kijken bij hockey op het hoogste niveau. Hij speelde jarenlang bij Pinoquet en Bloemendaal en kreeg tijdens zijn topsportcarrière te maken met een zeldzame vorm van kanker in zijn arm. Tegen alle verwachtingen in wist hij terug te komen op het hoogste niveau. In 2025 beëindigde de toen 31-jarige oud-international zijn hockeyloopbaan na mooie jaren bij Bloemendaal en Pinoquet. En dan nog het weer van Rolands Weer Online. In de ochtend is er vrij veel bewolking en regent het op veel plaatsen. In de middag is het overwegend droog, maar blijft het bewolkt. De middagtemperatuur ligt rond de 20 graden en er waait erbij een matige westenwind rond kracht 3 à 4. Dit was het Meer Nieuwsoverzicht. Meer nieuws vind je op meerradio.nl.
0: Nieuwstips voor onze redactie? Mail naar redactie@meerradio.nl. De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.

0: Is het binnen alweer warmer dan buiten? Dan is het tijd voor slimme zonwering. Met screens, rolluiken of buitenzonwering van Ambiance Velota in Hoofddorp houd je de hitte buiten en blijft het binnen heerlijk koel. Comfort, rust en sfeer voor jouw woning. Kom langs in onze showroom in Hoofddorp. Ambiance Velota. Het grote genieten begint bij Ambiance.
1: Wil je echt opvallen met je bedrijf? Laat een reclame inspreken bij Meer Radio. Wij brengen je boodschap op professionele wijze naar je klanten. Elke uur als adverteerder of als programmasponsor. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl voor meer informatie. Het is goedkoper dan je denkt. Adverteren? Je hoort het goed. Het kan bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 6 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
2: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De Turkse president Erdogan heeft de Amerikaanse president Trump opgeroepen om verder te onderhandelen met Iran om de spanning tussen de landen te verminderen. De twee spraken elkaar gisteren telefonisch en Erdogan heeft zijn hulp aangeboden. Het staakt het vuren van 60 dagen waarbinnen de VS en Iran tot een vredesovereenkomst moesten komen liep gisteren af. Een akkoord lijkt niet dichterbij te komen. Een hoge Iraanse ambtenaar zei gisteren dat Iran vanwege de mislukte onderhandelingen zal overschakelen op een volledig offensieve militaire strategie. De schade door de aardbeving vorige week in Colombia loopt waarschijnlijk op tot ruim 8 miljard euro. Dat zegt de Colombiaanse president de la Espriella. Dat is een voorlopig cijfer. Het is nog onduidelijk hoe groot de schade echt is, want veel dorpen en steden in het getroffen gebied zijn moeilijk bereikbaar. Vooral gebouwen raakten beschadigd, maar ook wegen. De aardbeving in Colombia had een kracht van 7,4. Zeker 294 mensen kwamen om het leven. De VS heeft opnieuw bemiddeld tussen Hamas en Israël, maar dat heeft nog altijd niet geleid tot een vredesakkoord. Volgens bronnen vinden de VS en Israël dat het Israëlische leger in Gaza mag blijven, zolang Hamas zijn wapens niet heeft ingeleverd. Hamas wil pas wapens inleveren als Israël weg is uit Gaza en de Israëlische aanvallen ophouden. In een nationaal park in de Amerikaanse staat Texas is een bouwproject voor de grensbewaking stilgelegd. Er werd gewerkt aan een nieuwe weg, barrières en verlichting. Democraten en Republikeinen hadden daar veel kritiek op. De natuur in het gebied is nog ongerept en er komen meerdere ecosystemen samen. Dan het weer op veel plaatsen bewolking en regen. In de ochtend vooral in het midden van het land en ook 's middags kans op buien. Tussendoor schijnt ook de zon. Het wordt ongeveer 20 graden. Ook morgen wolken, regen en zon. Dan wordt het ongeveer 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo, in de auto via DAB+ en overal op 105.5 en 106.6 FM.
3: Meer nieuws, meer muziek, de zomer van Haarlemmermeer. Meer Radio.
1: De ochtend van Meer Radio. Non-stop muziek.

0: Radio geeft je elke dag meer tips voor een leuk uitstapje. Zo krijg je meer tips over exposities, theatervoorstellingen, films en alle andere activiteiten in Haarlemmermeer. En elke zaterdagmorgen zet Meer Radio alle activiteiten nog uitgebreider op een rij in het programma Meer Activiteiten. Tips voor een leuk uitstapje? Stuur ze naar redactie@meerradio.nl. Meer activiteiten, zaterdagmorgen van 10 tot 12. Dit is het Meer Nieuwsoverzicht met Rob Joppe.
1: Dorpsraad viert jubileum met rondrit door Nieuw-Vennep en gewonden bij botsing bij Vijfhuizen. De Dorpsraad Nieuw-Vennep maakt zaterdag tussen 11 en 3 uur een feestelijke rondrit met een authentieke Engelse dubbeldekker door het dorp. Daarmee wil de Dorpsraad vieren dat het 70 jaar bestaat, maar ook de inwoners van Nieuw-Vennep betrekken bij het jubileum. De jubileumbus vertrekt vanaf het Harmonieplein en doet onderweg 5 halteplaatsen aan in verschillende wijken. Tijdens de rondrit is er volop gelegenheid om een praatje te maken met de leden van de organisatie of buurtgenoten te ontmoeten. Wie een selfie maakt van de jubileumbus tijdens de rondrit en deze per e-mail naar secretariaat@dorpsraadnieuwvennep.nl stuurt, maakt kans op een mooie prijs. Meer informatie over het jubileumprogramma is te vinden op de website van de Dorpsraad. De bestuurders van 2 auto's zijn zondagavond in botsing gekomen op de kruising van de Driemerenweg met de Schipholweg bij Vijfhuizen. 2 betrokkenen zijn naar het ziekenhuis gebracht. 1 van de 2 kon direct per ambulance naar het ziekenhuis worden vervoerd, terwijl een 2e slachtoffer ter plaatse op een brancard werd gelegd en met behulp van een vacuümmatras naar de ambulance en vervolgens naar het ziekenhuis werd vervoerd. Hoe het ongeval precies kon gebeuren, is nog niet bekend. En dan nog het weer van Rolands Weer Online. In de ochtend is er vrij veel bewolking en regent het op veel plaatsen. In de middag is het overwegend droog, maar blijft het bewolkt. De middagtemperatuur ligt rond de 20 graden en er waait erbij een matige westenwind rond kracht 3 à 4. Dit was het Meer Nieuwsoverzicht. Meer nieuws vind je op meerradio.nl.
0: Nieuwstips voor onze redactie? Mail naar redactie@meerradio.nl. De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Meer Radio, Haarlemmermeer. De ochtend van Meer Radio.

0: van buiten tot binnen. Het kan digitaal of op papier. Maar horen ze je ook? Bij Meer Radio bieden wij de mogelijkheid om gehoord te worden. Hoe? Simpel. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl. Dan bieden wij je een uiterst aantrekkelijk tarief. Goedkoper dan je denkt. Adverteren. Je hoort het goed. Het kan ook bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 7 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal. Op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
1: Clemens Peters met het NOS Journaal. Met de neerslag van de afgelopen dagen is de droogte in ons land nog niet opgelost. De regen helpt wel iets, maar het neerslagtekort is zo groot dat er veel meer regen nodig is om de droogte te verhelpen, zegt deze hydroloog.
2: Door de regen wordt de bovenste bodemlaag wordt nat en dat helpt iets. Maar de watertekorten die zich hebben kunnen opbouwen, dus al sinds het begin van de lente, zitten veel dieper in het systeem.
1: Verwachting is dat de regen de komende 2 weken aan zal houden. Zeker 1/3 van de moeders van zeer vroeggeboren baby's heeft klachten die wijzen op een posttraumatische stressstoornis. En ook vaders hebben last van PTSS-klachten. Daar gaat het om bijna 1 op 6. Dit blijkt uit een landelijke studie opgezet door 3 academische ziekenhuizen in Amsterdam, Rotterdam en Utrecht. De onderzoekers pleiten voor structurele psychische hulp aan ouders van veel te vroeg geboren kinderen. De Turkse president Erdogan heeft de Amerikaanse president Trump opgeroepen om verder te onderhandelen met Iran, om de spanning tussen de landen te verminderen. De twee spraken elkaar gisteravond telefonisch en Erdogan heeft zijn hulp aangeboden. Het staakt het vuren van 60 dagen waarbinnen de VS en Iran tot een vredesovereenkomst moesten komen liep gisteren af en een akkoord lijkt niet dichterbij gekomen. De Nederlandse hockeyvrouwen hebben ook hun 2e groepswedstrijd op het WK gewonnen. Oranje versloeg gisteren in Amstelveen Australië met 4-2. Australië kreeg in de beginfase 7 strafcorners. Maar Nederland hield stand. Aanvoerster Marijn Veen is trots.
3: Australië is gewoon echt een hele goede tegenstander. Ik denk dat voor het publiek een hele leuke wedstrijd was om te kijken. Ik vind dat we ontzettend goed hebben gedaan. We hebben elkaar echt vastgehouden. Blijven geloven in onszelf.
1: Hockeyvrouwen zijn op het WK vrijwel zeker van een plek in de volgende ronde. Het weer op veel plaatsen bewolking en regen. In de ochtend vooral in het midden van het land. En ook 's middags kans op buien. Tussendoor schijnt ook de zon. Het wordt ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Meer radio. Dit is Meer Radio. Vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM.
4: Meer nieuws.
0: Van Meer Radio. Non-stop muziek.

0: Als de avond bijna voorbij is en de nacht bijna begint, dan is het tijd om het meest romantische plekje in Haarlemmermeer op te zoeken. De Meerradio Studio. Studio. Van zondag tot en met donderdag op de late avond. Nice and slow. Mail jouw romantische bericht en je mooiste love song naar studio@meerradio.nl. Nice and slow. Elke zondag tot en met donderdag van 10 tot 12 op Meerradio. Dit is het Meer Nieuwsoverzicht met Rob Joppe.
1: Vliegtuig maakt doorstart door hond op baan en sportwagenproducent Spijker herijst. Een hond is afgelopen vrijdag onbedoeld op de polderbaan van Schiphol terechtgekomen, waardoor een KLM-vliegtuig tijdens de landing een doorstart moest maken. De Airbus A321neo van KLM kwam uit Edinburgh en was bezig met de nadering van de polderbaan toen de luchtverkeersleiding de bemanning opdracht gaf om een doorstart te maken. De aanleiding daarvoor was een melding dat een hond op de landingsbaan was gesignaleerd. De bemanning brak de landing af, maakte een rondje en zette ongeveer 10 minuten daarna opnieuw de nadering in, toen duidelijk was dat de hond niet meer in het landingsterrein was. Sportwagenproducent Spijker Cars uit Leiden heeft vrijdag in Californië tijdens een autoshow voor gefortuneerde autoliefhebbers de Spijker C8 Prelator 25 Coupé onthuld. De 1,5 miljoen kostende auto moet het 10 jaar geleden failliet gegaane automerk van voorman Victor Muller uit de as doen herrijzen. In een Oekraïense cryptomiljardair heeft Muller een nieuwe financier gevonden. Muller wil niet alleen sportwagens bouwen, Spijker moet ook weer gaan racen. Liefst tijdens de 24-uursrace van Le Mans. Muller denkt dat hij een winstgevend bedrijf van Spijker kan maken, doordat klanten volgens hem bereid zijn veel meer voor een auto te betalen dan 10 jaar terug, en de markt voor dit soort van exclusieve auto's het afgelopen decennium sterk groeide. En dan nog het weer van Rolands Weer Online. In de ochtend is er vrij veel bewolking en regent het op veel plaatsen. In de middag is het overwegend droog, maar blijft het bewolkt. De middagtemperatuur ligt rond de 20 graden en er waait erbij een matige westenwind rond kracht 3 à 4. Dit was het Meernieuwsoverzicht. Meer nieuws vind je op meerradio.nl.
0: Nieuwstips voor onze redactie? Mail naar redactie@meerradio.nl. De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Meerradio, Haarlemmermeer. De ochtend van Meerradio. Non-stop muziek.

0: Is het binnen alweer warmer dan buiten? Dan is het tijd voor slimme zonwering. Met screens, rolluiken of buitenzonwering van Ambiance Velota in Hoofddorp houd je de hitte buiten en blijft het binnen heerlijk koel. Comfort, rust en sfeer voor jouw woning. Kom langs in onze showroom in Hoofddorp. Ambiance Velota. Het grote genieten begint bij Ambiance.
1: Wil je echt opvallen met je bedrijf? Laat een reclame inspreken bij Meer Radio. Wij brengen je boodschap op professionele wijze naar je klanten. Elke uur als adverteerder of als programmasponsor. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl voor meer informatie. Het is goedkoper dan je denkt. Adverteren? Je hoort het goed. Het kan bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 8 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
2: Clemens Peters met het NOS Journaal. Vier Nederlandse kranten krijgen een boete omdat ze te positief hebben geschreven over afslankmiddelen zoals Ozempic. Dat meldt het Financiële Dagblad. Het gaat om de Volkskrant, het AD, de Telegraaf en NRC. De kranten in kwestie zijn niet blij met die boetes, zegt deze FD-journalist.
3: De hoofdredacteuren die ik heb gesproken, ja, die spreken echt van een aanval op de persvrijheid. Die zeggen, als wij niet meer over Ozempic kunnen schrijven, dan kunnen we...
2: Volgens de inspectie Gezondheidszorg en Jeugd waren de kranten niet neutraal over de werking en de risico's van de middelen. Er is opnieuw ingebroken bij een brandweerkazerne. Afgelopen nacht sloegen dieven toe bij de kazerne in Sint-Michielsgestel in Noord-Brabant. De inbrekers namen duur gereedschap mee dat de brandweer gebruikt om mensen mee te redden. Brandweerkazernes door heel Nederland zijn regelmatig doelwit van de inbraken. In de afgelopen periode is ongeveer 50 keer ingebroken of geprobeerd in te breken. Zeker 1/3 van de moeders van zeer vroeg geboren baby's heeft klachten die wijzen op een posttraumatische stressstoornis. En 1 op de 6 vaders heeft er ook last van PTSS-klachten. Blijkt uit een landelijke studie. De dagen na een vroeggeboorte kunnen voor ouders erg spannend zijn, zegt deze onderzoeker.
4: Die ouders moeten zorgen voor een kindje dat enorm kwetsbaar is. Er is enorm risico op complicaties aan de hersenen, bijvoorbeeld de darmen. Ouders hebben dus eigenlijk daar...
2: Het is voor het eerst dat PTSS bij ouders van te vroeg geboren kinderen in kaart wordt gebracht. De afgelopen dagen is er veel geregend, maar het is nog lang niet genoeg om het neerslagtekort te herstellen. De grond is door het gebrek aan regen van de afgelopen maanden uitgedroogd. De komende weken blijft het wel regenen, maar het water dringt waarschijnlijk niet ver genoeg in de grond door om het tekort structureel aan te pakken. Het weer, zoals gezegd, de hele dag door kans op regen. Tussendoor schijnt ook de zon, tot ongeveer 20 graden. Ook morgen wolken, regen en zon. En dan wordt het ongeveer 19 graden. Dit was het NOS-journaal.
1: Dit is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM.
5: Meer nieuws.
1: Van Meer Radio. Ruud Kroes.

0: Burning Love, Elvis Presley. Goedemorgen.
1: Ruud Kroes, met de ochtend van meer radio.
0: Welkom bij de ochtend van meer radio. Wat kun je verwachten de komende twee uur? We hebben hele bijzondere berichten voor je. Maar we gaan ook kijken of er leuke activiteiten zijn in Haarlemmermeer die je kunt doen. En uiteraard de muziek komt meer van Olivia Rodrigo. De Nederlander Teun met een H. Eerst pauze uit Noorwegen. Hier is Lose Myself.

0: Anita Tikkerum met Good Tradition.
1: Ontbijtplaat in de ochtend van Meer Radio.
0: De ontbijtplaat, je kunt hem aanvragen, jouw favoriete nummer. Studio@meerradio.nl. Studio@meerradio.nl. Mocht je een leuke anekdote weten, laat me weten. We horen het graag. Hier is Teun met de H, kamertje.

Goedemorgen, hier begint je dag met meer nieuws, meer muziek. Vanuit het centrum van Haarlemmermeer, elke dag van de week. Dit is de ochtend van Meer Radio op 105.5 en 106.6 FM.

0: Anita Meijer hoorde je Blame It On Love.
1: Opmerkelijk nieuws.
0: In 2008 deed de toen nog jong en onbekende acteur Matt Smith auditie voor de felbegeerde hoofdrol in de science-fiction-serie Doctor Who. Tot verbazing van de producenten gaf hij na het krijgen van de rol eerlijk toe dat hij nog nooit één aflevering had gezien. Dit gebrek aan voorkennis bleek achteraf juist zijn allergrootste kracht te zijn tijdens de opnames. Zonder invloed te zijn door zijn legendarische voorgangers kon hij de Eleven Doctor een unieke, excentrieke en frisse persoonlijkheid geven.

0: Sluimertijd is een programma waarin Arjan en Belle het laatste nieuws met je doornemen. Afgewisseld met lekkere muziek. Iedere dinsdagavond tussen 9 en 10. Sluimertijd op Meer Radio. Dit is het Meer Nieuwsoverzicht met Rob Joppe.
1: Uit de Velderbaan een week buiten gebruik. En Dennis Warmerdam benoemd tot toernooidirecteur van ABN AMRO Hockey Weekend. De buitenvelderbaan is van maandag 31 augustus tot met dinsdag 8 september niet inzetbaar voor het vliegverkeer vanwege jaarlijks regulier onderhoud. In het weekend op 5 en 6 september is de baan wel beschikbaar. Tijdens het onderhoud aan de buitenvelderbaan kan de Kaagbaan in noordoostelijke richting worden ingezet als alternatief voor het vertrekkend verkeer. Voor landend verkeer zal tijdens het onderhoud de Schiphol-Oostbaan worden ingezet als alternatief voor de buitenvelderbaan. De aanvliegroute van deze baan gaat over Amsterdam. De inzet van vervangende start- en landingsbanen is afhankelijk van de weersomstandigheden, het verkeersaanbod en de beschikbaarheid van banen. De in Hoofddorp geboren Dennis Warmerdam is benoemd tot toernooidirecteur van het ABN AMRO Hockey Weekend, het voorbereidingstoernooi en de officiële kick-off van het Nederlandse hoofdklasseseizoen voor de beste Nederlandse dames- en herenteams. Met 23 interlands en 15 jaar hoofdklasseervaring weet Dennis als geen ander wat er komt kijken bij hockey op het hoogste niveau. Hij speelde jarenlang bij Pinoquet en Bloemendaal en kreeg tijdens zijn topsportcarrière te maken met een zeldzame vorm van kanker in zijn arm. Tegen alle verwachtingen in wist hij terug te komen op het hoogste niveau. In 2025 beëindigde de toen 31-jarige oud-international zijn hockeyloopbaan na mooie jaren bij Bloemendaal en Pinoquet. En dan nog het weer van Rolands Weer Online. In de ochtend is er vrij veel bewolking en regent het op veel plaatsen. In de middag is het overwegend droog, maar blijft het bewolkt. De middagtemperatuur ligt rond de 20 graden en er waait erbij een matige westenwind rond kracht 3 à 4. Dit was het Meernieuwsoverzicht. Meer nieuws vind je op meerradio.nl.
0: Nieuwstips voor onze redactie? Mail naar redactie@meerradio.nl. De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Meer Radio, Haarlemmermeer. De ochtend van Meer Radio, Ruud Kroes.

0: Rick James was dat, Super Freak.
1: De Meerradio ontbijtplaat.
0: Sam die vraagt dit nummer aan speciaal voor zijn dochter, inmiddels een volwassen vrouw. Maar bij de geboorte van haar kwam dit nummer uit van Chris Rea. Hier is Josephine. Happy memories voor Sam.

0: De ochtend van Meer Radio. Vanuit het centrum van Haarlemmermeer. De ochtend van Meer Radio. Ruud Kroes.
1: Crazy way to get your kicks.

Gabriella Chilmi, Sweet About Me. We zijn bijna aan het einde gekomen van het eerste uur vanochtend van Meer Radio. Straks het tweede uur, we hebben nog twee nummers te gaan. Welkom tot Earrings en Waterloo van ABBA. Tot straks, na het nieuws.

0: Een Visgraad PVC-vloer is een sieraad voor uw kamer. Stijlvol, onderhoudsvriendelijk en u hoort weinig contactgeluid. Bij Vloerplus weten we alles van Visgraad PVC-vloeren en van het leggen. Of u nou wil klikken of lijmen, wij adviseren u graag. Vloerplus, de onbetwiste vloerenspecialist voor Haarlemmermeer. Kom kijken in onze showroom, Spaarneweg 53 in Krukius, of op vloerplus-krukius.nl.
1: Jouw advertentie kan overal hangen, van buiten tot binnen. Het kan digitaal of op papier. Maar horen ze je ook? Bij Meer Radio bieden wij de mogelijkheid om gehoord te worden. Hoe? Simpel. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl. Dan bieden wij je een uiterst aantrekkelijk tarief. Goedkoper dan je denkt. Adverteren. Je hoort het goed. Het kan ook bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 9 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal. Op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
2: Clemens Peters met het NOS Journaal. Waterschap Brabantse Delta gaat aangifte doen naar bedreiging aan het adres van meerdere medewerkers. Deze toezichthouders controleren of boeren overdag geen water uit sloten of beken halen. Dat is tijdelijk verboden vanwege de droogte. Het gaat volgens het waterschap om meer dan alleen vervelende opmerkingen.
3: Mensen kregen allerlei dingen toegestuurd. Er werden dingen gezegd wat er met hun zou gaan gebeuren. Het gaat echt alle grenzen te buiten. Zeker voor mensen die zich de afgelopen...
2: Opnieuw is er ingebroken bij een brandweerkazerne. Afgelopen nacht sloegen dieven toe bij de kazerne in Sint-Michielsgestel in Noord-Brabant. De inbrekers namen duur gereedschap mee, wat de brandweer gebruikt om mensen mee te redden. Brandweerkazernes door heel Nederland zijn regelmatig doelwit van de inbraken. De afgelopen periode is er ongeveer 50 keer ingebroken of geprobeerd in te breken. De eerste begrotingsgesprekken tussen het kabinet en de oppositiepartij PRO hebben weinig opgeleverd. Partijleider Klaver zegt dat de verschillen heel groot zijn. En voordat hij steun geeft, wil hij dat de bezuinigingen op sociale zekerheid van tafel gaan.
4: Daarvan zeggen wij, dat is niet acceptabel, dus dat moet het kabinet niet doen. Er moet natuurlijk wel geld opgehaald worden, want we moeten de rekening voor Defensie betalen. Maar dat moet echt gebeuren door de mensen.
2: Het minderheidskabinet is voor steun bij de begroting afhankelijk van de oppositie. Nederlandse kranten zijn boos over de boetes die ze hebben gekregen vanwege hun berichten over geneesmiddelen zoals Ozempic, meldt het FD. De inspectie Gezondheidszorg vindt dat NRC, de Volkskrant, de Telegraaf en het AD reclame hebben gemaakt toen ze schreven over de gezondheidsvoordelen van Ozempic. De kranten zijn het er niet mee eens en noemen de boetes van tienduizenden euro's onbegrijpelijk en zelfs censuur. Het weer, de hele dag door kans op regen. Tussendoor schijnt ook de zon. Het wordt vandaag ongeveer 20 graden. Ook morgen wolken, regen en zon. En dan wordt het ongeveer 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Meer radio. Dit is Meer Radio. Vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM.
5: Meer nieuws.
1: Van Meer Radio.
6: Ruud Kroes.
7: Yeah. Like I dedicate this record right here to my main man, Johnny Cash. A real American gangster. I got my nephew Whitey Ford on the guitar. Young Trev on the drums. Grand Ole Opry. Here we come.

0: Wat een lekker nummer. 2008 Snoop Dogg samen met Willie Nelson, My Medicine. Welkom terug.
1: Ruud Kroes met de ochtend van Meer Radio.
0: Goedemorgen, welkom bij de ochtend van Meer Radio. Wat kun je verwachten in het komende uur? Bijzondere berichten hebben we voor je. We gaan kijken of je leuke dingen kunt doen in de Haarlemmermeer. Vast wel. En de muziek onder meer van Linda Ronstadt, Teddy Swims, Champagne. Maar eerst Temper City, Self-Aware.

0: Move to the Big Band. Dat was van Ben Liebrand samen met de onlangs overleden Tony Scott.
1: Meer radio.
2: Sportnieuws.
0: Er wordt weer gevoetbald in de keukenkampioendivisie. Op vrijdag staan de volgende wedstrijden op het programma. Vitesse Almere City, MVV Maastricht, Volendam, Helmond Sport, RKC Waalwijk, Emmen Jong AZ, Dordrecht, Rode JC en FC Den Bosch, FC Eindhoven. Op zaterdag wordt gespeeld NAC Jong Ajax. En op zondag VVV De Graafschap.

0: Heroes, David Bowie.
1: Een bijzonder feitje van de andere kant van de oceaan.
0: Robert Ballard ontdekte het wrak van de Titanic in 1985... maar dit was eigenlijk een dekmantel voor een geheime Amerikaanse militaire missie. De marine financierde zijn expeditie zodat hij in werkelijkheid twee gezonken nucleaire onderzeeboten kon lokaliseren en inspecteren. Pas toen die taak erop zat en er nog 12 dagen over waren, mocht Ballard zijn zoektocht naar de Titanic starten. Tijdens dit gevaarlijke diepzeeonderzoek ontdekte hij bovendien per toeval het bestaan van hydrothermische bronnen op de oceaanbodem. Wat de wetenschap over leven in extreme diepte

0: Martin van Goolen zorgt voor een mix van oude en nieuwe releases. Soul at 6. Iedere maandag tot en met donderdag op Meer Radio. Dit is het Meer Nieuwsoverzicht met Rob Joppe.
1: Dorpsraad viert jubileum met rondrit door Nieuw-Vennep en gewonden bij botsing bij Vijfhuizen. De Dorpsraad Nieuw-Vennep maakt zaterdag tussen 11 en 3 uur een feestelijke rondrit met een authentieke Engelse dubbeldekker door het dorp. Daarmee wil de Dorpsraad vieren dat het 70 jaar bestaat, maar ook de inwoners van Nieuw-Vennep betrekken bij het jubileum. De jubileumbus vertrekt vanaf het Harmonieplein en doet onderweg 5 halteplaatsen aan in verschillende wijken. Tijdens de rondrit is er volop gelegenheid om een praatje te maken met de leden van de organisatie of buurtgenoten te ontmoeten. Wie een selfie maakt van de jubileumbus tijdens de rondrit en deze per e-mail naar secretariaat@dorpsraadnieuwvennep.nl stuurt, maakt kans op een mooie prijs. Meer informatie over het jubileumprogramma is te vinden op de website van de Dorpsraad. De bestuurders van 2 auto's zijn zondagavond in botsing gekomen op de kruising van de Driemerenweg met de Schipholweg bij Vijfhuizen. 2 betrokkenen zijn naar het ziekenhuis gebracht. 1 van de 2 kon direct per ambulance naar het ziekenhuis worden vervoerd, terwijl een 2e slachtoffer ter plaatse op een brancard werd gelegd en met behulp van een vacuümmatras naar de ambulance en vervolgens naar het ziekenhuis werd vervoerd. Hoe het ongeval precies kon gebeuren, is nog niet bekend. En dan nog het weer van Rolands Weer Online. In de ochtend is er vrij veel bewolking en regent het op veel plaatsen. In de middag is het overwegend droog, maar blijft het bewolkt. De middagtemperatuur ligt rond de 20 graden en er waait erbij een matige westenwind rond kracht 3 à 4. Dit was het Meernieuwsoverzicht. Meer nieuws vind je op meerradio.nl.
0: Nieuwstips voor onze redactie? Mail naar redactie@meerradio.nl. De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer. De ochtend van Meer Radio. Ruud Kroes, Meer Radio. Super track.

0: Dat was de supertrack van deze week. By Your Side van Tangerine, de Drentse groep, samen met de Amerikaanse groep Venice.
1: De ochtend van meer radio. Activiteitenkalender.
0: Iedere derde donderdag van de maand kun je genieten van live muziek in Café Duik. Het popcafé van C. Tijdens Local Sounds staan dan de lokale acts op het podium en in de spotlights. Van singer-songwriters tot metalheads, van hiphoppers tot bluesfanaten, bandjes, duo's, jazzers en rappers. Alles komt voorbij bij Local Sounds, met deze keer Frederiek. Dit lokale talent wordt begeleid door eveneens een lokaal talent, pianiste Elise. Donderdag 20 augustus vanaf 20:30 bij C. Hoofddorp aan het Raadhuisplein.

0: Kraftwerk, de Maddel.
1: Meer radio duikt de geschiedenis in.
0: Voordat hij wereldfaam verwierf als regisseur van komische meesterwerken zoals The Producers en Blazing Saddles, vocht Mel Brooks in de Tweede Wereldoorlog. Als korporaal bij de genie in het Amerikaanse leger had hij een van de gevaarlijkste taken aan het front. En moest voor de troepen uitlopen om landmijnen en booby traps op te sporen en onschadelijk te maken. Zelfs in deze angstaanjagende omstandigheden behield hij zijn humor. Toen de Duitsers via luidsprekers propaganda afspeelden, bouwde Brooks zijn eigen geluidsinstallatie om te antwoorden met liedjes van Al Johnson.

Dat was Donna Summer met Dinner with Gershwin. En daarmee zijn we aan het einde gekomen van de ochtend van Meer Radio. Straks tussen de bedrijven en vervolgens om 4 uur onderweg. We gaan eruit met Coldplay, Viva La Vida. Een hele fijne dag. Tot snel. Hoi.

0: Is het binnen alweer warmer dan buiten? Dan is het tijd voor slimme zonwering. Met screens, rolluiken of buitenzonwering van Ambiance Velota in Hoofddorp houd je de hitte buiten en blijft het binnen heerlijk koel. Comfort, rust en sfeer voor jouw woning. Kom langs in onze showroom in Hoofddorp. Ambiance Velota. Het grote genieten begint bij Ambiance.
1: Wil je echt opvallen met je bedrijf? Laat een reclame inspreken bij Meer Radio. Wij brengen je boodschap op professionele wijze naar je klanten. Elke uur als adverteerder of als programmasponsor. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl voor meer informatie. Het is goedkoper dan je denkt. Adverteren? Je hoort het goed. Het kan bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 10 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
2: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Bij Russische aanvallen zijn vannacht 10 doden gevallen, meldt de gouverneur van de Oekraïnse regio Kharkiv. Bij de aanval werden onder meer een café, een postkantoor en een winkel geraakt. Tegelijkertijd bestookte Oekraïne Rusland met drones. Daardoor werd het vliegverkeer rond Moskou tijdelijk stilgelegd. De politie in Amsterdam heeft binnen een dag 140 tips gekregen over Lucky, de onbekende man die al 3 jaar in een verzorgingshuis ligt. Hij werd op straat gevonden na een herseninfarct of hersenbloeding en kan bijna niet meer praten. De politie probeert opnieuw zijn identiteit te achterhalen en noemt de reacties overweldigend. Toezichthouders van het waterschap Brabantse Delta zeggen dat ze ernstig worden bedreigd sinds hun namen werden genoemd in een reportage van Omroep Brabant. De toezichthouders controleren of boeren zich houden aan het verbod om water uit sloten en beken te gebruiken. Het waterschap gaat aangifte doen van de bedreigingen. Dieven hebben vannacht ingebroken in de brandweerkazerne in Sint-Michielsgestel. Ze namen duur gereedschap mee. Brandweerkazernes zijn de laatste tijd vaak doelwit van inbrekers. Die hebben het gemunt op gereedschap dat wordt gebruikt om mensen te redden, maar dat ook kan worden gebruikt om bijvoorbeeld bij juweliers in te breken. Het lijkt erop dat Memphis Depay toch bij Corinthians blijft. Volgens de voorzitter van de Braziliaanse club heeft hij zijn contract verlengd tot 2028. Eerder kwam de verlenging niet rond, vermoedelijk door oneenigheid over het salaris van Depay. De voetballer beschuldigde Corinthians ervan gemaakte afspraken niet na te komen. Het weer, de hele dag door kans op regen. Tussendoor schijnt ook de zon, het wordt ongeveer 20 graden. Ook morgen wolken, regen en zon bij ongeveer 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Tussen de bedrijven. Mede mogelijk gemaakt door Hartgerink en Klomp. Partner in mobiliteit. Dit is Meer Radio. Vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM.

0: Griekspoor brengt de nieuwste nummers en albumreleases. Je honger naar nieuwe muziek wordt door Jeroen gestild. Splinternieuw, zondagavond tussen 8 en 10 op Meer Radio. Dit is het Meer Nieuwsoverzicht met Rob Joppe.
1: Vliegtuig maakt doorstart door hond op baan en sportwagenproducent Spijker herrijst. Een hond is afgelopen vrijdag onbedoeld op de polderbaan van Schiphol terechtgekomen, waardoor een KLM-vliegtuig tijdens de landing een doorstart moest maken. De Airbus A321neo van KLM kwam uit Edinburgh en was bezig met de nadering van de polderbaan toen de luchtverkeersleiding de bemanning opdracht gaf om een doorstart te maken. De aanleiding daarvoor was een melding dat een hond op de landingsbaan was gesignaleerd. De bemanning brak de landing af, maakte een rondje en zette ongeveer 10 minuten daarna opnieuw de nadering in, toen duidelijk was dat de hond niet meer in het landingsterrein was. Sportwagenproducent Spijker Cars uit Leiden heeft vrijdag in Californië tijdens een autoshow voor gefortuneerde autoliefhebbers de Spijker C8 Prelator 25 Coupé onthuld. De 1,5 miljoen kostende auto moet het 10 jaar geleden failliet gegaane automerk van voorman Victor Muller uit de as doen herrijzen. In een Oekraïense cryptomiljardair heeft Muller een nieuwe financier gevonden. Muller wil niet alleen sportwagens bouwen, Spijker moet ook weer gaan racen. Liefst tijdens de 24-uursrace van Le Mans. Muller denkt dat hij een winstgevend bedrijf van Spijker kan maken, doordat klanten volgens hem bereid zijn veel meer voor een auto te betalen dan 10 jaar terug, en de markt voor dit soort van exclusieve auto's het afgelopen decennium sterk groeide. En dan nog het weer van Rolands Weer Online. In de ochtend is er vrij veel bewolking en regent het op veel plaatsen. In de middag is het overwegend droog, maar blijft het bewolkt. De middagtemperatuur ligt rond de 20 graden en er waait erbij een matige westenwind rond kracht 3 à 4. Dit was het Meer Nieuwsoverzicht. Meer nieuws vind je op meerradio.nl.
0: Nieuwstips voor onze redactie? Mail naar redactie@meerradio.nl.
2: Meerradio. De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.

0: Iedereen kan iets doen voor een ander. En dat geldt ook voor jou. Kies voor vrijwilligerswerk. Ontdek je vrijwilligerskracht op haarlemmermeervoorelkaar.nl.
1: Jouw advertentie kan overal hangen. Van buiten tot binnen. Het kan digitaal of op papier. Maar horen ze je ook? Bij Meer Radio bieden wij de mogelijkheid om gehoord te worden. Hoe? Simpel. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl. Dan bieden wij je een uiterst aantrekkelijk tarief. Goedkoper dan je denkt. Adverteren. Je hoort het goed. Het kan ook bij Meer Radio. Wij brengen jou de beste muziek en de energie die jij nodig hebt op Meer Radio. Elke werkdag van 10 tot 4 in Tussen de Bedrijven. Wil jij met jouw bedrijf een uur lang deze energie meegeven? Dat kan. We hebben nog plek. Word nu onderdeel van Tussen de Bedrijven. Mail naar sales@meerradio.nl. Vraag naar de mogelijkheden en wie weet doe jij mee. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 11 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
2: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De brand in het Belgische natuurgebied De Hoge Venen lijkt zich niet verder uit te breiden. Het heeft geregend in het natuurgebied, maar volgens de brandweer is het niet genoeg. Vooral in het noorden en oosten is het vuur lastig te bestrijden. Om te voorkomen dat de brand de grens met Duitsland oversteekt, wordt een brandgang aangelegd en zijn bomen gekapt, melden Belgische media. Bij Russische aanvallen in Oekraïne zijn vannacht 10 doden gevallen, meldt de gouverneur van de regio Kharkiv. Bij de aanval werden onder meer een café, een postkantoor en een winkel geraakt. Tegelijkertijd bestookte Oekraïne Rusland met drones. Daardoor werd het vliegverkeer rond Moskou tijdelijk stilgelegd. Verschillende kranten hebben boetes gekregen van de gezondheidsinspectie omdat ze reclame zouden hebben gemaakt voor geneesmiddelen, meldt het FD. Het ging om journalistieke artikelen over afslankmedicatie, waarin gezondheidsvoordelen werden genoemd. De kranten zijn kwaad over de boetes en zeggen dat de persvrijheid in het geding is. Zeker een derde van de moeders van zeer vroeg geboren baby's heeft klachten die erop wijzen op een posttraumatische stressstoornis. Ook vaders hebben last van PTSS-klachten. Dit blijkt uit een landelijke studie opgezet door 3 academische ziekenhuizen. De onderzoekers pleiten voor structurele psychische hulp aan ouders van veel te vroeg geboren kinderen. De politie in Amsterdam heeft binnen een dag 140 tips gekregen over Lucky, de onbekende man die al 3 jaar in een verzorgingshuis ligt. Hij werd op straat gevonden na een herseninfarct of hersenbloeding en kan bijna niet meer praten. De politie probeert zijn identiteit te achterhalen en noemt de reacties overweldigend. Het weer, de hele dag door kans op regen. Tussendoor schijnt ook de zon. Het wordt ongeveer 20 graden. Ook morgen wolken, regen en zon bij ongeveer 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Tussen de Bedrijven. Mede mogelijk gemaakt door Hartgerink en Klomp. Partner in mobiliteit. Dit is Meer Radio. Vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer.

Je hoort bij Meer Radio niet alleen al het nieuws uit Haarlemmermeer, maar ook de beste muziek van de afgelopen 50 jaar. 50 jaar. Topmuziek. Vijftig jaar het beste wat muziek te bieden heeft. Meer radio, meer nieuws, meer muziek.

0: Donderdagavond is Soulavond op Meer Radio. De Funk Factory zet zijn muziekfabriekdeuren open voor het publiek. Een uur lang brengt Robert je muziek uit 6 decennia. Vol met soul, disco en uiteraard funk. Met ook nieuwe releases. De Funk Factory. Elke donderdag van 7 tot 8 avonds. Want donderdagavond is Soulavond op Meer Radio. Dit is het Meer Nieuwsoverzicht met Jenny Westra.
1: EES zorgt voor moeilijkheden op Schiphol en Paul Kales, Nederlands kampioen in mensport. Schiphol vindt dat de wachttijden voor groepen reizigers te lang zijn sinds de invoering van een digitaal grenscontrolesysteem, het Entry-Exit Systeem, EES. Sinds april is in de Europese Unie het nieuwe grenscontrolesysteem in werking getreden. Niet-EU-burgers moeten bij aankomst biometrische gegevens laten vastleggen. De wachttijden bij aankomst zijn duidelijk langer dan voor de invoering van het nieuwe controlesysteem. Brussel gaf in juli toe dat het grenscontrolesysteem niet overal goed werkt. EU-lidstaten hebben tot september toestemming om in het geval van lange wachttijden de registratie van biometrische gegevens op te schorten. Nederland en een aantal andere landen willen dat die mogelijkheid langer blijft bestaan. De hoofddorper Paul Kales is Nederlands kampioen geworden in de mensport. Tijdens de Hippiade in Ermelo, het Nederlands kampioenschap voor menners, won hij met Fjord Gabriella de titel in de klasse ZZ enkelspan ponyvaardigheid. Hierbij rijdt een pony met koets een parcours met 20 poorten met kegels. Op iedere kegel ligt een balletje en raakt de koets een kegel, dan valt het balletje eraf, waardoor de combinatie strafpunten krijgt. Ook tijdoverschrijding kan het verschil maken tussen winst en verlies. Het komt aan op precisie, snelheid en een goede samenwerking tussen pony en koetsier. Een klein foutje kan grote gevolgen hebben. Voor Paul Kales is de titel het resultaat van een jarenlange inzet in de menssport. En dan krijgt u ook nog het weerbericht van rolandsweeronline.nl. De komende periode hebben we te maken met wisselvallig en koeler zomerweer. Er zijn flinke perioden met bewolking en regen. Maar tussen de buien door laat de zon zich wel geregeld zien. Na die opklaringen volgen er wel weer opnieuw enkele buien. De middagtemperatuur ligt daarbij rond de 20 graden en er waait een matige west-zuidwestenwind, windkracht 3 tot 4. Dit was het Meer Nieuws Overzicht. Meer nieuws vindt u op meerradio.nl.
0: Nieuwstips voor onze redactie? Mail naar redactie@meerradio.nl. De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.

0: het binnen alweer warmer dan buiten? Dan is het tijd voor slimme zonwering. Met screens, rolluiken of buitenzonwering van Ambiance Velota in Hoofddorp houd je de hitte buiten en blijft het binnen heerlijk koel. Comfort, rust en sfeer voor jouw woning. Kom langs in onze showroom in Hoofddorp. Ambiance Velota. Het grote genieten begint bij Ambiance.
1: Wil je echt opvallen met je bedrijf? Laat een reclame inspreken bij Meer Radio. Wij brengen je boodschap op professionele wijze naar je klanten. Elke uur als adverteerder of als programmasponsor. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl voor meer informatie. Het is goedkoper dan je denkt. Adverteren? Je hoort het goed. Het kan bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 12 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
2: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De brand in de Belgische Ardennen lijkt zich niet verder uit te breiden. Het heeft geregend in het natuurgebied, maar volgens de brandweer is het nog niet genoeg. Vooral in het noorden en oosten is het vuur lastig te bestrijden. Om te voorkomen dat de brand de grens met Duitsland oversteekt, wordt een brandgang aangelegd en zijn bomen gekapt, melden Belgische media. Bij de brand in de Ardennen raakten vannacht twee brandweermensen gewond. Ze hadden rook ingeademd en zijn naar het ziekenhuis gebracht. De politie in Amsterdam heeft binnen een dag 140 tips gekregen over Lucky, de onbekende man die al 3 jaar in een verzorgingshuis ligt. Hij werd op straat gevonden na een herseninfarct of hersenbloeding en kan bijna niet meer praten. De politie probeert zijn identiteit te achterhalen en noemt de reacties overweldigend. In Diergaarde-Blijdorp is een Egyptische landschildpad geboren. Een piepklein diertje dat met uitsterven wordt bedreigd. Hij kwam 2 weken geleden in Rotterdam uit zijn ei en is nu zo groot als een paperclip. Uiteindelijk kan die 10 centimeter worden. Wereldwijd zijn er nog maar 7.500 Egyptische landschildpadden. Blijdorp werkt met andere dierentuinen samen om een reservepopulatie op te bouwen. Memphis Depay blijft mogelijk toch bij Corinthians. De 32-jarige voetballer heeft volgens de voorzitter van de club zijn overeenkomst bij de Braziliaanse voetbalclub verlengd tot 2028. Depay haalde vorige week hard uit naar Corinthians dat het aflopende contract van de Nederlander niet wilde verlengen. De club liet doorschemeren dat Depay te veel geld eiste. De twee partijen zijn het nu blijkbaar alsnog eens geworden over de financiële voorwaarden. Depay speelde tot dusver 79 wedstrijden voor Corinthians, waarin hij 20 keer scoorde. Het weer, de hele dag door kans op regen. Tussendoor schijnt ook de zon, het wordt ongeveer 20 graden. Ook morgen wolken, regen en zon bij ongeveer 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo, in de auto via DAB+ en overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer.

0: the courage.
1: Heb jij een neus voor de journalistiek en schrijf je geweldige teksten? Dan zijn wij op zoek naar jou. Meer Radio zoekt nieuwe redacteuren voor het lokale nieuws. Op de radio en op de website. Je schrijft pakkende teksten voor onze nieuwslezers. Je hebt contact met politieke partijen, verenigingen, dorpsraden en sportclubs. En je regelt interessante interviews. Uiteraard word je prima begeleid door ervaren medewerkers. Lijkt het je leuk? Kom erbij en sluit je aan bij een fantastisch team van vrijwilligers. Meld je nu aan op redactie@meerradio.nl. Dit is het Meer Nieuwsoverzicht met Jenny Westra.
2: Vrachtmedewerker verdacht van aftappen KLM-server... en Lions Club Schiphol organiseert op 19 september Benefiets 2026. Volgens het Openbaar Ministerie heeft een medewerker... van een vrachtafhandelingsbedrijf op Schiphol... gegevens van een KLM-server afgetapt en doorgegeven aan derden. Behalve deze computervredebreuk wordt de Amsterdammer ook beschuldigd van het bezit van een vuurwapen en van zwaar vuurwerk. Verder beticht het OM hem van het witwassen van 11.000 euro. De Koninklijke Marechaussee meldde na zijn aanhouding op 20 mei... dat de medewerker vermoedelijk data doorsluisde... die door criminele netwerken worden gebruikt... om de in- en uitvoer van drugs via Schiphol mogelijk te maken. Zijn advocaat vroeg om vrijlating in afwachting van zijn berechting. De officier van justitie wil echter dat de Amsterdammer in hechtenis blijft. Eerdaags maakt de rechtbank bekend of hij in voorarrest blijft. Op 19 september organiseert de Lions Club Schiphol... wederom in samenwerking met VGKLM een unieke benefietstocht. De prachtige route van circa 40 kilometer gaat langs de Amstel... door mooie dorpjes en het groene landschap met zijn gezellige toegankelijke karakter. Deelname kost 25 euro per persoon, maar daar krijgt men van alles voor. Ontvangst met koffie of thee, een compleet lunchpakket... een kaart met de fietsroute en zelfs een afterparty in de hangar van Jet Support... waar ook de start is. De volledige opbrengst gaat naar Stichting Hulphond. Daar worden honden opgeleid die mensen met een fysieke of mentale zorgvraag... ondersteunen in het dagelijks leven. Ga voor meer informatie naar de website van Lions Club Schiphol. lionsclub-schiphol.nl/benefiets. En dan krijgt u ook nog het weerbericht van rolandsweeronline.nl. De komende periode hebben we te maken met wisselvallig en koeler zomerweer. Er zijn flinke perioden met bewolking en regen. Maar tussen de buien door laat de zon zich wel geregeld zien. Na die opklaringen volgen er wel weer opnieuw enkele buien. De middagtemperatuur ligt daarbij rond de 20 graden... en er waait een matige west-zuidwestenwind, windkracht 3 tot 4. Dit was het Meer Nieuws Overzicht. Meer nieuws vindt u op meerradio.nl.
1: Nieuwstips voor onze redactie? Mail naar redactie@meerradio.nl.
3: Meerradio. De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.

0: Een Visgraad PVC-vloer is een sieraad voor uw kamer. Stijlvol, onderhoudsvriendelijk en u hoort weinig contactgeluid. Bij Vloerplus weten we alles van Visgraad PVC-vloeren en van het leggen. Of u nou wil klikken of lijmen, wij adviseren u graag. Vloerplus, de onbetwiste vloerenspecialist voor Haarlemmermeer. Kom kijken in onze showroom, Spaarneweg 53 in Krukius, of op vloerplus-krukius.nl.
1: Jouw advertentie kan overal hangen, van buiten tot binnen. Het kan digitaal of op papier. Maar horen ze je ook? Bij Meer Radio bieden wij de mogelijkheid om gehoord te worden. Hoe? Simpel. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl. Dan bieden wij je een uiterst aantrekkelijk tarief. Goedkoper dan je denkt. Adverteren. Je hoort het goed. Het kan ook bij Meer Radio. Wij brengen jou de beste muziek en de energie die jij nodig hebt op Meer Radio. Elke werkdag van 10 tot 4 in Tussen de Bedrijven. Wil jij met jouw bedrijf een uur lang deze energie meegeven? Dat kan. We hebben nog plek. Word nu onderdeel van Tussen de Bedrijven. Mail naar sales@meerradio.nl. Vraag naar de mogelijkheden en wie weet doe jij mee. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 1 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
2: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Inwoners van het dorp Soerbrood, vlakbij de grote natuurbrand in de Belgische Ardennen, is gevraagd zich zo min mogelijk te verplaatsen. Ze mochten gisteren terug naar huis omdat het directe gevaar geweken was, maar er wordt in de buurt nog volop geblust. De inwoners moeten dat werk niet hinderen en alle instructies nauwgezet opvolgen, zegt de gemeente. De natuurbrand lijkt zich momenteel niet verder uit te breiden, mede dankzij de regen, maar is nog niet onder controle. Zodra het stopt met regenen, kan het vuur weer oplaaien. De man die dreigde prinses Amalia te ontvoeren naar Polen is op vrije voeten. De rechtbank in Den Haag heeft zijn voorarrest opgeheven. Het Openbaar Ministerie eiste gisteren TBS met dwangverpleging tegen de man van 33 uit de provincie Groningen. Hij zou in de veronderstelling zijn dat hij een relatie had met Amalia en dat hij met haar op survivaltocht zou gaan in Polen. Daarvoor had hij 2 bijlen aangeschaft en daarin had hij de naam van Amalia's zus Alexia gekerfd. Volgens de rechtbank zijn er geen redenen om hem langer vast te houden. In Nederland is een dode Japanse kever gevonden, een dier dat veel schade veroorzaakte aan gewassen. Inspecteurs vonden de kever bij een groothandel in een plastic bak die uit Italië kwam. Daar hebben de kevers zich al gevestigd, net als in delen van Zwitserland, Duitsland en Kroatië. Toezichthouder NVWA waarschuwt terugkerende vakantiegangers om hun bagage goed te controleren. In Diergaarde Blijdorp in Rotterdam is een Egyptische landschildpad geboren. Een van de kleinste soorten ter wereld. Het diertje is zo groot als een paperclip en kan 10 centimeter worden. De Egyptische landschildpad wordt met uitsterven bedreigd door voedseltekorten en omdat er in het verleden veel zijn gevangen. Het weer, de hele dag door kans op regen. Tussendoor schijnt ook de zon. Het wordt ongeveer 20 graden. Ook morgen wolken, regen en zon bij ongeveer 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo, in de auto via DAB+ en overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer.

50 jaar topmuziek. Vijftig jaar het beste wat muziek te bieden heeft. Meer radio, meer nieuws, meer muziek.

was ik driftig, vroeger was jij driftig, maar we hebben onze rust gevonden. En we zitten naast elkaar en we zeggen niet zoveel. Voor alles wat jij doet, heb ik...

0: kan je geen studieboeken meer zien? Of kijk je aan het begin van je werkdag alweer uit naar het weekend? Breek je week op woensdag met Club to Date. Kom bij de club, waar Erben, Nick en Tessa je weer bijpraten om up-to-date te zijn van het laatste nieuws. Join the club. Elke woensdagavond tussen 7 en 10. Club to Date. Op Meer Radio. Dit is het Meer Nieuwsoverzicht. Met Jenny Westra.
1: EES zorgt voor moeilijkheden op Schiphol. En Paul Kales, Nederlands kampioen in mensport. Schiphol vindt dat de wachttijden voor groepen reizigers te lang zijn sinds de invoering van een digitaal grenscontrolesysteem, het Entry-Exit Systeem, EES. Sinds april is in de Europese Unie het nieuwe grenscontrolesysteem in werking getreden. Niet-EU-burgers moeten bij aankomst biometrische gegevens laten vastleggen. De wachttijden bij aankomst zijn duidelijk langer dan voor de invoering van het nieuwe controlesysteem. Brussel gaf in juli toe dat het grenscontrolesysteem niet overal goed werkt. EU-lidstaten hebben tot september toestemming om in het geval van lange wachttijden de registratie van biometrische gegevens op te schorten. Nederland en een aantal andere landen willen dat die mogelijkheid langer blijft bestaan. De hoofddorper Paul Kales is Nederlands kampioen geworden in de mensport. Tijdens de Hippiade in Ermelo, het Nederlands kampioenschap voor menners, won hij met Fjord Gabriella de titel in de klasse ZZ enkelspan ponyvaardigheid. Hierbij rijdt een pony met koets een parcours met 20 poorten met kegels. Op iedere kegel ligt een balletje en raakt de koets een kegel, dan valt het balletje eraf, waardoor de combinatie strafpunten krijgt. Ook tijdoverschrijding kan het verschil maken tussen winst en verlies. Het komt aan op precisie, snelheid en een goede samenwerking tussen pony en koetsier. Een klein foutje kan grote gevolgen hebben. Voor Paul Kales is de titel het resultaat van een jarenlange inzet in de menssport. En dan krijgt u ook nog het weerbericht van rolandsweeronline.nl. De komende periode hebben we te maken met wisselvallig en koeler zomerweer. Er zijn flinke perioden met bewolking en regen. Maar tussen de buien door laat de zon zich wel geregeld zien. Na die opklaringen volgen er wel weer opnieuw enkele buien. De middagtemperatuur ligt daarbij rond de 20 graden... en er waait een matige west-zuidwestenwind, windkracht 3 tot 4. Dit was het Meer Nieuws Overzicht. Meer nieuws vindt u op meerradio.nl.
0: Nieuwstips voor onze redactie? Mail naar redactie@meerradio.nl.
2: Meerradio. De hele dag, jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.

0: Is het binnen alweer warmer dan buiten? Dan is het tijd voor slimme zonwering. Met screens, rolluiken of buitenzonwering van Ambiance Velota in Hoofddorp houd je de hitte buiten en blijft het binnen heerlijk koel. Comfort, rust en sfeer voor jouw woning. Kom langs in onze showroom in Hoofddorp. Ambiance Velota. Het grote genieten begint bij Ambiance.
1: Wil je echt opvallen met je bedrijf? Laat een reclame inspreken bij Meer Radio. Wij brengen je boodschap op professionele wijze naar je klanten. Elke uur als adverteerder of als programmasponsor. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl voor meer informatie. Het is goedkoper dan je denkt. Adverteren? Je hoort het goed. Het kan bij Meer Radio.
2: Iedereen kan iets doen voor een ander. En dat geldt ook voor jou. Kies voor vrijwilligerswerk. Ontdek je vrijwilligerskracht op haarlemmermeervoorelkaar.nl.
1: Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 2 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
3: NOS-journaal. De man die dreigde prinses Amalia te ontvoeren naar Polen is op vrije voeten. Volgens de rechtbank in Den Haag zijn er geen redenen om hem langer vast te houden. Het Openbaar Ministerie eiste gisteren TBS met dwangverpleging tegen de man van 33 uit de provincie Groningen. Hij zou in de veronderstelling zijn dat hij een relatie had met Amalia en dat hij met haar op survivaltocht zou gaan in Polen. Daarvoor had hij 2 bijlen aangeschaft en daarin had hij de naam van Amalia's zus Alexia gekerfd. Inwoners van het dorp Soerbrood, vlakbij de grote natuurbrand in de Belgische Ardennen, is gevraagd zich zo min mogelijk te verplaatsen. Ze mochten gisteren terug naar huis omdat het directe gevaar geweken was, maar er wordt in de buurt nog volop geblust. De inwoners moeten dat werk niet hinderen en alle instructies nauwgezet opvolgen, zegt de gemeente. De natuurbrand lijkt zich momenteel niet verder te verspreiden, mede dankzij de regen, maar is nog niet onder controle. Zodra het stopt met regenen, kan het vuur weer oplaaien. In Nederland is een dode Japanse kever gevonden, een dier dat veel schade veroorzaakt aan gewassen. Inspecteurs vonden de kever bij een groothandel in een plastic bak die uit Italië kwam. Daar hebben de kevers zich al gevestigd, net als in delen van Zwitserland, Duitsland en Kroatië. Toezichthouder NVWA waarschuwt terugkerende vakantiegangers om hun bagage goed te controleren. De transfer van Joey Veerman naar Borussia Dortmund is rond. PSV ontvangt zo'n 22 miljoen euro voor de 27-jarige middenvelder. Veerman speelde eerder voor Volendam en Heerenveen. De afgelopen jaren gingen transfers naar Brentford en Fenerbahce niet door. Bij Borussia Dortmund hoopt Veerman weer in beeld te komen voor het Nederlands elftal. Hij was er wel bij op het EK in 2024, maar deze zomer niet op het WK. Het weer, de hele dag door kans op regen. Tussendoor schijnt ook de zon, het is ongeveer 20 graden. Ook morgen wolken, regen en zon bij zo'n 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo, in de auto via DAB+ en overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer.

0: Wil jij je weekend goed laten beginnen? Kom dan een drankje doen in de gezelligste kroeg van Haarlemmermeer.
1: In de jungle van de stad ben jij een tijger in de kroeg.
0: Kevin en Robin mixen muziek en nieuws tot de ideale vrijdagavondcocktail. To the weekend. Iedere vrijdagavond van 10 tot 1 op Meer Radio.
2: Die laatste die was van mij, hè?
0: Dit is het Meer Nieuwsoverzicht met Jenny Westra.
3: Vrachtmedewerker verdacht van aftappen KLM-server. En Lions Club Schiphol organiseert op 19 september Benefiets 2026. Volgens het Openbaar Ministerie heeft een medewerker van een vrachtafhandelingsbedrijf op Schiphol gegevens van een KLM-server afgetapt en doorgegeven aan derden. Behalve deze computervredebreuk wordt de Amsterdammer ook beschuldigd van het bezit van een vuurwapen en van zwaar vuurwerk. Verder beticht het OM hem van het witwassen van 11.000 euro. De Koninklijke Marechaussee meldde na zijn aanhouding op 20 mei... dat de medewerker vermoedelijk data doorsluisde die door criminele netwerken worden gebruikt om de in- en uitvoer van drugs via Schiphol mogelijk te maken. Zijn advocaat vroeg om vrijlating in afwachting van zijn berechting. De officier van justitie wil echter dat de Amsterdammer in hechtenis blijft. Eerdaags maakt de rechtbank bekend of hij in voorarrest blijft. Op 19 september organiseert de Lions Club Schiphol wederom in samenwerking met VGKLM een unieke benefietstocht. De prachtige route van circa 40 kilometer gaat langs de Amstel door mooie dorpjes en het groene landschap met zijn gezellige toegankelijke karakter. Deelname kost 25 euro per persoon, maar daar krijgt men van alles voor. Ontvangst met koffie of thee, een compleet lunchpakket, een kaart met de fietsroute en zelfs een afterparty in de hangar van Jet Support, waar ook de start is. De volledige opbrengst gaat naar Stichting Hulphond. Daar worden honden opgeleid die mensen met een fysieke of mentale zorgvraag ondersteunen in het dagelijks leven. Ga voor meer informatie naar de website van Lions Club Schiphol. lionsclub-schiphol.nl/benefiets. En dan krijgt u ook nog het weerbericht van rolandsweeronline.nl. De komende periode hebben we te maken met wisselvallig en koeler zomerweer. Er zijn flinke perioden met bewolking en regen. Maar tussen de buien door laat de zon zich wel geregeld zien. Na die opklaringen volgen er wel weer opnieuw enkele buien. De middagtemperatuur ligt daarbij rond de 20 graden... en er waait een matige west-zuidwestenwind, windkracht 3 tot 4. Dit was het Meer Nieuws Overzicht. Meer nieuws vindt u op meerradio.nl.
0: Nieuwstips voor onze redactie? Mail naar redactie@meerradio.nl.
4: Meer Radio.
0: De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.

0: Iedereen kan iets doen voor een ander. En dat geldt ook voor jou. Kies voor vrijwilligerswerk. Ontdek je vrijwilligerskracht op haarlemmermeervoorelkaar.nl.
1: Jouw advertentie kan overal hangen. Van buiten tot binnen. Het kan digitaal of op papier. Maar horen ze je ook? Bij Meer Radio bieden wij de mogelijkheid om gehoord te worden. Hoe? Simpel. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl. Dan bieden wij je een uiterst aantrekkelijk tarief. Goedkoper dan je denkt. Adverteren. Je hoort het goed. Het kan ook bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 3 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal. Op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
2: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Ja 21 betwijfelt of het kabinet brede steun zal krijgen voor zijn begroting van zowel linkse als rechtse partijen. Ja 21-Kamerlid Michiel Hogeveen zegt dat er duidelijke verschillen zijn met Pro. Volgens hem staat de inzet van Pro haaks op die van Ja 21. Vandaag had Hogeveen een gesprek met minister Heijnen van Financiën. Pro-leider Klaver had gisteren een gesprek. Omdat het kabinet een minderheid heeft, heeft het de steun nodig van oppositiepartijen. De natuurbrand in de Belgische Ardennen kan vandaag tot nu toe niet vanuit de lucht worden geblust. Vanwege de lage bewolking en slecht zicht worden de helikopters en blusvliegtuigen aan de grond gehouden, totdat het weer verbetert. Dankzij de regen breidt de brand in de Hoge Venen zich momenteel niet uit. De brandweer kan de meeste plekken inmiddels vanaf de grond bereiken. Alleen aan de oostkant zijn sommige plekken nog moeilijk toegankelijk. In het zuiden van Spanje is opnieuw een aardbeving geweest. De schok van 4,8 was goed te voelen in Granada. Dakpannen en stukken van gevels kwamen naar beneden. 3 mensen raakten licht gewond. Het eeuwenoude Alhambra, een belangrijke toeristische trekpleister, werd voor de zekerheid gesloten. Voor zover bekend is daar geen schade. De afgelopen dagen waren er ook al aardbevingen in het zuiden van Spanje. De zwaarste, ook een schok van 4,8, was zaterdag. Toen was er ook wat schade. De transfer van Joey Veerman naar Borussia Dortmund is rond. PSV ontvangt zo'n 22 miljoen euro voor de 27-jarige middenvelder. Bij Borussia Dortmund hoopt de Volendammer weer in beeld te komen voor het Nederlands elftal. Hij was er wel bij op het EK in 2024, maar deze zomer niet op het WK. Het weer, de hele dag door kans op regen. Tussendoor schijnt ook de zon, het is ongeveer 20 graden. Ook morgen wolken, regen en zon bij zo'n 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo, in de auto via DAB+ en overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer.

0: Ben jij een echte vinylliefhebber? Luister dan goed. Bij Club To Date geven we elke maand een nieuwe plaat weg in samenwerking met In Front Records. Misschien scoor jij wel die ene must-have voor je collectie. Wat je moet doen? Simpel. Volg Meer Radio op social media en laat ons onder de actiepost weten waarom jij die plaat verdient. Wie weet draait deze track binnenkort bij jou op de platenspeler. Mis het niet. Dit is het Meer Nieuwsoverzicht met Jenny Westra.
1: Open dag bij PFAS grondreinigingsinstallatie Schiphol en kofferbakverkoop van vliegtuigmodellen bij Crash. Omwonenden kunnen op zaterdagochtend 12 september een kijkje nemen in de PFAS grondreinigingsinstallatie aan 2000 EL in Bad Hoeverdorp. De installatie heeft de laatste testen succesvol doorstaan en Schiphol heeft inmiddels een eerste lading verontreinigde grond laten reinigen. Met de grondreinigingsinstallatie naast de Zwanenburgbaan wil Schiphol de komende 3 jaar 200.000 ton PFAS-houdende grond reinigen die is vrijgekomen bij werkzaamheden op Schiphol. Het merendeel ervan kan daarna hergebruikt worden. Op 12 september kunnen omwonenden een kijkje nemen bij de grondreinigingsinstallatie. Aanmelden kan tot en met 4 september. Om veiligheidsredenen is het terrein niet toegankelijk voor kinderen onder de 18 jaar oud en voor zwangere vrouwen. IPMS, de Plastic Modelbouwclub van Nederland, regio Noord-Holland, houdt zaterdag 29 augustus haar traditionele zomerbijeenkomst de start met een kofferbakverkoop van plastic modelbouwdozen en modellen. De bijeenkomst vindt plaats bij het Crash Luchtoorlog en Verzetsmuseum 4045 in Aalsmeerderbrug. De leden van IPMS zetten op deze dag hun kofferbak open voor geïnteresseerde clubleden, maar ook voor niet-clubleden. Het Crash Museum biedt eveneens een aantal tweedehands, ook afgebouwde, bouwmodellen aan. Het museum is op deze dag geopend van 11 uur tot 16:30. En dan krijgt u ook nog het weerbericht van rolandsweeronline.nl. De komende periode hebben we te maken met wisselvallig en koeler zomerweer. Er zijn flinke perioden met bewolking en regen. Maar tussen de buien door laat de zon zich wel geregeld zien. Na die opklaringen volgen er wel weer opnieuw enkele buien. De middagtemperatuur ligt daarbij rond de 20 graden en er waait een matige west-zuidwestenwind, windkracht 3 tot 4. Dit was het Meer Nieuws Overzicht. Meer nieuws vindt u op meerradio.nl.
0: Nieuwstips voor onze redactie? Mail naar redactie@meerradio.nl.
2: Meerradio. De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.

0: Is het binnen alweer warmer dan buiten? Dan is het tijd voor slimme zonwering. Met screens, rolluiken of buitenzonwering van Ambiance Velota in Hoofddorp houd je de hitte buiten en blijft het binnen heerlijk koel. Comfort, rust en sfeer voor jouw woning. Kom langs in onze showroom in Hoofddorp. Ambiance Velota. Het grote genieten begint bij Ambiance.
1: Wil je echt opvallen met je bedrijf? Laat een reclame inspreken bij Meer Radio. Wij brengen je boodschap op professionele wijze naar je klanten. Elke uur als adverteerder of als programmasponsor. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl voor meer informatie. Het is goedkoper dan je denkt. Adverteren? Je hoort het goed. Het kan bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 4 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
2: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De politie en het Openbaar Ministerie gaan evalueren hoe ze hebben opgetreden rond het boerenprotest in Den Bosch. De reden toen trekkers op de A59, waardoor een file ontstond. In de staart van die file gebeurde een dodelijk ongeluk. Hoewel trekkers niet op de snelweg mogen komen, zei de politie niet te zullen ingrijpen vanwege het demonstratierecht. Israël heeft volgens de Syrische staatstelevisie vanochtend een militaire basis in het noordwesten van Syrië aangevallen. Het Israëlische leger heeft er nog niets over gezegd, maar de Amerikaanse Syrië-gezant spreekt van bevestigde Israëlische aanvallen en een onnodige escalatie. De luchtmachtbasis zou beschadigd zijn, maar er worden geen slachtoffers gemeld. Sinds de val van het Assad-regime valt Israël geregeld doelen in Syrië aan, naar eigen zeggen om de eigen veiligheid en die van Syrische minderheden te beschermen. Op de A2 is een busje voor gevangenen betrokken geraakt bij een ongeluk. Bij knooppunt Everdingen botsten meerdere auto's op elkaar. Een gevangene in het busje raakte gewond en is naar het ziekenhuis gebracht. In IJsden in Zuid-Limburg is gistermiddag een buschauffeur zwaar mishandeld door twee reizigers die weigerden te betalen. De chauffeur werd geschopt en geslagen. Hij is zwaar gewond naar het ziekenhuis gebracht. Een van de daders, een minderjarige jongen uit België, is aangehouden. Naar de andere wordt nog gezocht. Een schandaal rond vruchtbaarheidsklinieken in het Turkse deel van Cyprus is groter dan gedacht, meldt de BBC. Vermoedelijk zijn minstens 30 Britse kinderen verwekt door gebruik van de verkeerde donoren. Ouders kregen niet de donoren die ze hadden uitgekozen. Het weer, de hele dag door kans op regen. Tussendoor schijnt ook de zon. Het is ongeveer 20 graden. Ook morgen wolken, regen en zon bij ongeveer 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo, in de auto via DAB+ en overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer.

0: Ja, heerlijk, Anita Meijer met Why Tell Me Why, een nummer met zoveel power. Daar droog je er helemaal meer mee op.
1: Het is dinsdagmiddag. Meer Radio is onderweg in Haarlemmermeer. Met de actualiteit van vandaag, nieuws vanuit de gemeente en achtergronden. Tot 6 uur onderweg.
0: Zit je vast in de spits op de weg om de Noord of op de Kruisweg. Hopelijk heeft Anita Meijer je batterij weer een klein beetje opgeladen. Dit is Onderweg op Meer Radio. Met de redactie natuurlijk weer vertrouwd van Jetty en Rob Joppe. En mijn naam is Benito. Ik ben tot en met 6 uur bij je. Niet ongeveer, maar gewoon tot 6 uur. Ja, we gaan afspraken maken met elkaar. Blijf erbij, dit is Meer Radio. En dat is een partij. Leuk, jongen. Ja, dat is helemaal geweldig. En we gaan eerst maar eens even een klein beetje met die billen bewegen. Even een beetje van links.

Het is altijd een beetje een twijfelkont geweest, hè, die Jordi Bernal. Ja, hij weet het niet. Wat wil je nou? Huh? Wil je nou ja of wil je nou nee? Wil je nou zien? Oh no. En daarvoor hoorde je nog dat heerlijke plaatje van Shakira met die Dida. En het laatste nieuws over Shakira, nou, dat is ook wel weer een heel mooi verhaal. Een onverwacht verrassingsbezoek aan haar vaderland Colombia op 10 augustus. Die werd getroffen door een verwoestende aardbeving met een 7,4 op de schaal van Richter. En ondertussen heeft Shakira toch weer even 1,25 miljoen ingezameld voor noodhulp. Hartstikke mooi. Eerder in dit programma, een paar plaatjes geleden, vertelde ik je dat we... Ja,

45 in Aalsmeerderbrug haar traditionele zomerbijeenkomst. De start met een kofferbakverkoop van plastieke modelbouwdozen en modellen. De leden van IPMS zetten op deze dag hun kofferbak open voor geïnteresseerde clubleden, maar ook voor niet-clubleden. Het Crash Museum biedt evenals een aantal tweedehands ook al afgebouwde bouwmodellen aan. En het museum is open op die dag 29 augustus, dus tussen de klok van 11 en 16:30. Al dus persbericht van het Crash Luchtoorlog en Verzetsmuseum 4045. En dat speelt zich allemaal af in Aalsmeer, schrijft de agenda. 29 augustus.

Ja, dat gaat sneller als ik je denk, hè. Sneller, hoorde jij. En alweer een dagje ouder. Ja, ja. Ja, en je hebt je naam ook nog mee, zeg maar. Nou, hartstikke mooi. Een open dag bij PFAS, grondreinigingsinstallatie op Schiphol. Ik heb hier wat meer over te vertellen, want de omwonenden kunnen op aanstaande zaterdag, en dat is toch even verderop, 12 september, een kijkje nemen bij PFAS, grondreinigingsinstallatie aan de 2000L-weg in Badhoevedorp. De installatie heeft de laatste testen succesvol doorstaan en Schiphol heeft inmiddels een eerste lading verontreinigde grond laten reinigen. Met de grondreinigingsinstallatie naast de Zwanenburglaan wil Schiphol de komende 3 jaar 200.000 ton PFAS-houdende grond reinigen die is vrijgekomen bij de werkzaamheden op Schiphol. Het merendeel daarvan kan daarna weer worden hergebruikt. Op 12 september kunnen omwonenden een kijkje nemen bij deze grondreinigingsinstallatie. En aanmelden kan tot en met 4 september. Dus daar hebben we nog eventjes een weekje of 2, 3 de tijd voor. Om veiligheidsredenen is het terrein helaas niet toegankelijk voor kinderen onder de 18. En ook voor dames die in verwachting zijn. Dus die kunnen helaas daar niet terecht vanwege veiligheidsoverwegingen. Dus nou ja, goed. Dan ben je weer een beetje bijgeschaafd. We gaan eens even kijken van Overijssel gaan we dus naar Twente. En in Twente vinden we die dame, die komt uit Almelo. Ik heb het natuurlijk over Ilse de Lange met een van haar lekkere plaatjes.

Deze dame die altijd een beetje ontwapend overkomt, wat mij betreft. Ilse de Lange hoorde je en I'm Not So Tough. Zij heeft inmiddels aangekondigd dat er een nieuwe album aankomt. Sunrise, na de zomer van 2026. En dat betekent dat zij weer lekker onderweg is. Ze heeft uiteindelijk bij Record Store Day eerder dit jaar als ambassadeur hartstikke leuke intieme optredens gegeven. Dat is toch helemaal te gek, joh. Je staat in een plaatje te kopen ergens aan en dan heb je opeens Ilse de Lange gewoon aan de broek hangen. Die even een heerlijke moppie muziek zingt voor jou. En dat je toevallig daar in die platenzaak bent. De grote zalen die er aankomen voor de concerttour van Ilse, die zijn al inmiddels bekend. 013 Tilburg, Martina Plaza in Groningen. En ze sluiten natuurlijk af. Ja, ach, laten we het afsluiten in AFAS in Amsterdam. Hartstikke mooi. Nou, dus dat zit er allemaal aan te komen voor Ilse de Lange. We gaan een muzikale tosti bakken. Zoals dat heet. Dat ben je van ons gewend altijd in het programma Onderweg. En die muzikale tosti, ja, daar heb ik natuurlijk wat administratie voor gevoerd. En eens even kijken, wat hebben White Keys, Dominique Fiek, en nou in godsnaam te maken met Daughters van John May? Ja. Yeah.

0: werkdag van 4 tot 6. Nieuws en alles wat Haarlemmermeer vandaag bezighoudt. Onderweg. Met Benito Amersfoort.
1: Meer radio.
0: Dit is het Meer Nieuwsoverzicht. Met Jenny Westra.
2: EES zorgt voor moeilijkheden op Schiphol. En Paul Kales, Nederlands kampioen in mensport. Schiphol vindt dat de wachttijden voor groepen reizigers te lang zijn sinds de invoering van een digitaal grenscontrolesysteem, het Entry-Exit Systeem, EES. Sinds april is in de Europese Unie het nieuwe grenscontrolesysteem in werking getreden. Niet-EU-burgers moeten bij aankomst biometrische gegevens laten vastleggen. De wachttijden bij aankomst zijn duidelijk langer dan voor de invoering van het nieuwe controlesysteem. Brussel gaf in juli toe dat het grenscontrolesysteem niet overal goed werkt. EU-lidstaten hebben tot september toestemming om in het geval van lange wachttijden de registratie van biometrische gegevens op te schorten. Nederland en een aantal andere landen willen dat die mogelijkheid langer blijft bestaan. De hoofddorper Paul Kales is Nederlands kampioen geworden in de mensport. Tijdens de Hippiade in Ermelo, het Nederlands kampioenschap voor menners, won hij met Fjord Gabriella de titel in de klasse ZZ enkelspan ponyvaardigheid. Hierbij rijdt een pony met koets een parcours met 20 poorten met kegels. Op iedere kegel ligt een balletje en raakt de koets een kegel, dan valt het balletje eraf, waardoor de combinatie strafpunten krijgt. Ook tijdoverschrijding kan het verschil maken tussen winst en verlies. Het komt aan op precisie, snelheid en een goede samenwerking tussen pony en koetsier. Een klein foutje kan grote gevolgen hebben. Voor Paul Kales is de titel het resultaat van een jarenlange inzet in de menssport. En dan krijgt u ook nog het weerbericht van rolandsweeronline.nl. De komende periode hebben we te maken met wisselvallig en koeler zomerweer. Er zijn flinke perioden met bewolking en regen. Maar tussen de buien door laat de zon zich wel geregeld zien. Na die opklaringen volgen er wel weer opnieuw enkele buien. De middagtemperatuur ligt daarbij rond de 20 graden... en er waait een matige west-zuidwestenwind, windkracht 3 tot 4. Dit was het Meer Nieuws Overzicht. Meer nieuws vindt u op meerradio.nl.
0: Nieuwstips voor onze redactie? Mail naar redactie@meerradio.nl.
1: Meer Radio.
0: De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.
1: Haarlemmermeer.
0: Onderweg.
3: Dinsdag.
0: Benito Amersfoort.

0: matters. So mothers be good to your daughters too.
1: Volgens mij is die relatie altijd goed hoor. Op een of andere manier. Vaders en dochters, dat gaat altijd prima. Ja. Ik ben zelf ook vader van een prachtige dochter. Maar dat nooit geen problemen mee. Ja, er is wel eens wat aan de hand natuurlijk. Maar dat hoort bij de leeftijd. Maar voor de rest gaat het hartstikke mooi. Dat was hem, de muzikale tosti hier op Meer Radio. Twee platen die op het eerste gezicht behoorlijk verschillend lijken. Maar eigenlijk stiekem perfect met elkaar passen. De muzikale link tussen White Keys van Dominique Fiek uit 25 en Daughters van John Mayer uit 2004 zitten verstopt in de opbouw van gitaarstijl en een directe textuele knipoog. Bovendien is er een fantastische actuele link te leggen met de Haalmeer via een heel groot lokaal festival. Ja, je denkt, hoe zit het in elkaar, maar niet over vertel het. Ik ga het doen hoor. Hoewel Mysteryland bekend staat om de elektronische muziek, is de kruisbestuiving natuurlijk tussen pop, indie en dance de laatste jaren enorm. Remixen en Dominique Fiek en John Mayer. Deze galmen hier jaarlijks uit de luidsprekers. Daarnaast is de melodische gitaargedreven pop van Dominique Fiek precies de sound die de festivalvangers uit de polder 's avonds als ze lekker bij hun tentje zitten meezingen. En dan kijken we meteen nog maar eventjes informatief naar wat er allemaal om ons heen gebeurt op de weg. En dat begint weer vorm aan te nemen, want ja, we zijn weer aan het werk. Eens even kijken, Hoofddorp, de A5, afrit IJmuiden, aansluiting met de A10, 11 minuutjes vertraging over 4 kilometer. Amstelveen, A9, als meer het knooppunt Rotterpolderplein, ook daar 6 minuten vertraging over 8 kilometer. En het knooppunt Velzen valt er net uit, dat is hartstikke mooi. Knooppunt Velzen valt er niet uit, sorry, stel je teleur. Ook dat op de A9, 15 minuten vertraging over 8 kilometer. En ook nog op diezelfde A9, Amstelveens Stadshart. Daaro is de afslag afgesloten. Dat heeft allemaal met die werkzaamheden te maken, met die waanzinnige transformatie van de A9. Voor de rest op de ring A10, Amsterdam over Amstel knooppunt Nieuwe Meer, 4 minuten vertraging over 5 kilometer. Zeeburg Landsmeer, ook daar 7 minuten vertraging over 5 kilometer. En het gaat even door, maar ik ga je niet alles vertellen hoor. Er moeten soms ook verrassingen zijn in het leven. De N247 Amsterdam Hoorn, de aansluiting met de A10 Broek op Waterland. Daar 11 minuten vertraging over 5 kilometer. Nou, dat betreffende alle opstoppingen die hier al in de buurt zijn. En we zijn er nog een stukje van verwijderd, hè, van ijs. Want we zijn blij dat het iets minder warm is. Maar het gaat er wel weer aankomen natuurlijk, hè. Denk je ook niet? Goeie zomer!

0: Ja, dat moet je altijd zijn, toch? Ja, je moet altijd nice zijn voor je tegenpartij. Altijd lief zijn, denk erom, hè? Stella, let's see. En Boston hoorde je hier op meer radio. En daarvoor nog Ice Baby van Vanilla Ice. Met oog op dat het vermoedelijk waanzinnig goede winter gaat worden. Omdat we natuurlijk een hele goede zomer hebben. En we kijken even naar de dag van vandaag, dinsdag 18 augustus. Want leuk om te vertellen is dat er vandaag op de regionale omroep de collega's van NH namelijk een nieuwe tv-serie gaat starten met het oog op Noord-Holland. In de allereerste aflevering rijdt er een nostalgisch Volkswagenbusje met een groot videoscherm door de polder en staat in Hoofddorp Centraal. Hey. Er worden nog historische en emotionele... er staat echt emotionele beelden getoond aan voorbijgangers in het dorp om de mooie verhalen en herinneringen op te halen. Nou, Benito, zeg het maar. Wanneer is dat? Nou, dat is dus zometeen 11 minuutjes over de klok van 5. Als je zometeen thuis komt bij de collega's van NHTV. Nou, en wie moet ik dan draaien? Als je dan op 18 augustus een specifieke plaats zou moeten draaien, dan kan het natuurlijk eigenlijk maar eentje zijn. Hè? Van mijn grote vriendin Claudia de Breij. En dat hele leuke liedje.
1: Als de oorlog komt en als ik dan moet schuilen, mag ik dan bij jou? Als er een clubje komt

Als het onweer komt en als ik dan bang ben, mag ik dan bij jou? Als de avond valt en het is mij te donker, mag ik dan bij jou? Als de lente komt en als ik dan verliefd ben, mag ik dan bij jou? Als de liefde komt

0: als ik dan bang ben, mag ik dan bij jou? Als het einde komt en als ik dan alleen ben, mag ik dan bij jou?
1: Ja, natuurlijk. Ja. We zijn toch met z'n tweeën veel sterker als alleen. En dat allemaal naar aanleiding van de uitzending. Zometeen 11 minuutjes over de klok van 5 op de collega's van NH over Hoofddorp Centraal. Mooie verhalen, nostalgische beelden. En mucho emozione.

0: Dat is wel even een ander plaatje, hè? Dat is even wat anders als Claudia Doray, hè?
1: Jongen.
0: Nou, echt zo'n plaat voor op de heuvel hier even verderop, hè? Ja, je hoorde dat heerlijke plaatje van David Guetta en Zia met Beautiful People. We hebben het natuurlijk over jullie, hè, luisteraars? Ja, natuurlijk, ja, dat begrijp ik. Dat snap jij ook natuurlijk, hè? Ja, dat begrijp ik. Luisteraars, opgelet, want als je deze week veel op de weg zit, bereid je alvast voor op een pittig weekend rondom de polder. Want vanaf donderdagavond 8 uur gaat de N201 bij de Waterwolftunnel namelijk weer helemaal dicht voor nieuw asfalt. Moet je dit weekend vanuit de polder richting Amsterdam-West of Zaanstad, hou er dan rekening mee dat bij het knooppunt bij de Nieuwe Meer vanaf de A4 richting de A10 West volledig is afgesloten. Check dus goed je navigatie voordat je vertrekt. En natuurlijk ook verstandig om te vertellen is dat komend weekend ook het verhaal met meneer Max van Stappen zich allemaal weer gaat voltrekken. En dat betekent dat het hele treintraject tussen Amsterdam Centraal en Zandvoort, alle spoorwegovergangen worden afgezet. Onder andere bij halfweg Zwanenburg, waar je dus niet over het spoor heen kunt rijden en fietsen en brommen. Je kan er wel overheen lopen, want er is een fietsbrug daar, waardoor je dus daar wel overheen kan. Om de 5 minuten vertrekt daar een trein, waardoor er minimaal 10.000 mensen kunnen worden vervoerd. Ieder uur voor meneer Max Verstappen vanuit ergens in Amsterdam naar het Zandvoortse. Het is inmiddels allemaal al klaar. Ze zijn er gereed voor. Het is allemaal opgebouwd. En volgens mij is Max ook onderweg. Ja, tuurlijk. Ik heb mooie vrachtwagens zien staan van allerlei partijen.

0: Ze gaan weer iets heel nieuws doen, de mannen van Foreigner. Ja, sorry. Het spijt me verschrikkelijk. Ze gaan een nieuwe frontman lanceren, Louis Maliando. Nadat oerlid Mick Jones niet meer gaat toeren. Foreigner hoorde je als laatste hero in het programma. Onderweg, het eerste uurtje. En we gaan ons opmaken voor de nieuwsberichten.
1: Een visgraat PVC-vloer is een sieraad voor uw kamer. Stijlvol, onderhoudsvriendelijk en u hoort weinig contactgeluid. Bij Vloerplus weten we alles van visgraat PVC-vloeren en van het leggen. Of u nou wil klikken of lijmen, wij adviseren u graag. Vloerplus, de onbetwiste vloerenspecialist voor Haarlemmermeer. Kom kijken in onze showroom, Spaarneweg 53 in Krukius, of op vloerplus-krukius.nl.
2: Jouw advertentie kan overal hangen, van buiten tot binnen. Het kan digitaal of op papier. Maar horen ze je ook? Bij Meer Radio bieden wij de mogelijkheid om gehoord te worden. Hoe? Simpel. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl. Dan bieden wij je een uiterst aantrekkelijk tarief. Goedkoper dan je denkt. Adverteren. Je hoort het goed. Het kan ook bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 5 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal. Op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.

0: Dorald Megens met het NOS-journaal. Het aantal tandartsen in Nederland van buiten de EU is in 5 jaar tijd verdubbeld. Dat blijkt volgens Nieuwsuur uit cijfers van het Academisch Centrum Tandheelkunde Amsterdam. Volgens het ACTA komt dat door een tekort aan tandartsen en blijft dat tekort ook oplopen. Beroepsorganisatie KNMT zegt dat in Nederland al jarenlang te weinig tandartsen worden opgeleid. Het ministerie van Volksgezondheid bekijkt een advies om het aantal opleidingsplaatsen te verhogen van 270 nu naar bijna 400. Dat kost ruim 27 miljoen euro. De politie en het Openbaar Ministerie gaan evalueren hoe ze hebben opgetreden rond het boerenprotest vrijdag in Den Bosch. Er reden toen trekkers op de A59, waardoor een file ontstond. In de staart van die file gebeurde een dodelijk ongeluk. Hoewel trekkers niet op de snelweg mogen komen, zei de politie niet te zullen ingrijpen vanwege demonstratierecht. DPG Media, het moederbedrijf van het AD en de Volkskrant, gaat in beroep tegen de boetes die ze hebben gekregen vanwege hun berichten over geneesmiddelen zoals Ozempic. Volgens de inspectie Gezondheidszorg hebben ze met hun artikelen reclame gemaakt voor die middelen. De kranten noemen de boetes van tienduizenden euro's onbegrijpelijk en spreken van censuur. De Telegraaf en NRC verwachten een soortgelijke boete. In dat geval gaan ook die kranten dat aanvechten. In Griekenland zijn 3 doden gevallen bij een helikopterongeluk. Een Brits echtpaar en de Griekse piloot. De helikopter stortte neer vlak voor de landing op het eiland Sifnos. Vermoedelijk door een technisch mankement. Het echtpaar uit Londen was op huwelijksreis en had de helikopter gehuurd om van Athene naar Sifnos te vliegen. Het weer. Kans op regen, tussendoor ook nog wat zon. Ongeveer 20 graden is het. En ook morgen wolken, regen en zon bij 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer.

0: Maar ik voel niet van te hard of vanaf de start.
1: Je bent gered.
2: Het is dinsdagmiddag. Meer Radio is onderweg in Haarlemmermeer. Met de actualiteit van vandaag, nieuws vanuit de gemeente en achtergronden. Tot 6 uur onderweg.
1: Leuk hè, Kevin en Roxy Dekker met Je hebt mijn. Een oude ex nummer 1. Een track die op dit moment werkelijk overal de hitlijsten uitvliegt. Maar nergens klinkt hij zo lekker als hier op de Haarlemmermeer. Zit je in de auto en denk je bij jezelf, ja, meer radio, je hebt mijn. Dat is mooi. Het komt goed uit, want hier in 2 uur van onderweg hebben we nog heel veel goeds voor je klaarstaan. En nog even over dat privéleven van die rapper Kevin. Ligt flink onder vergrootglas momenteel tijdens het recente Solar Weekend Festival. Is Kevin namelijk innig gespot met iemand minder dan Monica Geuze. Ja, de twee stonden samen op het festival en er wordt in de showbizwereld volop gespeculeerd dat Monica misschien wel de nieuwe liefde is van deze rapper. En eens even kijken, de mega hit Jij hebt mij schoot na de eerste release direct door naar de nummer 1 positie in de single top 100. En toch raken de gemoederen op TikTok verhit over de taalfout in de tekst. Roxy zingt namelijk, heb je waarschijnlijk gehoord, ik besef mij, wat grammaticaal taal, ik besef me of ik realiseer me moet zijn. Zelfs schrijver Helene van Rooyen bemoeide zich er al mee. Waarna Roxy nuchter zei, lekker fucking boeiend. Ja. De groeten zeg. Ik denk Roxy die gooide gewoon in één keer, hoppakee, boom. Die gooide de deur dicht. Het is mijn plaat. Het is mijn tekst. Ik mag zingen en ik zeggen wat ik wil.

0: Van de plaat om naar huis toe te rijden. Huppakee, gooi je deur dicht. Huppakee, baas, tot morgen. Ja, als het 5 uur werkt, dan is het weer klaar voor vandaag. Hyper de piep. 18 augustus kan je gaan afsluiten. Op naar de aardappelen, spruiten, bloemkool. Gehaktballen. Ik heb geen idee. Ja, vertel het eens even. Laten ze weten wat je eet op 023 5555-4x5900. Dat is een WhatsApp-nummer van Meer Radio. Teddy Swings, een beetje naar aanleiding van het verhaal van daarvoor natuurlijk. Teddy Swings, ja, die kennen we pas 5 jaar. Die man die was tot 5 jaar geleden volledig onbekend in het muzikale sport. En inmiddels heeft hij een aantal knoepers van een hit gescoord. En ja, dat was natuurlijk toch wel eventjes leuk. Een leuk berichtje hoorde je ook in het nieuws over Paul Kalis. De Nederlandse kampioen geworden in de menssport. En dan vraag je je misschien een klein beetje af, jongens, Benito, wat is dat in godsnaam? Dat is een specifieke discipline binnen de paardensport. Waarbij de berijder, de menner, of de koetsier, niet op het paard zit, maar de paarden of ponies vanaf een kar, een wagen of een koets bestuurt. De menner stuurt de aanspanning aan met behulp van leidsels en de stem van de mens zweep. Dat is natuurlijk dat ding wat hij in zijn handen heeft. Eens even kijken. Hij heeft dus tijdens de Hypade in Ermelo het Nederlands kampioenschap voor menners won hij met Fiorte Gabriela, dat schitterende paard. De titel in de klasse ZZ, enkelspan ponyvaardigheden. Ook de tijdsoverschrijding kan het verschil maken tussen winst en verlies. Het is nog best een hele lastige sport als je ermee aan de slag gaat. Ja, het is maar even dat je het weet. Ik zeg gewoon, ik zeg in één keer, wat zeg je, Benito?
1: Goedemiddag.

je hebt er vast wel iemand in de buurt die ook een klein beetje een soort van superhero is. Ja, toch? Je hebt allemaal superhero's om je heen. Je hoorde de script hier op Meer Radio. Het is 10 minuutjes voor de klok van 6:30. En dat betekent dat we ons eens even gaan kijken wat er allemaal gebeurt op 18 augustus. Wereldwijd, het internationale Breast Cancer Research Day. Oftewel een internationale dag die specifiek aandacht vraagt voor het belang en benadruk van wetenschappelijk onderzoek naar borstkanker. Dat is vandaag 18 augustus. En we hebben vandaag ook, dat is dan even iets luchtigers, International Mermaid Day. Een speelse themadag die in het teken staat van de zeeminnen. Zijn die er dan? Nou ja, waarschijnlijk wel. En de magie van de oceaan. Dus 18 augustus, dat betekent wereldwijd dat het vandaag Never Gonna Give Up Day is. Hé, hey, wacht eens eventjes. Maar dat is die 60-jarige man vanuit de USA. De Britse zanger is dat toch, Benito? Jazeker. Hij was 4 augustus nog in de buurt. Nou ja, bijna in de buurt aan Keulen. Stond hij op de planken. En ja, dat betekent dus dat je op zo'n dag Never Gonna Give You Up. Ja, dan moet je die plaat draaien. De man die nog steeds furoren maakt. Inmiddels met deze

ook weer in op het, nou ja, niet meer inmiddels nieuwe medium, maar wel een echte TikTok-hit, zoals dat zou kunnen zijn. We moeten er eens een jingle van maken. Laten we zeggen TikTok-hit. Hier is Rick Astley.

Naast dat het vandaag Never Gonna Give You Up Day is, wordt er natuurlijk ook gewoon taart gegeten in Medialand. Zo blijkt tv-icoon Hans van Willigenburg vandaag. Die maar liefst 84 mooie jaren op de teller heeft staan. En mag voormalige Olympische zwemkampioene Inge Dekker 41 kaarsjes uitblazen. Nou, dat is mooi. We gaan er weer een muzikale tosti bakken voor jullie. En dat betekent dat we weer twee plaatjes hebben gevonden die tegen elkaar aanschuren. Met daartussen het nieuws. En dat is een hele leuke en verrassende momenteel. Sonic en It Feels So Good. En daar plakken we dan het nieuws op. En daar gaan we dus uiteindelijk naar die hele mooie van One Way or the Other van de Teenage Kids. Wat hebben die met elkaar te maken?

0: De Showbitch, een dilemma op de zaterdag, de Jean Roulette en nog veel meer. Jaap en Max on air. Elke zaterdagavond van 8 tot 10 met Jaap Koopmans en Max Verbrugge op Meer Radio. Dit is het Meer Nieuwsoverzicht met Jenny Westra.
1: Vrachtmedewerker verdacht van aftappen KLM-server. En Lions Club Schiphol organiseert op 19 september Benefiets 2026. Volgens het Openbaar Ministerie heeft een medewerker van een vrachtafhandelingsbedrijf op Schiphol gegevens van een KLM-server afgetapt en doorgegeven aan derden. Behalve deze computervredebreuk wordt de Amsterdammer ook beschuldigd van het bezit van een vuurwapen en van zwaar vuurwerk. Verder beticht het OM hem van het witwassen van 11.000 euro. De koninklijke marechaussee meldde na zijn aanhouding op 20 mei... dat de medewerker vermoedelijk data doorsluisde die door criminele netwerken worden gebruikt om de in- en uitvoer van drugs via Schiphol mogelijk te maken. Zijn advocaat vroeg om vrijlating in afwachting van zijn berechting. De officier van justitie wil echter dat de Amsterdammer in hechtenis blijft. Eerdaags maakt de rechtbank bekend of hij in voorarrest blijft. Op 19 september organiseert de Lions Club Schiphol wederom in samenwerking met VGKLM een unieke benefietstocht. De prachtige route van circa 40 kilometer gaat langs de Amstel door mooie dorpjes en het groene landschap met zijn gezellige, toegankelijke karakter. Deelname kost 25 euro per persoon, maar daar krijgt men van alles voor. Ontvangst met koffie of thee, een compleet lunchpakket, een kaart met de fietsroute en zelfs een afterparty in de hangar van Jet Support, waar ook de start is. De volledige opbrengst gaat naar Stichting Hulphond. Daar worden honden opgeleid die mensen met een fysieke of mentale zorgvraag ondersteunen in het dagelijks leven. Ga voor meer informatie naar de website van Lions Club Schiphol. lionsclub-schiphol.nl/benefiets. En dan krijgt u ook nog het weerbericht van rolandsweeronline.nl. De komende periode hebben we te maken met wisselvallig en koeler zomerweer. Er zijn flinke perioden met bewolking en regen. Maar tussen de buien door laat de zon zich wel geregeld zien. Na die opklaringen volgen er wel weer opnieuw enkele buien. De middagtemperatuur ligt daarbij rond de 20 graden... en er waait een matige west-zuidwestenwind, windkracht 3 tot 4. Dit was het Meer Nieuws Overzicht. Meer nieuws vindt u op meerradio.nl.
0: Nieuwstips voor onze redactie? Mail naar redactie@meerradio.nl.
2: Meer Radio.
0: De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.
2: Meer Radio. Haarlemmermeer.
0: Onderweg.
3: Dinsdag.
0: Benito Amersfoort.

0: Zo, zo,
1: oh,
0: zo, zo. Nou, nou, nou, nou, nou, nou, nou, nou, nou, Benito. Hoe zit dat in godsnaam met elkaar? Nou, muzikaal gezien hebben deze originele nummers natuurlijk helemaal niks met elkaar te maken. Dat kan ik je wel vertellen. Dus de muzikale tost is op dat gebied een klein beetje mislukt. Maar specifiek de reden dat deze nummers aan elkaar gelinkt zijn. Natuurlijk dat de Sonic trad op als support act tijdens de grote stadiontournees van One Direction. Waarbij de jongens exact ditzelfde nummer zongen. De stadiontour in 2014 hield One Direction een gigantische Where Are You Tour. En tijdens deze concerten in het Verenigd Koninkrijk en Ierland werden het voorprogramma The Pre-Show wel verzorgd door niemand minder dan deze dansicoon Sonic. Ja, zie je nou wel, Benito. Ja, ja. Ik heb het weer goed gepraat, hè. Het is weer voor elkaar, gelukkig. eens even kijken. Druk. Wat hebben we allemaal nog? We hebben nog de Sesam-moment. Hebben we nog. We hebben nog de Supertrack. Dat is allemaal hartstikke leuk, maar ja, de man die natuurlijk uiteindelijk ook zeg maar, droomt van stadionconcerten... Ja, dat is wat mij betreft toch de zomerhit van 2026, hoor, ja. Ik ben zo blij dat deze man eindelijk eens een keer een leuke plaat gescoord heeft, want wat god, wat heeft deze man het verdiend, zeg. Heerlijk. Ik zeg Rutger, take it away. Denk jij?

Verser dan vers hier op Meer Radio. Dat is de gloednieuwe single van de Drentse tweelingbroeders Tangerine. Die voor hun juist verschenen album Family Tradition een grote muzikale droomvervulling zagen gaan. Ze doken namelijk de studio in met hun Amerikaanse helden van Venice. Deze twee muzikale families die elkaar veelloos aanvoelen in een prachtige plaat over de onvoorwaardelijke liefde. Onze supertrack van deze week. Tangerine en Venice met By Your Side. Wachttijd op 6:15. En dat betekent uiteindelijk dat jullie natuurlijk weten wat er dan gaat gebeuren. Maar twee plaatjes eerder hadden we natuurlijk nog even die man die nog al succesvol is. En ik moet je nog even bijpraten. Want Rutger die staat vrijdag 21 augustus op Huttenpop. Hij staat vrijdag 21 augustus keihard skeuren met de auto. Ook de Wijnse pleinfeesten in Wijngen. En zaterdag 22 augustus staat hij in de line-up op de grote feest- en dance-evenementenhal Weiland. Op het evenemententerrein Brietjespolder in Geertruidenberg. Nou, daar ben je weer helemaal bij gewerkt. En ik had het natuurlijk over dat verhaal waarvoor je uiteindelijk natuurlijk ook zeker afgestemd bent op Meer Radio. Zo'n beetje dinsdagmiddag rond de klok van 6:15. Want dan gaan we ons altijd even ook bezighouden met het Sesammoment. En dat betekent dat we dan een plaatje gaan draaien van die hele bekende artiest. En dit keer hebben we er een kleine mooie slinger aan gegeven. Want ik kwam van de week een super speciale versie tegen van Je denkt maar dat je alles mag. Ik heb het natuurlijk over André Hazes. Maar dan heb ik het uiteindelijk over iemand die dat ook heeft gedaan. En dat is een uitstekende uitvoering. En hij past wat mij betreft gewoon prima in de dinsdagmiddag.

0: Ja, geweldig toch?
1: Nee, dat wil ik echt niet hoor. Die mag echt niet meer.
0: Oh god.
1: Ja, nee, Rutger, nee, dat mag echt niet meer. Ik ben al twee keer geweest.
0: Oh, wat erg. Ik zal het niet meer doen. Bella Perez van dat fantastische muziekprogramma. Heerlijk. En ja, dat was een mooie combinatie. Nederlands, Spaans, Bella Perez en natuurlijk een waanzinnige kraker van André Hazes. Het bracht de tijd op 6:10. Hoe is het toch mogelijk met die Rutger Joepers? Moet die man wegsturen, hoor. Goed. We gaan weer verder met de orde van de dag. Ik ga je zo meteen ook nog eventjes wat vertellen over dat leuke verhaal op 19 september van de Lions Club op Schiphol. Want dat heeft mijn aandacht getrokken. Ik ben ook fietsliefhebber. En er wordt een unieke benefietsfietstocht georganiseerd. En daar moet je gewoon lekker aan meedoen. Maar we gaan eerst eens eventjes naar muziek van de goede oude Elvis, de Pelvis. En dan een klein beetje een remake. Dit is A Little Less Conversation. MUZIEK

plaatjes momenteel op Instagram. Mooie, intieme, zwarte-wit foto's van hun gezinsgeluk. Deze kleine man in de tuin, waar massaal liefdevol op werd gereageerd door fans en BNN'ers. Ze komen met nieuwe repertoire en ze zijn bezig met de opnames van The Voice. Dus ja, ze zijn gewoon lekker volop, gewoon lekker bezig. Ja. Hey. Gas op die lolly, zoals dat heet. Nou, zometeen vertel ik nog wat meer over die 19 september, die Lions Club van Schiphol. Maar we gaan eerst even een plaatje draaien. Nog zo'n goede kraker waarvan je denkt, nou, het uur is afgelopen. Het programma is voorbij, maar we kunnen nog wel even een goede plaat draaien.

uit de afdeling Oude Knakkers, Still Going Strong. Ja, dat kan je toch wel zeggen van deze plaat. Eric Clapton en Forever Man hier als hekkensluiter op het programma van Onderweg. Onderweg tussen nu en 6 uur, tussen 4 en 6 hier op Meer Radio. Op 19 september organiseert de Lions Club Schiphol wederom een samenwerking met de VG KLM en een uniek benefietsfietstocht. Benefietsfietstocht. En dat is een hartstikke leuke, prachtige route van 40 kilometer langs de Amstel en mooie dorpjes en het groene landschap met zijn gezellige, toegankelijke karakter. De deelname kost €25 per persoon en dan krijg je van alles voor: koffie, thee, een compleet lunchpakket en een kaartje van de fietsroute. En zelfs een afterparty in de hangar van Jettes Support. Dus dat is helemaal compleet verzorgd. De volledige opbrengst gaat naar de Stichting Hulphond. En dat is natuurlijk waar we het uiteindelijk allemaal gaan doen. Ga naar de website van de Lions Club Schiphol. Lionsclub-schiphol.nl/benefits. Of kijk gewoon even op hulphond.nl. Nou, dat was hem weer. Dat was een einde aan deze twee uur onderweg met de tijd die eigenlijk alweer is voorbij gevlogen. We hebben een hoop moois besproken. Laten we nog even kijken naar de absolute highlights van de afgelopen twee uur. De mystery ontrafeld. We zochten twee gloednieuwe Witte Hazes albums. Ja, André Hazes heeft een nieuwe LP en dat is fantastisch. Hij heet Op Mijn Lijf geschreven en André is helemaal te gek. Een uniek wit vinyl LP'tje. Hij staat bij mij thuis te glimmen en ik ben er blij mee. Eens even kijken. Ja, ik zeg eigenlijk alleen maar hartelijk dank voor het luisteren. Het was mijn weer aangenaam. Natuurlijk Jetty en Rob Joppe, dank voor de redactie. Je steun en toeverlaat Ton van Dranen. Zometeen Martin van Golen hier met die bekende Soul at Six. En daarna om 7 uur mijn collega Vede Veldman. Ik heb hem al rotzien lopen. Dan ga ik weer vanavond. Ja. Ook hij is alweer terug van vakantie. En dat betekent dus dat we weer live op de zender gaan met Fedor. Tot zover. Ik hoop dat je genoten hebt. Ik wel. Tot de volgende.

0: Is het binnen alweer warmer dan buiten? Dan is het tijd voor slimme zonwering. Met screens, rolluiken of buitenzonwering van Ambiance Velota in Hoofddorp houd je de hitte buiten en blijft het binnen heerlijk koel. Comfort, rust en sfeer voor jouw woning. Kom langs in onze showroom in Hoofddorp. Ambiance Velota. Het grote genieten begint bij Ambiance.
1: Een visgraat PVC-vloer is een sieraad voor uw kamer. Stijlvol, onderhoudsvriendelijk en u hoort weinig contactgeluid. Bij Vloerplus weten we alles van visgraat PVC-vloeren en van het leggen. Of u nou wil klikken of lijmen, wij adviseren u graag. Vloerplus, de onbetwiste vloerenspecialist voor Haarlemmermeer. Kom kijken in onze showroom, Spaarneweg 53 in Krukius, of op vloerplus-krukius.nl.
2: Wil je echt opvallen met je bedrijf? Laat een reclame inspreken bij Meer Radio. Wij brengen je boodschap op professionele wijze naar je klanten. Elke uur als adverteerder of als programmasponsor. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl voor meer informatie. Het is goedkoper dan je denkt. Adverteren? Je hoort het goed. Het kan bij Meer Radio.
3: Iedereen kan iets doen voor een ander. En dat geldt ook voor jou. Kies voor vrijwilligerswerk. Ontdek je vrijwilligerskracht op haarlemmermeervoorelkaar.nl.
2: Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 6 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
4: Door Omnibus met het NOS-journaal. Het aantal tandartsen in Nederland van buiten de EU is in 5 jaar verdubbeld. Dat blijkt volgens Nieuwsuur uit cijfers van het Academisch Centrum Tandheelkunde Amsterdam. Er werken in Nederland nu bijna 2300 tandartsen met een buitenlands diploma. Beroepsorganisatie KNMT zegt dat in Nederland al jarenlang te weinig tandartsen worden opgeleid. Het ministerie van Volksgezondheid bekijkt een advies om het aantal opleidingsplaatsen te verhogen van 270 nu naar bijna 400. Het OM en de curator van het failliete crypto-platform Knaken hebben voor ruim 2 miljoen euro aan cryptomunten van het bedrijf verkocht. Dat is gedaan om te voorkomen dat het geld zou verdwijnen. Knaken ging in juli failliet. Al voor het faillissement konden klanten ineens niet meer bij hun digitale munten. Tot nu toe hebben bijna 700 schuldeisers zich gemeld voor in totaal ruim 8,4 miljoen euro. De verwachting is dat dat bedrag nog oploopt. Waar de rest van de miljoenen zijn gebleven, daar kan de curator nog niets over zeggen. De politie en het Openbaar Ministerie gaan evalueren hoe ze hebben opgetreden rond het boerenprotest vrijdag in Den Bosch. Er reden toen trekkers op de A59, waardoor een file ontstond. In de start van die file gebeurde een dodelijk ongeluk. Hoewel trekkers niet op de snelweg mogen komen, zei de politie niet te zullen ingrijpen vanwege demonstratierecht. In IJsden in Zuid-Limburg is gistermiddag een buschauffeur zwaar mishandeld door twee reizigers die weigerden te betalen. De chauffeur werd geschopt en geslagen. Hij is zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht. Een van de daders, een minderjarige jongen uit België, is aangehouden. Maar de andere wordt nog gezocht. Het weer, vanavond nog een enkele bui. Vannacht gaat het langere tijd regenen. Het koelt af naar 13 tot 16 graden. Ook morgen is het eerst nog regenachtig. Later breekt weer af en toe de zon door. Kan er nog een bui vallen, wordt het ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo, in de auto via DAB+ en overal op 105.5 en 106.6 FM.
5: Meer nieuws, meer muziek, de zomer van Haarlemmermeer. Meer Radio.
2: Het is dinsdagavond en dit is Soul at Six met Martin van Golen.

0: Zing je lekker mee in je moerstaal bij Meer Hollands. Met de nieuwste Nederlandse muziek, oudjes van weleer, de Vlaamse klassieker en het Hazesmoment. Meer Hollands met Michel Onklin. Zondagmiddag van 3 tot 4 op Meer Radio. Thuis, in de auto en op je werk. Je hoort ons overal. Op 105.5 en 106.6 FM, DAB+, glasvezel en natuurlijk via meerradio.nl. Dit is Meer Radio.
1: Goedenavond, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Tekort aan Nederlandse tandartsen blijft oplopen. Dat komt doordat er te weinig opleidingsplaatsen zijn, zegt beroepsorganisatie KNMT. Door het tekort is het aantal tandartsen van buiten de EU in 5 jaar tijd verdubbeld. TPG Media, het moederbedrijf van het AD en de Volkskrant, gaat in beroep tegen de boetes voor berichten over afslankmedicijnen. Volgens de inspectie maakten de kranten reclame. Volgens de kranten was het gewoon journalistiek. In Griekenland zijn 3 doden gevallen bij een helikopterongeluk. Een pasgetrouwd Brits echtpaar en de Griekse piloot. De helikopter stortte neer vlak voor de landing op het eiland Sifnos. Het weer vannacht langere tijd regen. Ook morgen eerst nog regenachtig, later af en toe zon. Dan wordt het ongeveer 20 graden.
0: De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Het is dinsdagavond en dit is Soul at Six met Martin van Golen.

0: Een Visgraad PVC-vloer is een sieraad voor uw kamer. Stijlvol, onderhoudsvriendelijk en u hoort weinig contactgeluid. Bij Vloerplus weten we alles van Visgraad PVC-vloeren en van het leggen. Of u nou wil klikken of lijmen, wij adviseren u graag. Vloerplus, de onbetwiste vloerenspecialist voor Haarlemmermeer. Kom kijken in onze showroom, Spaarneweg 53 in Krukius, of op vloerplus-krukius.nl.
1: Jouw advertentie kan overal hangen, van buiten tot binnen. Het kan digitaal of op papier. Maar horen ze je ook? Bij Meer Radio bieden wij de mogelijkheid om gehoord te worden. Hoe? Simpel. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl. Dan bieden wij je een uiterst aantrekkelijk tarief. Goedkoper dan je denkt. Adverteren. Je hoort het goed. Het kan ook bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 7 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
2: Felicia van der Graaf met het NOS-journaal. Het OM en de curator van het failliete cryptoplatform Knaken hebben voor ruim 2 miljoen euro aan cryptomunten van het bedrijf verkocht. Dat is gedaan om te voorkomen dat het geld zou verdwijnen. Knaken ging in juli failliet. Tot nu toe hebben bijna 700 schuldeisers zich gemeld voor in totaal ruim 8,4 miljoen euro. Maar de verwachting is dat dat bedrag nog oploopt. Waar de rest van de miljoenen zijn gebleven, daar kan de curator nog niks over zeggen. Het aantal tandartsen in Nederland van buiten de EU is in 5 jaar verdubbeld. Dat blijkt volgens Nieuwsuur uit cijfers van het Academisch Centrum Tandheelkunde Amsterdam. Er werken in Nederland nu bijna 2300 tandartsen met een buitenlands diploma. Beroepsorganisatie KNMT zegt dat in Nederland al jarenlang te weinig tandartsen worden opgeleid. Het ministerie van Volksgezondheid bekijkt een advies om het aantal opleidingsplaatsen te verhogen van 270 naar bijna 400. Door het slechte weer kunnen er vandaag geen blusvliegtuigen meer worden ingezet bij de grote natuurbrand in de Belgische Ardennen. Het is te mistig. Het vuur lijkt zich niet verder richting Duitsland uit te breiden, al blijven ze daar wel alert, zegt deze verslaggever van de VRT in Monschau.
3: Ja, je ruikt het hier toch goed, die brandgeur van veen, een beetje te vergelijken met tuinafval dat in brand is gestoken. Je ziet er ook hangen tussen de nevelige regen door. De autoriteiten waarschuwen er ook voor, vragen bijvoorbeeld om ramen en deuren gesloten te houden. En het gaat trouwens ook een stuk verder dan Monschau, want ook in Keulen werd vandaag gewaarschuwd voor geurhinder.
2: In de Hogeveen is ongeveer 3000 hectare in vlammen opgegaan. En het moederbedrijf van het AD en de Volkskrant gaan in beroep tegen boetes van de inspectie gezondheidszorg. De boetes werden opgelegd vanwege berichtgeving over afslankmedicatie. De inspectie ziet het als reclame. De kranten noemen de boetes onbegrijpelijk en spreken van censuur. Het weer, vanavond nog een enkele bui, vannacht langere tijd regen en dan koelt het af naar 13 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo, in de auto via DAB+ en overal op 105.5 en 106.6 FM.
4: Meer nieuws, meer muziek, de zomer van Haarlemmermeer. Meer Radio.
1: Forgotten Faces.
5: Theodor Veldman.

0: Kaoma en Danza Tagomoga.
1: Forgotten Faces.
2: Fedor Veldman.
0: Zeg ik het goed? Of is het Tagomoga? Mago. Dat is het laatste volgens mij, hè? Tagomago. Kaoma, niet de evergreen van het bandje. Nee, dan moeten we toch echt hebben over Lambada. Ja, ik bedoel, dat is de zomerhit aller tijden volgens mij. Met nog een aantal andere plaatjes zoals de Macarena en ja, dit. Eigenlijk is er geen enkele zomerplaat die dat heeft overtroffen. Dat het gevoel van de zomer dat de Lambada in zich heeft, dat is heel erg uniek. Maar goed, het is niet een eendagsvlieg. Nee, want ze hebben nog veel meer hitjes gestoord in de top 40. Maar die hebben we allemaal vergeten. Waaronder dus deze, die was een paar jaar later. Maar zeker niet de titel Evergreen beschoren. Vrienden, warm welkom bij Forgotten Faces op deze fraaie dinsdag. Het is de 18e augustus 2026. En de scholen zijn weer begonnen. Ja, tenminste de basisscholen zijn weer begonnen. Het volgens mij is wel de bedoeling dat ook de middelbare school nu weer een beetje actie wordt ondernomen. Maar het is heel erg stil in de middelbare school tegenover mij. Ja, normaal gesproken dacht ik, nou, die maandag, die vergeef ik ze dan nog wel. Dan ga je op de dinsdag misschien eens een keertje boeken halen. Hè? Of woensdag eens een keertje kennis maken of zo. Of een rondlijn door de school als je een brugklasser bent. Dan hebben we een donderdag misschien een excursie of een dagje weg. En dan vrijdag vrij al. Maar niks van dat alles. Er is nog helemaal geen enkele activiteit. Ik ga het eventjes strak in de gaten houden om te zien of daar wel de leerplicht wordt voltooid, zullen we maar zeggen. Ja, het is wel belangrijk dat ook de kinderen naar school gaan uiteindelijk. Want de school is weer begonnen. Dan wil ik ook zien dat ze gaan. Ja? Belangrijk. Ja, niet weer allemaal andere studiedagen en zo. En zeker die leraar die met z'n allen veel te veel vrij gehad. Ja, dat is één jaloersmakend ding aan leraar zijn. Ik ben zelf geen leraar, maar ik vind het altijd wel erg jaloersmakend als je dan weer mensen ziet die werken in het onderwijs, dat ze gewoon even 6 weken vrij zijn. Ja. Maar ja, dat moet je dan ook al meteen relativeren. Als je dan met die mensen in gesprek gaat, dan komen er allemaal weer van die ja maar bij. Weet je wel, ja, de laatste week dit en voorbereidingen zus en studie zo en zelfontplooiing bla bla bla. Nou, ik snap het allemaal wel. Maar toch, die 6 weken, het is heel erg jaloersmakend. Maar dat is dan alleen maar 6 weken, we hebben het over de zomervakantie. Want er is ook nog een herfstvakantie. En er is nog een kerstvakantie. En er is nog een krokusvakantie. En er is nog een meivakantie. En dan hebben we al die andere dingen ook nogal tussendoor. Ik ga ook maar in het onderwijs, denk ik. En wat gaan we doen in de show? Nou, eigenlijk vooral veel muziek draait het verre verleden. Dat is het recept van dit radioprogramma. Tot een uur of 9 doorstrein ik alle archieven door op zoek naar van die platen die we nooit meer draaien. En waarom? Ja, soms zijn die plaatjes te lang. Soms zijn het van die niemandalletjes, van die plaatjes die niet iets hebben wat de eeuwigheidswaarde betitelt. Soms weet ik het ook helemaal niet. Ik probeer er wel analyse op los te laten. En vaak weet ik het wel te doortasten of zo. Dat ik denk van ja, dat is inderdaad een plaatje wat we vergeten gaan. En dat is een plaatje wat we nog wel vaker gaan draaien. Of wat niet verveelt. Of waar een minder hoge burn op zit. Dat zal een evergreen kunnen zijn. Maar helemaal een wetenschap kan ik er niet van maken. Zo ja wel, dan verhuur ik mijzelf nu alweer als een soort van platenbaas of zo. Of producer, producent van muziek. Ja. Kan ik heel veel geld verdienen, denk ik, als ik weet hoe dat werkt. En verder allemaal nog in de show onder andere top 40 geschiedschaamte. Dat is ook altijd leuk. Even kijken wat er allemaal in de top 40 heeft gestaan, waar we ons nu anno 2026 diep voor schamen. En ik heb uiteraard ook nog wat nannies nodig, want ik ben muzikaal bewust geworden in de midden jaren 90. Dus dat betekent dat eigenlijk al die vergeten hits uit de jaren 80 en de jaren 70 je helemaal niet kent. Dus jij mag mij helpen met mijn geheugen te verrijken. Nou ja, dat zeg ik eigenlijk verkeerd. Ja. Je mag me helpen met deze muziek te verkeersen. Ja, zo. Nu Laura Jansen.

Marshmallow en Thomas Reed op Meer Radio. En Where We Go, daarvoor hoorde je nog Laura Jansen. Ja, een meisje wat behoorlijk populair was begin jaren 10. Onder andere ook met een cover van The Kings of Leon. Use Somebody heeft zij misschien toch wel wat tot een grotere hit weten te brengen. Maar daarna hebben we niet zo heel erg veel meer van Laura Jansen gehoord. Dit was een heel bescheiden hitje in 2013. The Queen of Elba. Ja, één keer op Elba geweest. Lang geleden. Nou ja, dat valt er wel mee. 3 jaar geleden. Voor mijn gevoel is het veel jaar langer geleden. Maar het was wel een heel klein eilandje met een hele hoge berg erop. En verder natuurlijk hangt er nog even het sfeertje van dat Napoleon er ook nog eens een koer naartoe verbannen is geweest. Lang geleden. En dan vaart een veerboot heen die ooit vroeger over de Schelde heeft gevaren. En dat is ook wel weer grappig. Dat je nog steeds allemaal van die Nederlandse bordjes ziet op die boot. Dat je denkt van, salon niet roken? Wat is dat voor iets raars? Waar ben ik in terechtgekomen? Is het een Nederlandse veerboot? Ja, het is een Nederlandse veerboot. Maar die Nederlandse veerboot gebruiken we helemaal niet meer. Want we hebben tegenwoordig een Westerschelde-tunnel. Dus ja. We gaan eventjes naar het jaar 1987. Even zien wat er allemaal zo in dat jaar gebeurde. Het Engelse stadje Huggenford. Dat werd opgeschrikt door een man die daar 16 mensen doodschoot. En zichzelf. Het bloedbad van Huggenford werd het ook wel genoemd. En tot op de dag van vandaag is het niet helemaal duidelijk wat nou eigenlijk zo'n motief was. Echt een 27-jarige man met blijkbaar psychische problemen. Kunnen het toch niet anders zeggen dan dat? Uiteindelijk is er wel enorm veel commotie ontstaan. En ook wederom weer verscherping van de wetgeving omtrent vuurwapens. Ja, dat je niet zomaar meer een vuurwapen mag hebben. Of, nou ja, zo nu en dan slikt er wel eens een keertje iemand tussendoor, weet je. Hebben we ook hier gehad een Alfa aan de Rijn. Hoe is het toch mogelijk dat deze man een vuurwapen heeft? Ja, het zijn van die vragen die je als nabestaande hebt op zo'n moment. Maar om nou, ja, eigenlijk is daar geen antwoord op te geven, eerlijk gezegd. 1987, ook het jaar waarin Verdier Ahold-topman Gerrit-Jan Heijn vermoord. Hij had hem ook ontvoerd eerst. Eerst ontvoerd en op dezelfde dag nog vermoord. Dat gebeurde allemaal. 1987, toch wel een ontvoering die Nederland even in zijn greep hield op dat moment. En 1987, ook het jaar waarin in Amsterdam het homo-monument werd onthuld. Ter nagedachtenis van de vervolging van homo's in de nazi-tijd. Want niet alleen Joden moesten het ontgelden. Eigenlijk iedereen die een beetje anders was, zullen we maar zeggen. Roma's en Hinti's en natuurlijk politiek tegenstanders. Ja, dat moet je natuurlijk ook even flink uit de weg ruimen. Er zijn zelfs hele concentratiekampen opgericht voor enkel alleen naar politieke tegenstanders. Maar ook homo's, ja, die hoorden er niet bij. Die moesten weg. En het heeft toch nog wel even een tijd geduurd.

Dat er een speciaal monument voor werd onthuld, kwam eigenlijk met name uit de community zelf, dit initiatief. En 1987 is ook het jaar geweest waarin MTV Europe begon met uitzenden met videoclips, echt gericht op Europa. En toen hadden we dus niet alleen meer top-pop, wat in de jaren 80 nog wel populair is geweest. Of dingen die Veronica uitzond, het Countdown Café. Maar meer, ja, nu ook echt videoclips op tv. Het is wat. Ja, het is een beetje weg aan het appen. Je kan nog wel ergens op glasvezel ver weg dingen zien met videoclips. Maar het meeste is natuurlijk nu gewoon weggelegd voor YouTube. Daar moet je zijn voor de videoclips. Maar om te zeggen dat ik het vaak doe? Nee. Vroeger keek ik het helemaal. Terug naar de muziek van 87. Billy Idol is dit.

Taylor Swift. Op meer radio en haar I Knew It, I Knew You. Ja, daarvoor hoorde je nog Billy Idol uit 1987 en zijn Sweet 16. Alles voor mijn lieve, lieve, zoete 16-jarige, uiteraard. Tijd voor wat vergeten oeuvre in het geval van een Nederlands duo. Eigenlijk draaien we nog maar 3 platen van, dit duo. Dat zijn Niet of Nooit geweest, De Kapitein deel 2 en uiteraard ook Die Zonnestralen, maar deze Nooit Meer. Dan leef ik toch nog een keer. Aak Dynamunic.

0: Dan leef ik toch nog een keer. Agda en de Munnik op Meer Radio. Ja, dit was 2004. Of nee, 2008. 7. Ik maak er nou een zootje van. Nee, volgens mij was het de winter van 2007 en het begin van 2008 in de top 40 te zien. Check het even na voor de zekerheid. Dan leef ik toch nog een keer. Inderdaad, november 2007 in de top 40 terechtgekomen. Oh, gelukkig. Even goed fact-checken, dit soort dingen, hè? Hey. Dit is Forgotten Faces. Zometeen is het tijd voor wat muzikale opvoeding. Ja, ik kan het altijd dringend gebruiken. Ik ben ergens in de midden jaren 90 muzikaal bewust geworden. Daarvoor, eigenlijk al die hitjes uit de jaren 80, jaren 70... zijn allemaal van die evergreens die je nog dagelijks hoort op de radio. Het maakt niet uit welke zender je aanzet... en je hoort wel van die muziek uit de jaren 70 en de jaren 80. Maar niet alle platen uit die tijd. Er zijn nog wel heel wat platen vergeten. En daarvoor heb ik mensen nodig die wel muzikaal bewust waren in die tijd. Die dat hebben geprikt ergens in hun geheugen. Dat er nog ergens iets is van, oh ja, die zomer van 19... Toen was ik daar en daar en toen was dat een hitje. En ik kan het nog steeds wel dromen, maar je hoort het nooit meer op de radio. Nou goed, zoiets. Heb je zo'n herinnering, dan ben je welkom als mijn muzieknanny. Mag je me muzikaal opvoeden. Studio@meerradio.nl. En eerst kijken we naar het weer van het komende etmaal. Vanavond zijn er enkele opklaringen afwisselend met wolkenvelden. Lokaal valt er een bui en vannacht overheerst de bewolking. En komt later vanuit het westen een gebied met buien opzetten. De noordwestenwind is zwak tot matig, ongeveer windkracht 2. Het koelt af naar 13 tot 16 graden. En morgenochtend is het bewolkt en trekken de buien van west naar oost over het land. In de middag beperken de meeste buien zich vooral tot het oosten en krijgt de zon vanuit het westen meer ruimte. De westen- en zuidwestenwind is matig tot krachtig, windkracht 3 à 4 ongeveer. En in maxima die komen morgen uit tussen de 19 en 21 graden.
1: De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.

Neo. Sexy Love uit de hoogtijdagen van Neo was met name heel erg succesvol in de Zero's. Maar ja, nog steeds ook wel actief. Ja, met name nog wel een beetje wat Reunietour. Hij is juist ook een Reunietour begonnen samen met Neo. Of nee, samen met Neo is met Aiken een Reunietour gestart. Dan gaat hij dus een beetje terugblikken op zijn begintijd van zijn carrière in de Zero's. Net als Aiken eigenlijk. En dat hij hele de tijd nog eventjes wat putten. En verder voor de rest gaat het hem aardig voor de wind. Jawel, nog steeds hoor. Inmiddels is hij al dik in de 40. Even een lange relatie gestopt een paar jaar geleden. En hij heeft daar heeft ook denk ik het roer helemaal omgegooid door iets heel anders te proberen qua relatievorm. Namelijk polyamoreuze relatie. Ja, hij heeft dus een relatie op dit moment met 3 vrouwen. Het waren er 4, nu zijn het er 3. Maar ja, hij is daar op zich heel erg open over. In allerlei interviews spreekt hij daar open over. Want er zijn toch heel veel mensen die daar toch een beetje naar kijken van... Kan dat wel? Ja, ik snap het heel goed hoor, dat heel veel mensen zoiets hebben van... Kan dat wel? Ik bedoel, een relatie is voor heel veel mensen al heel erg ingewikkeld. Laat staan dat je een relatie aan moet gaan met meerdere personen. Want hoe ga je dat dan doen? Hoe ga je dan aandacht verdelen? Wat is nou een goede mate van jaloezie in zo'n situatie? Ja, heel complex. Ik word er nu al helemaal duizelig van als ik er überhaupt al over nadenk. Als je dus meerdere partners hebt tegelijkertijd. En zelfs zo nog dat je met elkaar samenwoont. Dat is ook nog de situatie bij Neo. Ja, dat er toch wel behoorlijk veel gecommuniceerd moet worden over hoe je dat nou doet. En in dit geval dan ook met allerlei, met dan 3 vrouwen. Ja. Complex. Ik moet er echt niet aan denken, zeg ik heel eerlijk. Nee. Oh. Nee. Laten we maar gewoon überhaupt dus gewoon beginnen aan een relatie. Laat staan met 3 mensen tegelijkertijd. Dan weet ik echt niet meer waar ik aan moet beginnen, eerlijk gezegd. Dan heb je de ene aandacht gegeven, de andere dan even terug. Je moet het allemaal goed bijhouden. Oh. Terug naar de 90s voor deze Björk.

Mijn vader had het album van Björk, waar dit plaatje op stond, Human Behavior. En iedere keer als ik die cover zag van dat album, dan stond daar een meisje op met een trui aan en een heel erg ernstig gezicht. Een beetje tranen in de ogen. Heel. Ik weet niet, ik dacht echt iedere keer als ik naar die foto kijk, het is een meisje die woont in een oorlogsgebied. Ja, zo ziet het er echt uit. En mijn stelling is, de muziek van tegenwoordig vergrijst. Dus aan jou de vraag, is het nieuw of vergeten?

Joel Corry samen met David Guetta. En What Would You Do? Was een hitje uit alweer 2021. Ja, en daarmee is het dus officieel een vergeten plaat. En een shout-out in dit geval naar Mike en naar Rihanna. Want die hadden het inderdaad goed. Zometeen Nanny naar Somber.

0: Ja, ach, we hebben de tijd, zullen we maar zeggen. Somber and my body isn't ready.
1: Fedor's muzieknanny.
0: En het is tijd voor wat muzikale opvoeding. Je kan het altijd gebruiken. En jij kan mij mailen, bereiken via studio@meerradio.nl. En ik heb een leuke binnengekregen van Wilco. Die wil graag The Press horen. En Cantara Pepe. Ja. Leuk. Ja, voor mij is het absoluut opvoeding.
1: Fedor's muzieknanny.

0: het binnen alweer warmer dan buiten? Dan is het tijd voor slimme zonwering. Met screens, rolluiken of buitenzonwering van Ambiance Velota in Hoofddorp houd je de hitte buiten en blijft het binnen heerlijk koel. Comfort, rust en sfeer voor jouw woning. Kom langs in onze showroom in Hoofddorp. Ambiance Velota. Het grote genieten begint bij Ambiance.
1: Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 8 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
2: Voor een mishandeling in Den Bosch die mogelijk verband houdt met de komst van een asielzoekerscentrum, heeft de politie een tweede verdachte opgepakt. Het is een man van 41 uit Den Bosch. In juni werd een vrouw mishandeld en bespoten met rode verf. De politie vermoedt dat het geweld te maken heeft met de plannen voor een asielopvang in Engelen bij Den Bosch. Er komen steeds meer tandartsen van buiten de EU naar Nederland. Volgens Nieuwsuur is het aantal in 5 jaar tijd verdubbeld. Door het tekort aan tandartsen is de hulp van buiten welkom bij praktijken. Al gaat dat volgens deze tandarts met wisselend succes.
3: Mijn ervaring is wel dat de opleidingen best wel verschillend van kwaliteit zijn. En ik vind soms ook wel niet goed genoeg. En dan nemen we weer afscheid van elkaar. Maar dat kost mij heel veel tijd en moeite om een goed team bij elkaar te hebben.
2: Het aantal opleidingsplekken voor tandartsen in Nederland moet verhoogd worden, zegt de beroepsorganisatie. Politie en Openbaar Ministerie gaan het eigen optreden evalueren na de protestactie van boeren in Den Bosch. Dat doen ze na kritiek die de politie kreeg na een ongeluk op de A59... waarbij 2 mensen om het leven kwamen in een file door trekkers. Voor de demonstratie zei de politie dat ze tractoren niet tegen zouden houden. Justitieredacteur Remco Andringa.
4: De politie en het OM laten vandaag weten dat ze dat allemaal zorgvuldig willen uitzoeken, welke afspraken en afwegingen er zijn gemaakt, hoe er precies is opgetreden en wat daarvan te leren is voor de toekomst.
2: Na het ongeval werd gezegd dat wel is geprobeerd om de boeren te weren van de snelweg. Op het WK hockey hebben de Oranjemannen ook hun tweede poolwedstrijd gewonnen. Tegen Argentinië werd het 3-1. Overwinning kan ook later in het toernooi nog van waarde zijn als Nederland en Argentinië allebei doorgaan naar de tweede groepsfase, wat aannemelijk is. Nemen ze het onderlinge resultaat uit dit duel mee. Donderdag spelen de mannen nog tegen Japan. Het weer vanavond nog een enkele bui. Vannacht langere tijd regen, dan koelt het af naar 13 tot 16 graden. En ook morgen eerst nog regenachtig met ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Is meer radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo, in de auto via DAB+ en overal op 105.5 en 106.6 FM.
5: Meer nieuws, meer muziek, de zomer van Haarlemmermeer. Meer radio.
1: Forgotten Faces.
6: Fedor Veldman.

0: Alison Moyet op meer radio en een beetje vergeten classic Love Resurrection.
1: Forgotten Faces.
2: Fedor Veldman.
0: Yes, warm welkom u nummer 2 van Forgotten Faces op deze fraaie dinsdag 18 augustus 2026. Ja, scholen zijn weer begonnen, zomervakantie is voorbij, het weer is een beetje omgeslagen. Eindelijk regen. Eindelijk. Ja, ik zou het nooit zeggen dat ik het fijn vind regen. Totdat je het gras ziet met een kleur waarvan je denkt, dit is niet hoe gras hoort te zijn. Nee, groen is gras onder mijn voeten. Maar het is de laatste paar weken is het gewoon geel en droog en bruin. En ja. Het mag van mij inderdaad alweer gaan regenen. Enige nadeel is wel dat ik geen auto heb. En ik ben aangewezen op de fiets. Dus ja, ben je aangewezen. Ik heb mezelf verbannen tot de fiets. Maar dan is regen niet zo fijn. Nee, maar mijn fietsje die is weer helemaal up en running. Ik heb van de week heb ik al mijn loopwerk vervangen. Ja, en ik ben heel erg trots op mezelf. In eerste instantie heb ik nu allemaal verkeerde dingen gekocht, weet je wel. Dat je dan denkt, nou, ik moet even het voorblad, voorversnellingen, alles, nieuwe tandwielen erop. En tandwielen op de achterkant, alles nieuw zetten, nieuwe ketting. Dat is toch allemaal een beetje versleten, maar dan hoop je meteen... Ja, een verkeerde trapper besteld. Dus dan moet je dan ook een andere trapperas kopen. Nou ja, al dat soort dingen. Het is alleen één ding wat mij altijd... voor mij altijd een drama is gebleven. Dat is het afstellen van de derailleur. Ik weet niet waarom. Het moet toch niet moeilijk zijn, zo'n apparaatje. Het is gewoon een mechanisch dingetje met veertjes en een koordje. Wat moet er dan moeilijk aan zijn? Maar het is niet te doen. Nee. En dan zit je dus eigenlijk weer te kijken naar een Tumblr, zo'n tutorial op YouTube. Iemand die dan uitlegt hoe dat dan moet. Nou ja, dan klinkt het echt ontzettend makkelijk. Echt heel makkelijk zelfs.
3: Nightmare to adjust, but they don't have to be. After checking that the derailleur is straight and the right height, the most important setting is the limit screws.
0: Ja, limit
3: shift to the biggest cog at the back.
0: Ja, ja, ja.
3: The smallest cog in the front.
0: Ja,
3: now turn the L screw until the cage is as close to the chain as it can be without rubbing.
0: Ja, ja, ja, ja, ja, precies. Zo.
3: If the cable isn't loose when you do this, turn the tumbler out a couple turns.
0: Ja.
3: And then adjust the L screw again.
0: Ja, ja.
3: Next,
0: ja.
3: Shift to the biggest cog in the front and the smallest cog in the back. By putting some extra pressure on the upshift, you want to use the H screw to close the gap as much as possible without the chain rubbing. With these limit screws set, it should be easy enough to adjust the shifting with the tumbler. Clockwise will help it shift down. Anti-clockwise will help it shift up.
0: Yeah, okay.
3: This is a good place to start,
0: okay.
3: But remember, front derailleurs.
0: Okay. Zo zijn we dus helemaal in de. Ik heb het helemaal tot me genomen. Ja, ik heb het helemaal tot me genomen. En het lukt niet. Nee. En dan nog steeds weer opnieuw kijken naar dat filmpje. En dan zeg ik, maar ik doe toch precies wat hij zegt. En alsnog wil hij niet van de 2 naar de 3, maar wel van de 2 naar de 1. En ook weer terug. En dan heb je het helemaal zo afgesteld. En dat touwtje, het koordje, spanning erop. Ik voel me na 3 dagen drama nog echt zo mislukt. Weet je wel. Dat je dan zit tegen zo'n man, die doet het even in een filmpje van 40 seconden. En het is mij nog steeds niet gelukt. En dan moet dus naar al die investeringen die je dan hebt gedaan. Ik ga dat zelf doen. Dan ga ik gewoon geld besparen. Want ja, goed, je koopt die onderdelen voor. Wat zou het zijn? Alles bij elkaar, €100. Maar ja, als je dit wilt laten doen door een fietsenmaker. Ik denk dat je zo op wel 3 tot misschien zelfs wel €400 lichter bent. Alleen maar als je dit wil laten doen, weet je wel. Dus ik denk, ik ga mijzelf dit lusje besparen en ik ga het zelf doen. Kan ik alsnog mee naar de fietsenmaker. Dat is dus het allerergste wat er dus nog gaat gebeuren deze komende tijd. Gaan we nog doen in de show? Heb ik nog ergens wel controle over? Vergeet hits draaien, want dat is mijn missie. Mijn enige doel op aarde is het zoeken naar vergeten platen. Ik begin ergens een jaar of 5 geleden met het zoeken naar vergeten hits. Van dat moment kan je wel platen vergeten. En ik eindig ergens diep in de jaren 70. Jij mag mij ook inspireren / opvoeden. Aangezien ik zelf niet bewust ben geweest, muzikaal gezien, in de jaren 80 en de jaren 70. Heb ik opvoeding nodig voor wat betreft de vergeten is uit die tijd. Je mag mailen studio@meerradio.nl. Dat is dus studio@meerradio.nl. En wie weet pak ik zo meteen die van jou er wel bij.

Niall Horan samen met Miles Smith. En Drive Safe op meer radio. Daarvoor hoorde je nog Sunrise Inc. en Star Child. Lick, lick, lick, lick, shot. Likken, likken, likken, likken, lick, shot. En 2010 was dit een aardig hitje geweest. En daarna nooit meer gedraaid. Echt helemaal in de tand destijds blijven hangen. 2010, ook het jaar waarin president Obama het einde aankondigt van de militaire operatie in Irak. Ja. De laatste strijdkrachten die waren op 19 augustus vertrokken. En daarmee was het dus klaar. Denk je? Ja, misschien. Enigszins. Geen idee. Ze hebben er in ieder geval wel een land achtergelaten waarin nog niet helemaal duidelijk was wie er de baas was. Laat ik het zo zeggen. En er was ook niet echt een heel erg democratisch stelsel achtergebleven. Nee, en misschien is het ook wel een van de redenen waarom we daar het later te maken kregen met een opmars van IS een aantal jaren daarna. Ja. 2010, ook het jaar geweest waarin in Pakistan grootschalige overstromingen plaatsvinden na hevige moerasregens. De overstromingen die kosten aan tenminste 1600 mensen het leven. En treffen totaal iets van 21 miljoen mensen. Die krijgen dus te maken met overstromingen, problemen met hun huizen, dat soort zaken allemaal. Toch wel enigszins heftig, ja. Toch wel mensen dus ook verdronken in de moerasregen. En de Wereldgezondheidsorganisatie, de WHO, die verklaart dat de Mexicaanse griep niet langer een pandemie is. Het virus zou niet langer actiever zijn dan een normale, gewone seizoensgriep. En is het allemaal weer een beetje afgezwakt enzovoort. Ja, eigenlijk moet ik wel zeggen dat ik na al deze dingen als SARS, hè, daar waren we met z'n allen ook vreselijk bang voor. Oh, SARS! Oh, dat gaat echt alles kapot maken. We gaan allemaal dood. Dat viel er wel mee. Mexicaanse griep. Oh, daar komt de Mexicaanse griep. Viel ook allemaal mee. Ebola. Dat gaat de hele wereld over straks. Het wordt echt een ramp, ebola. Voor iedereen. Dat viel ook allemaal mee. Tenminste, ja, je moet niet in Afrika in echt zo'n brandhaard zitten. Maar verder voor de rest is het, valt het wel mee. Ja. En toen kwam corona. Toen dacht ik, oké, dit is dus hoe het is. Dit is dus een pandemie. Zo zit het in elkaar. Ja. Moet je toch eens een keertje hebben meegemaakt in je leven, nietwaar? Heb je een pandemie meegemaakt? Ja, corona. 2020, 2021. Oh. Nou ja, hopelijk het dat nooit meer mee te maken. Want ik vond het niet echt een hele leuke tijd, moet ik zeggen. 2010, ook het jaar waarin de zeilster Laura Dekker begon met haar solo zeiltocht over de wereld. Ja, daar waren 16 miljoen Nederlanders het niet mee eens dat zij alleen zou gaan vertrekken. Alleen helemaal die over de wereld. 14. Kan toch niet? Nee.

Nee, we waren met z'n allen waren boos. En gedoe allemaal op tv. Totdat ze terug was. Toen ze terug was, werd ze uitgenodigd voor een interview bij Paul en Witteman. En dat was echt fantastisch. Je zag daar zo'n ongelooflijk cool meisje. Die echt alles onder controle had. Ze was echt nergens bang voor. Ik vond dat echt geweldig om te zien. Maakt niet uit. Maar ben je dan nooit bang geweest? Maar één keer een windkracht 12 en toen was het zeil gescheurd. En toen moest ik eventjes, toen de wind weer was gaan liggen, dat zeil repareren. Maar ja, verder voor de rest viel het eigenlijk allemaal wel mee. En dat je echt iedereen zag kijken. Maar, oh man, dat je dat durft helemaal alleen over die zeil. Ja. Sommige mensen kunnen het aan. Ja. Ik ken ook mensen die kunnen het niet aan. Die kunnen niet eens alleen met een bus naar Haarlem. Laat staan met een zeilboot varen. Tijd voor een vergeten hitje van Molokko. The time is now. Yeah, man.

Bruno Mars en On My Soul op meer radio. Daarvoor Molokko, The Time Is Now. Dit is Forgotten Faces, tijd voor een dance classic. Even terug naar het jaar 2002 voor deze Marco V. Simulate op meer radio.

0: Marco V. Op meer radio en Simulate. En zometeen is het tijd voor Top 40 Geschiedschaamte. Ja, we gaan even terug in de tijd. Terug naar een Top 40 uit lang vervlogen tijden. En iets wat er dan in de top 10 zou staan waarvan we nu denken... Mijn hemel. Oh, dat we dit gedraaid hebben. Dat we dit gekocht hebben. Dat het zo hoog heeft gestaan in de Top 40. Dat betekent dus dat mensen het singeltje in bezit hebben. Ja, dat. Dat gevoel. En we gaan zometeen terug naar de beschamende jaren 90. En ja, dat belooft dat het wat goed is. Ook zometeen nog wat ander archiefmateriaal, namelijk de muziek Nanny. Ik ben alles op zoek naar mensen die mij muzikaal willen opvoeden met platen van voor mijn tijd. Ik ben ergens in de jaren 90 muzikaal bewust geworden. Dus eigenlijk al die vergeten hits, de jaren 80, jaren 70, ik ken ze allemaal niet. Dus laat van je horen, wil jij wat horen, studio@meerradio.nl. En eerst kijken we naar het weer. Wat gaat er allemaal gebeuren het komende etmaal? Vanavond zijn er enkele opklaringen afwisselend met wolkenvelden. En lokaal valt er een bui. Vannacht overheerst de bewolking en komt later vanuit het westen een gebied met buien opzetten. De zuidwestenwind is zwak tot matig, windkracht 3 ongeveer. Het koelt af naar 13 tot 16 graden en morgenochtend is het bewolkt. En er trekken buien van west naar oost over het land. In de middag beperken de buien zich tot het oosten en krijgt de zon vanuit het westen meer ruimte. De westen- en zuidwestenwind is matig van kracht, ongeveer 3 A4 windkracht. En de maxima die liggen tussen de 19 en 21 graden.
1: De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.

0: Madonna op meer radio en Hollywood, ja. Yeah.
1: Forgotten Faces, top 40, geschiedschaamte.
0: Het is alweer 2002, het America Live album was dit. Er zijn een paar hitjes vanaf gekomen, maar eigenlijk zijn alle hitjes van dat album de boeken ingegaan als vergeten. Ja, ja, ja, ja. We gaan eventjes wat verder terug in de tijd. Terug naar het jaar 1992 voor top 40 geschiedschaamte. In 1992 is het jaar geweest waarin orkaan Andrew uit de categorie 4 flink huis hield in onder andere Miami. Grote schade werd daar aangericht. Lange tijd heeft orkaan Andrew de boventoon gevoerd in de top zoveel van sterkste, krachtigste, meest verwoestende orkanen van de Verenigde Staten. Tot 2005. Toen ging Katrina eroverheen met een nog verwoestendere effecten en nog meer schade. Dat zijn toch wel van die dingen inderdaad. Ah ja, je hebt ermee te dealen. Hè. Als je daar woont in dat gebied, dan kan het gebeuren. Daar in de Caribbean, dat er zo nu en dan eens een keertje een cycloon of een orkaan of wat zo even over je huis heen waait. Ja, hou je vast. Nou ja, wij hebben dan met andere dingen weer te maken natuurlijk. Hè. 1992, ook het jaar van een grote explosie in Uithoorn. Op aan begin juli, 8 juli, wordt 's ochtends even voor 10 Uithoorn opgeschrikt door een grote explosie bij Sindhu. Als direct gevolg daarvan kwamen er 3 bedrijfsbrandweerlieden om het leven. Er vielen 11 gewonden, waarvan 3 ernstig gewonden. En door het mooie weer is zelfs de rook te zien ver in Flevoland. En daarnaast wordt ook buiten het bedrijventerrein grote schade aangericht door deze toch wel explosie. Ja. 1992, de dag waar, of het jaar waarin de allereerste dag voor linkshandigen werd gevierd. Ja, ja, blijkbaar is dat toch nodig om dat eventjes onder aandacht te brengen of zo. Van ja, er zijn ook mensen die links schrijven. Ja, valt het wel op, hè? Mensen die links gitaar spelen bijvoorbeeld. Dat zit dan in één keer, dat vind ik daar verkeerd om. Oh nee, dat is een linkshandige gitaar. Of ja, leraren die met een stift op een bord schrijven die links zijn. En, ja. Nee, heel lang geleden leerden we het allemaal af. Of tenminste, moest het afgeleerd worden. Dan was het heel duidelijk. Nee, je gaat rechts schrijven. Hier. En dan slaan we het gewoon in je handen. Hier, slaan, huppata. Rechts schrijven. Ja, dat is nu niet meer. Ik bedoel, als jij toch liever met links schrijft, who cares? Ga lekker met links schrijven. En ja, zo is het een beetje gegroeid door de jaren heen. Van africhten tot, ja, ga maar lekker links schrijven, joh. Maakt jou dat uit. Kan het veel beter met links als je linkshandig bent, nietwaar? Maar moet even onder aandacht gebracht worden. En 1992 is ook het jaar waarin de Europese gemeenschap voor het eerst voorstelde om beschermde oorsprongsbenamingen voor streekproducten vast te leggen. Ja, vanaf dat moment mag je niet zomaar meer ergens anders Deventer koeken maken dan in Deventer. Of dan mag je ze in ieder geval niet Deventer koeken noemen. En Alpenmelk en Yorkham en weet ik het allemaal, dat zijn allemaal van die termen. Dat moet echt ook daar vandaan komen, dat gemaakt zijn enzovoort. Maar er zijn ook nog wel wat dingetjes waarin je kan sjoemelen. Maar daar is de Keuringsdienst van Waarde van de KRO al heel lang geleden ingedoken in dat archief. Want er zijn wat interessante dingen, bijvoorbeeld aan Alpenmelk. Ja, want waar begint de Alpen nou eigenlijk? Ja, dat is natuurlijk een interessante kwestie. We gaan even naar de top 40 kijken van het jaar 1992. Wat vinden we allemaal in de lijst? Derde lijst. Nummer 10 was daarvoor Knocking on Heaven's Door, Guns N' Roses. En Swing with Eric Clapton, It's Probably Me, op 8. Op 9, sorry. Op 8 stond Madonna en This Used to Be My Playground. Barcelona van Freddie Mercury op nummer 7. SL2 en On Reggae Trip op nummer 6. Sexy MF van Prince en de New Power Generation op 5. Stepping Out Tonight, Becky Bell op 4. Mariah Carey in I'll Be There op nummer 3. Poing van de Rotterdam Temptation Source op nummer 2. En nummer 1 was voor Dr. Alban It's My Life, de zomerhit van het jaar 1992. En zullen we dan die Poing maar weer eens eventjes draaien? Dat is toch wel eventjes interessant. Dit heeft inderdaad tot 40 gehaald. Nummer 2. Oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi. Zingen we met z'n allen even mee? De tekst is niet zo heel erg moeilijk.

De Rotterdam Termination Source uit 1992. Poing, poing, poing, poing, poing. En ik weet het, van de 3 minuut 39 is hij ongeveer 3 minuut 30 te lang, inderdaad. Zometeen tijd voor muziek, muzikale opvoeding. Kan het dringend gebruiken. Wil je mij nou muzikaal opvoeden? Je mag met Manny zijn, laat maar weten. Studio@meerradio.nl en kom maar door met van die vergeten iets uit de jaren 80 en de jaren 70.

0: Sam Fender op Meer Radio, samen met Olivia Dean. En een lange plaat voor deze tijd. 5 minuten 33, dat zie je niet zo heel erg vaak meer met hits. Nee, die moeten niet lang duren. 2,5 minuut is al heel erg lang tegenwoordig.
1: Fedor's Muziek Nanny.
0: Het is tijd voor wat muzikale opvoeding terug in de tijd. En dit is maar eind jaren 70 zelfs geweest. En binnengekomen van Berend. En die wil graag Dingelinger horen. En Cocaine in My Brain. Dat is misschien toch wel leuk om die eens eventjes weer erbij te pakken, nietwaar? Lang vervlogen tijden dit.
1: Fedor's Muziek Nanny.
2: Hey Jim.

0: Running around my brain. Yeah. Ja, en hoe spreek ik het nou uit, Bella?
1: Dillinger.
0: Dillinger. Ja, ik ben net eventjes flink verbeterd. Dit is wel echt van ver voor mijn tijd.
1: Nou ja, ho. Eén keer ver is genoeg, hoor.
0: Ja,
1: en dat impliceert dat ik ver voor jouw tijd. Maar dat is ook wel zo.
0: Heel klein beetje, maar goed. Het duo is weer compleet. Zometeen Slijmertijd tot een uur of 10. En ik meld mij dinsdag weer. Nee, dat was het nu. Zondag weer, ja.

0: buiten tot binnen. Het kan digitaal of op papier. Maar horen ze je ook? Bij Meer Radio bieden wij de mogelijkheid om gehoord te worden. Hoe? Simpel. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl. Dan bieden wij je een uiterst aantrekkelijk tarief. Goedkoper dan je denkt. Adverteren. Je hoort het goed. Het kan ook bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 9 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal. Op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
1: NOS-journaal. Het kabinet heeft opnieuw excuses aangeboden aan de Tweede Kamer voor het onvolledig informeren van de parlementaire enquêtecommissie die de toeslagenaffaire onderzocht. Het gaat om de zogenoemde datakluis. Dat is een afgeschermde digitale omgeving waarin sinds 2019 dossiers van de Belastingdienst werden bewaard. Er zaten 64 miljoen bestanden in die ook doorzocht hadden moeten worden door de enquêtecommissie toeslagen. Het kabinet wist in juli vorig jaar van de datakluis af, maar meldde dat pas afgelopen april aan de Tweede Kamer. Er is in Den Bosch een tweede verdachte opgepakt voor een mishandeling die mogelijk verband houdt met de komst van een asielzoekerscentrum. In juni werd een vrouw mishandeld en bespoten met rode verf. Dat gebeurde naar aanleiding van de plannen voor een asielopvang in Engelen, denkt de politie. Begin deze maand werd ook al een verdachte aangehouden. In de Amerikaanse staat Pennsylvania zijn 13 studenten en oud-studenten opgepakt die een cocaïnehandel runden op de campus van de Penn State University. Studenten en ook aspirantleden van een vereniging hielpen mee met het versnijden en verpakken van de drugs, zegt de openbare aanklager.
2: The evidence showed that cocaine was primarily packaged at the fraternity houses and that packaging was done by fraternity brothers and oftentimes pledges.
1: Ook de vader van een van de studenten is opgepakt. Op het WK hockey hebben de Oranjemannen ook hun tweede poolwedstrijd gewonnen. Tegen Argentinië werd het 3-1. Commentator Krijn Schuitenmaker zag wie de goals maakte.
3: Thierry Brinkman maakte de openingsgoal. Tijmen Rijingaam vanuit de strafcorner vanaf de kop van de cirkel. En Duco Telgenkamp een mooie instinctieve goal, waarbij hij de bal wist op te pikken en te ontfrutselen van de verdedigers van Argentinië.
1: Als Nederland en Argentinië allebei doorgaan naar de tweede groepsfase, wat aannemelijk is, nemen ze het onderlinge resultaat uit dit duel mee. Donderdag spelen de Oranjemannen nog tegen Japan. Het weer, nog een enkele bui vanavond. Vannacht langere tijd regen. En ook morgen is het regenachtig bij later ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM.
4: Meer nieuws.
0: Sluimertijd met Arjan en Belle op Meer Radio.

0: Sluimertijd is een programma waarin Arjan en Belle het laatste nieuws met je doornemen. Afgewisseld met lekkere muziek. Iedere dinsdagavond tussen 9 en 10. Sluimertijd op Meer Radio.
1: En ik durf het bijna niet te zeggen, maar we zijn er weer compleet.
2: We zijn weer compleet.
1: Ik dank Gerben hartelijk voor het waarnemen tijdens mijn vakantie.
2: Ja, dat was heel fijn.
1: En ik dank Belle hartelijk voor het waarnemen tijdens de vakantie.
2: Nou, ik vind
1: dat het toch nog een soort van een sluimertijd doorsluimerde tijdens de vakantie.
2: Zeker, zeker. En we danken natuurlijk Fedor voor de afgelopen 2 uur.
1: Ja, ja. Fedor staat ook op ongekende hoogte.
2: Ja, nee, maar we doen het, ja. Maar je bent er weer, Bruin.
1: Ik ben er weer.
2: Ja. Zullen we zeggen, karamelbruin.
1: Nou,
2: lekker hoor.
1: Ja.
2: En je bent weer terug, het begint te regenen, dus dank je wel.
1: Nou, graag meegenomen. Nou, niet waar meegenomen. We hebben ook natuurlijk hetzelfde weer gehad als hier. We zaten vrij dichtbij, wat dat betreft.
2: Ja.
1: En het is gewoon heel mooi geweest. En ja, die warmte moet je gewoon een beetje aan wennen, weet je wel.
2: Had je nou airconditioning of niet? Want ik zie iedereen alleen met
1: een bakken. Nee. Ik heb nergens airconditioning. Wel ondertussen een ventilatortje om een beetje verkoeling te hebben.
2: Zo, jij durft.
1: Ja. Nee, we hebben geen airco. Nee.
2: Maar over koelere atmosferen gesproken. Wij gaan de koelte ook opzoeken. We zitten natuurlijk in onze zomertour.
1: Ja, in deze aflevering dat er inmiddels 26 is, Bellen.
2: Ah,
1: wat betekent 26? Is de helft van?
2: Wat zeg je?
1: 26 is de helft van?
2: Een heel jaar.
1: Precies.
2: Ja, ik ben niet helemaal...
1: En daar komt de champagne! Ja. Nee, maar gewoon, het is toch een mijlpaaltje, toch?
2: Ik
1: kan me nog herinneren dat we de eerste 5 aan het vieren waren.
2: Ja.
1: En nu zitten we ondertussen op 26.
2: Dus, ja, 26. Oh.
1: Nou, we zijn er trots op, toch?
2: Zeker weten.
1: Ja.
2: Maar wat betreft de zomereditie, dus natuurlijk, we proberen er altijd wel een soort thema aan te koppelen.
1: Ja.
2: Achter elke uitzending zit wel een verhaal.
1: Ja.
2: En we hebben natuurlijk een aantal landen gehad. We hebben een beetje Tour de Europe gedaan.
1: Ja.
2: En wij zijn aangekomen bij het noorden.
1: Ja, we hebben het genoemd als zijnde Scandinavië. Maar ondertussen ben ik ietsjes wijzer geworden.
2: Ja, dat klopt.
1: Want ik had 1 landje erbij geteld wat er niet bij hoort. En daar heb je een feitje over, geloof ik.
2: Ja, dat klopt. Puur geografisch gezien is Scandinavië het gebied dat overeenkomt met het Scandinavische schiereiland. En dit betreft de landen Noorwegen en Zweden. Dus niet Denemarken.
1: Ja.
2: Dus,
1: en ik dacht dat Denemarken erbij was.
2: Ja, nou, dat maakt niet uit. Volgens mij zit ik ook een beetje te twijfelen of we überhaupt een Deens plaatje erin hebben gegooid. Volgens mij is het alleen maar Zweden en Noorwegen.
1: Zweden en Noorwegen, ja.
2: Dus we komen
1: precies uit. Het is niet bewust, nee.
2: Want je merkt het al, ik heb het al verklapt. Wij draaien alleen maar artiesten uit Noorwegen en Zweden. Waaronder dus net Europe met Rock Tonight. En we gaan gewoon lekker door met Crying at the Discotheque van Alcazar.
1: Alcazar.
2: Alcazar.

the passion of the groove.

0: Crying at the discotheek, Alcazar. En bellen duiden me zojuist even op een foto van de artiest Alcazar.
1: Ja.
0: Ik moet zeggen, die is inderdaad net als wij wat ouder geworden.
1: Waarvan akte?
0: Waarvan akte. Maar toch, ik wil ook even een momentje.
1: Ja, jij kwam gisteren.
0: Ik kwam gisteren, is het 17 augustus geweest.
1: Ja.
0: En zeker de ouderen onder ons, zeg maar, kunnen zich nog levendig herinneren dat er 17 augustus in 1996 een groot drama heeft plaatsgevonden in Amsterdam.
1: Ja.
0: Daar is een Wattenverdorper, een nog jonge jongen, Joes Kloppenburg, is toen in een ruzie gestapt. Een ruzie die volgens mij plaatsvond in de voetbalsteeg, midden in Amsterdam.
1: Ja.
0: En dat heeft hij helaas met de dood moeten bekopen. De ruzie richtte zich op hem en dat heeft hij niet overleefd. Hij heeft nog geprobeerd om het, zeg maar, te stoppen. De bekende uitspraak kappen nou is daar vandaan gekomen.
1: Kappen nou.
0: Kappen nou. Het heeft niet mogen daten. Hij heeft het niet overleefd. En gisteren las ik op... dat zijn van die dingetjes die in je achterhoofd blijven hangen, weet je wel.
1: Ook ja, als je wat ouder bent, net zoals dat het nummer van Zwart-Wit van...
0: over Kevin Duinmeijer. Hè?
1: Ja. Dus, dat hakte erin. Het was nog de tijd voor de sociale media.
0: Precies, ja.
1: En het was... bij hem is de term zinloos geweld een gevleugelde uitdrukking geworden. Nou, is wat mij betreft geweld altijd zinloos. Maar dat, toen kreeg dat een naam.
0: Ja, dat klopt. En dit heeft wel een vervolg gekregen. Uiteindelijk is de stichting Kappenau ook opgericht door vader Jan Kloppenburg.
1: Ja.
0: En die hebben allerlei schoolprogramma's opgezet. En misschien dat je nog kunt herinneren, en soms zie je ze ook nog wel eens van die stoeptegels met een lieve heersbeestje.
1: Ja.
0: Of speltjes met de lieve heersbeestje erop. En het verwijst allemaal naar, zeg maar, ja, het event natuurlijk. Hè, dat je daaraan terug herinnerd wordt. Maar tegelijkertijd ook het lieve heersbeestje als symbool van... jongens, laten we gewoon even
1: geweldloos
0: met elkaar omgaan.
1: Lief voor elkaar. Lief heersbeestje. En het bericht waar jij naar refereerde... dat is eigenlijk een wens. Dat is eigenlijk wel heel mooi. Want dat is een boekje dat heet Hallo Battenverdorp. En dan kunnen mensen een wens ook insturen. En die wens die wordt door iemand anoniem neergezet. En dat heet Kappenau, de laatste woorden van...

0: All That She Wants, Ace of Base. Ace of Base is ook een groep uit ons Scandinavië.
1: Ja,
0: ons
1: wat toevallig, hè?
0: Landje van vandaag. Nou ja, landje. Twee landjes van vandaag. Ja. Misschien even leuk om te vermelden, ondertussen al gehad hebben. Frankrijk, Duitsland, Spanje, Italië, België. Hebben we ook nog gehad. Al, ik vond weinig Belgische talige muziek erin zitten, eerlijk gezegd, toen ik het terugluisterde. Wel heel veel Engelstalige en Franstalige muziek natuurlijk. Dat begrijp ik, maar...
1: Ja. Komt omdat ik een beetje allergisch ben voor Eddie Valli en zo.
0: Nou, ja, ook wat, ja, nou, oké.
1: En er zijn, maar goed. Waren zoveel goede Belgische nummers. Dat waren geen gebrek aan goede muziek.
0: Ja, maar dit was Ace of Base.
1: Ace of
0: Even
1: Base.
0: Terug naar Scandinavië.
1: Even terug naar Nederland.
0: Ja. En dit, naar Nederland?
1: Ja. Ik heb nog een berichtje.
0: Je hebt een berichtje? Oh,
1: ja.
0: Oké.
1: Nou. Ik denk, ik ga even een berichtje
0: gooien. Dat mag.
1: Want eerdaags hebben wij een gast in de studio.
0: Is dat zo?
1: Ja. Ik heb contact met Dennis Warmerdam. En Dennis Warmerdam, die in Hoofddorp geboren Dennis Warmerdam, is benoemd tot toernooidirecteur van het ABN AMRO Hockey Weekend.
0: Ah.
1: Het voorbereidingstoernooi en de officiële kick-off van het nieuwe hoofdklasse seizoen voor de beste Nederlandse dames- en herenteams. Nou, dat is natuurlijk nu bloody hot met het WK-hockey.
0: Ja.
1: Vanavond was het ook weer zo spannend met Nederland-Argentinië.
0: Is het al afgelopen? Of?
1: Ja, we hebben gewonnen met 3-1.
0: Zo?
1: Ja. Je hoort het, hè? Ik heb nooit een hockeystick aangeraakt. Ja, die van mijn zoon, maar verder nog. Maar maakt niet uit. Dennis die komt hierover vertellen eerder. Dus ik hoop volgende week al. Want met 23 interlands in 15 jaar...

0: hoofdklaservaring. Weet hij als geen ander wat dat komt kijken bij hockey op het hoogste niveau. Hij speelde bij Pinoquet en HC Bloemendaal. Maar op het hoogste niveau van zijn topsportcarrière kreeg hij te maken met een zeldzame vorm van kanker in zijn arm. En daarna is hij weer teruggekomen op het hoogste niveau. Dat is een heel bijzonder verhaal geworden, want het was natuurlijk amputeren en dat soort dingen. En toch is die arm behouden. Hij is gestopt met hockey. Maar we gaan gewoon. Hij is ook een motivation speaker, dus hij houdt hem erin.
1: Ja.
0: Het is een man met een verhaal.
1: Nou, dat gaan we graag horen dan.
0: Zeker weten. Ja. Dus Dennis, die komt eerder bij ons, dus stay tuned.
1: Ja, nou, de volgende band die we gaan draaien is Harpo.
0: Harpo!
1: Harpo!
0: Harpo. Ja,
1: dat is een pseudoniem van Jan Torsten.
0: Ja.
1: In 1975 heeft hij op de markt gezet Movie Star. Nou, wie kent het niet?
0: Wist je trouwens dat er achtergrondzangeres in dit nummer Annivrit Lingstad is? Die moet je kennen.
1: Van?
0: ABBA!
1: Oh, heet die Lingstad van de achternaam?
0: Ja,
1: Annivrit. Ik ben niet verder gekomen dan de afkorting van de voornaam. Maar goed. Maar dit is Harpo.

0: Movistar, Harpo.
1: Wie Harpo? Kent niet?
0: Ja. Even kijken. Misschien een aardig weetje is. We kennen Zweden natuurlijk enorm als een bosrijk gebied.
1: Ja.
0: Ga ik jou even vragen van hoe groot deel van Zweden bestaat uiteindelijk uit bos?
1: Geen idee. Ik heb echt geen idee.
0: Nou, dat is ongeveer de helft.
1: Hè?
0: Ja.
1: Oh, godzijdank dat er nog bomen zijn.
0: Ja, er wordt ook heel veel gekapt natuurlijk. Maar er wordt ook heel veel geherplant. Hè? Dus als je van die CO2-dingetjes koopt, als je vliegbewijs spreekt, dat zijn allemaal van die gebieden die daar zeg maar uiteindelijk uitgenut worden met weer bijplanten van bomen.
1: Ja, want
0: ze zijn daar veel meer circulair ingesteld. Hè? Dingen die worden gewoon echt hergebruikt.
1: Ja.
0: Heel veel hout natuurlijk ook, maar we hebben
1: er wordt heel veel hout voor de IKEA.
0: Ja, inderdaad. Ja.
1: De Benny en de Billy en de Bolly en de...
0: Ja, de hele ABBA weer, hè. Ja. We gaan even door naar een ander bandje.
1: Oh ja?
0: Ja, en dat bandje dat heet Aha.
1: Oh, weet je nog? Vroeger, ja, hele zeker. Mooie.
0: Hadden zij ook niet iets met James Bond? Of,
1: Ja, zeker.
0: Ja.
1: Zeker wel. Zij hebben ook een James Bond nummer uitgebracht. En ik kan daar even niet opkomen welke dat was.
0: Nee, ik ook niet meer. Daarom vraag ik het aan jou.
1: Ja, jij denkt van dat weet ze wel uit. Maar dan ga ik even...
0: Even opzoeken.
1: Even opzoeken.
0: Maar die gaan we dus niet draaien.
1: Nee. Maar waar ik haar vooral van ken, dat is dat het de eerste... Ja, die fantastische videoclip dat hij in dat stripverhaal...
0: Ja, stapt.
1: Stapte.
0: Ja.
1: Dat is, maar die gaan we ook niet draaien.
0: Nee.
1: We gaan ook niet The Living Daylights.
0: Je hebt hem snel gevonden.
1: Ja, ja. Daar ben ik voor. Draaien, want dat was de nummer van James Bond.
0: Ja.
1: Van die film, The Living Daylights. Ja. Nee, jij hebt een andere.
0: Ja, dat klopt. The Sun Shines Always on TV.
1: En de radio.
0: En de radio, met sluimertijd. Ja, daar gaat de zon een klein beetje onder. Zie je het al een beetje donker worden, of niet?
1: Maar hij schijnt nog een beetje.
0: Hij schijnt nog een beetje. Ja, nu met die regenwolken ook zo. Maar goed, hij schijnt altijd op tv.

0: ik laat hem even doorlopen, hoor.
1: Ja, ik ben een keer van genieten.
0: Ja, we zijn er weer.
1: Ja,
0: het concept van de Sniebel.
1: Ja.
0: Ik heb hem.
1: Waldorf Stedelen zitten weer klaar.
0: Ja. Nou, zullen we meteen gooien eigenlijk? We gaan een beetje snel door de tijd. En of gaan we nog even uitleggen?
1: Ja, u moet even uitleggen. Ja. Heel snel.
0: Ja.
1: Een dobbelsteen. Jij gooit altijd. Oneven ogen zijn voor jou, even ogen zijn voor mij. Dat betekent dat als ik win, dan mag ik een nummer in de playlist zetten waar jij niet je veto over uit mag spreken. En andersom ook. Dus gooi je maar.
0: Gooi je maar, daar gaat hij. En het is een 3.
1: Oh.
0: Dat betekent 3, 6 is.
1: Ja, maar dat betekent dat ik nog steeds niet mag. Maar jij, jij mag het zeggen.
0: Ik ben even vergeten hoe het vorige week afgelopen is eigenlijk. Wie heeft toen de Sniebel gewonnen?
1: Nou, toen hadden we de dobbelsteen niet. Maar toen heb ik Gerben even de Sniebel laten doen.
0: Oh, oké, dat is aardig van je.
1: Ja, dat vond ik ook wel.
0: Nou ja, het feit dat ik gewonnen heb geeft mij ook de gelegenheid om even een bruggetje te slaan tussen Zweden. Nederland.
1: Oh, je hebt een Sniebel in de Zweedse.
0: Ja, en ik ga jou het een en ander vertellen. En dan even kijken of jij uiteindelijk weet wie ik bedoel.
1: Ja.
0: En daarna gaan we ook een plaatje van het draaien. Het gaat om een meneer.
1: Oh, dat scheelt. Dat verkleint
0: al. Op jonge leeftijd al naar Zweden geëmigreerd is. Met zijn vader, die ging daar een bedrijf op zetten.
1: Ja.
0: En is in Zweden, zeg maar, in de kleinkunst gestapt. Maar de kleinkunst op een manier met een grote K.
1: Ja.
0: De beste meneer, die heeft 35 albums in het Zweeds gemaakt. Over allerlei controversiële onderwerpen, allerlei controversiële muziek, maar ook gewoon prachtige ballades.
1: Hij was dus heel groot in Zweden.
0: Hij was heel groot in Zweden.
1: Maar het is ook een Nederlander.
0: Het is een Nederlander. Er is ieder jaar nog een meneer dag.
1: Oh,
0: je straks gaan invullen. Maar ik ga je even laten horen van waar die in Nederland vooral van bekend is. En dan draaien we straks ook even het nummertje wat ik hiervoor uitgekozen heb.
1: Oké, dat lijkt me
0: even leuk. Maar als je even luistert, dan hoor je vast wel van wie het is.
2: Niemand ter aarde weet hoe het eigenlijk begon. Het droevige verhaal
1: van de Nozem en de Non. Ja, Cornelis Vreeswijk.
0: Ja, Cornelis Vreeswijk, dat is hem. We draaien dus nu even niet de Nozem en de Non. Dat is een beetje een doordraaier.
1: doordraaier.
0: Ja, nou, hij heeft nog wel een tijdje in de top 2000 gestaan. Tot ongeveer,
1: zeker.
0: Tot 2008 of 2009, ik weet het niet eens.
1: Ik zal je vertellen, de favoriete nummer van mijn oudste zus.
0: En dat was?
1: De Nozem en de Non.
0: Echt waar?
1: Ja, serieus. Ik kan hem niet voor niks mee zingen.
0: Daarnaast is hij ook bekend geworden in Nederland van Veronica. Veronica.
1: Ja.
0: Maar we draaien dat allemaal niet.
1: Nee, want we zitten op de Zweedse tour. Dus laat maar horen, wat heb je bedacht?
0: Nou, in het Nederlands. Misschien wordt het morgen beter.
1: Cornelis, toch wel?
0: Ja hoor, daar gaat hij.

0: Tot 10 uur. Sluimertijd op meer radio.
1: En Bella, wat hebben we gevonden?
2: Nou ja, we hebben iets heel leuks gewonnen. Paul Kalisvaart uit Hoofddorp is Nederlands kampioen geworden in de mensport.
1: Ja.
2: En dat is tijdens de Hippiade in Ermelo gebeurd. Het Nederlands kampioenschap voor menners.
1: Ja.
2: En hij won met zijn Vjord Gabriella de titel in de klasse ZZ enkelspan ponyvaardigheid. Jawel.
1: En, kun je dat nog één keer voor?
2: Ja, het is goed mee. Bij de vaardigheid rijdt namelijk één pony met één koets op een parcours met 20 poorten van kegels. Ik zie het voor je?
1: Ja, ja, ja.
2: Op elke kegel ligt een balletje.
1: Ja.
2: En raakt die koets een kegel, dan valt het balletje natuurlijk om en dan krijg je een combinatie strafpunten.
1: Oh.
2: En die poorten zijn slechts 15 tot 20 centimeter breder dan de koets. Dus het is echt heel precisiewerk. Ik zou er helemaal gek van worden. En dan een paard, of een pony in dit geval, is natuurlijk heel erg onvoorspelbaar.
1: Ja.
2: En ook tijdsoverstrijding kan het verschil maken tussen winst en verlies. En het is natuurlijk fantastisch dat hij gewonnen heeft. Het is het resultaat van jarenlange inzet in de menssport. En er worden echt vaak verschillen gemaakt in centimeters en seconden. En het is een discipline waar echt een klein foutje grote gevolgen kan hebben. Hij mag daarom Nederlands kampioen ZZ enkelspan ponyvaardigheid 2026 noemen.

0: Eerste hulp bij ongelukken. First Aid Kit is een Zweeds volksduo. Dat bestaat uit de zussen Johanna en Clara. Jij dacht dat het Amerikanen waren, hè?
1: Nou ja, in ieder geval Engelstalig achtergrond.
0: Maar... Nou, zij maken vooral akoestische nummers. En die worden gekenmerkt door tweestemmigheid en volkkarakter. En ze zijn allebei rond de 30 jaar. Dus dat is wel grappig dat je een heel ander beeld erbij hebt.
1: Ja.
0: Dus, maar vertel eens, jij hebt nog een nieuwtje.
1: Ja, een nieuwtje. Nou, eigenlijk wel in de categorie lief nieuws.
0: Ah.
1: Ja, een van de grootbanken in Nederland, de Rabobank, heeft een cheque uitgereikt aan het project Rugtas Middelbare Scholier.
0: Oh, wat goed.
1: En het is niet zo'n heel klein bedrag zelfs. Het is een bedrag van 10.000 euro... die de stichting Make a Child Happy Haarlemmermeer had ontvangen uit het coöperatiefonds van de Rabobank. En die is bij het Kindcentrum Natuurlijk Hoofddorp overhandigd voor het project Rugtas Middelbare Scholier.
0: Wat houdt het in?
1: Rugtas Middelbare Scholier is een initiatief om kinderen die uit... ik wil niet meteen achterstand zeggen, maar in ieder geval die uit gezinnen komen die niet te veel te besteden hebben.
0: Waardoor ze vaak een achterstand hebben.
1: Ja, kan allerlei dingen aan de hand zijn, bij wijze van spreken. Ja. Maar het, wat hierop neerkomt is uiteindelijk dat die rugtas is gevuld met dingen die je eigenlijk op nodig hebt op school. Dus denk bijvoorbeeld aan een laptop. Of een rugtas zelf natuurlijk, maar ook een kledingbon. Dat je een beetje fatsoenlijk naar school toe kunt bijspreken.
0: Want ze groeien natuurlijk.
1: Ze groeien dat natuurlijk alles. Ja. Dus, en dat is eigenlijk een prachtig initiatief weer, zeg maar. Om kinderen die het misschien toch al niet zo makkelijk hebben, even een duwtje in de rug te krijgen. Weet je.
0: Fantastisch. Dat is, echt fantastisch.
1: Ja, dus daar zijn we trots op. En we danken dan ook deze grote bank.
0: Gullegevers, ze kunnen het leiden. Maar
1: ja, al die banken hebben tegenwoordig wel iets met duurzaamheidachtige zaken. Allemaal fondsen en dergelijke.
0: Waar als ik er alles aftrekken, dus wat mij betreft mogen ze blijven geven, hoor.
1: Ja, nou, los daar... Nou ja, precies. Zo kun je het ook zien. Zo is het ook.
0: Jij zou dat ook moeten weten.
1: Ja, nou, ik kan natuurlijk voor eigen parochie preken, maar dat gaan we hier niet doen.
0: Nee, maar we hebben de ABN gehad, we hebben de ABN AMRO gehad, we hebben de Rabobank gehad.
1: Ja, IVG doet dit soort dingen ook.
0: We hebben ze allemaal weer gehad. Zo is dat.
1: Ja, we gaan geen vergelijkend waaronderzoek doen, maar dit is gewoon leuk. Leuk initiatief en goed gedaan.
0: Ik heb trouwens het volgende nummer. Daar hebben we ook natuurlijk weer een leuk verhaaltje bij.
1: Ja.
0: Zegt jou Emily de Forest iets?
1: Nee.
0: Nou, dan ga ik je wat vertellen. Het Songfestival zegt jou zeker wat. Dat kan haast niet anders.
1: Ja.
0: Want daar komen best wel heel veel Zweedse winnaars vandaan. Hè. Denk aan ABBA en van Tattoo. Ik ben er even weer kwijt. Ik had er in de spelen.
1: Ja.
0: Kom ik nog op terug.
1: Je
0: weet wie ik bedoel. Ik hoop de luisteraar ook. Maar goed, Emily Charlotte Victoria de Forest is een Deense zangeres. En dat valt net even buiten Scandinavië. Maar ik wil er wel heel graag erbij hebben. Ze vertegenwoordigde Denemarken met het nummer Only Teardrops in 2013... in Malmö in Zweden. Mm. Daar is ze weer, Zweden. En ze won hem.
1: Er zit ook een brug tussen.
0: Er zit altijd een brug tussen. En,
1: letterlijk in dit geval. Hè?
0: Wij dachten allemaal dat Denemarken bij Scandinavië hoorde. Maar het is niet zo, maar wij plakken we gewoon even.
1: Een klein beetje aan vastplakken.
0: Dus daar gaat hij.
1: Emily Charlotte Victoria de Forest.

0: Sluimertijd op Meer Radio.
1: Ja, we zijn er nog steeds en we gaan richting het einde. Maar ik heb ook nog een nieuwtje over Noorwegen.
2: Vertel.
1: Wist je dat in de winter in Noorwegen soms nooit licht wordt? Ja, dat is toch vreselijk, zou je denken.
2: Nooit licht wordt?
1: Nooit licht wordt.
2: Dat kan niet.
1: Ja, nou ja, het voordeel is dat je wel het noorderlicht kan zien. Maar...
2: Ja, in de winter.
1: Zei ik zomer?
2: Nee, zei gewoon in het algemeen.
1: Oh.
2: Geen zomer of geen winter.
1: Dus. Oh, in de winter. Excuse me. Ja. Dat is eventjes een vooruitgeleider. Nee, in de winter wordt het noodlicht. En, maar wel kan je het noorderlicht daardoor heel goed zien. Dat zijn van die groene lichtbanen,
2: ja,
1: die in de lucht dansen, ja, en zo.
2: Je kunt ze hier in Nederland ook regelmatig nu zien, hè? Met, ja, omstandigheden. Ja,
1: ja, ik weet het. En elke keer zie ik het niet. En dan wil ik naar het strand rijden en dan is het alweer weg.
2: Ja.
1: Maar ik zat van een week te denken, want toen hadden we natuurlijk die eclips.
2: Ja.
1: En in... Het noorden in Scandinavië is natuurlijk ook midsommernacht. En dan wordt het eigenlijk helemaal niet donker.
2: Ja.
1: Maar daar is dus echt de eclips geweest. Dus er is voor het eerst echt helemaal donker geweest.
2: Nee, dat was in Spanje. Was hij volledig toch?
1: Nee, en in IJsland en...
2: Oh, daar helemaal?
1: Ja, ook,
2: oh,
1: ja. Dus okay, een bepaalde meridiaan naar beneden toe.
2: Aha.
1: Dus daar moest ik ook eventjes aan denken.
2: Ja.
1: Dus vandaar dat ik dat even nog even kwijt wilde. Maar we gaan gewoon weer verder met... Feeling Like a Flower, geloof ik, hè?
2: Klopt, van Roxette.
1: Oké, okay. Oh, leuk!

0: Ja, bellen.
1: Ja.
0: Er is een tijd van komen en er is een tijd van gaan, zullen we maar denken.
1: Ja, wij zijn alweer aan het eind van ons programma.
0: Ja.
1: Het is weer voorbij gevlogen en ze zeggen time flies when you have fun.
0: En dat was fun dit keer, toch?
1: Zeker weten, het is altijd fun. Wij gaan afsluiten met een van mijn favorieten. Die had ik anders in de sneeuwbal gezet, maar er zit er standaard in. Haha.
0: Ja.
1: En we kunnen natuurlijk niet afsluiten met Scandinavië zonder ABBA. En ik zat nog even een klein nieuwtje te zoeken van ABBA. Het schijnt dat in eind juli is er nog een rechtszaak geweest.
0: Is dat zo?
1: Ja, van ABBA tegen de kapotte kachels.
0: Is dat nou weer?
1: Ja, dat is een of andere carnavalsnummer van de kapotte kachels. En dat heette dikke pens, dikke pens, dikke pens, pens, pens, dikke pens, dikke. Nou, en daar heeft ABBA dus even heel terecht bezwaar tegen gemaakt. En dat mag dus niet meer op Spotify gedraaid worden. En het leuke is, wij hebben dus net even opgezocht.
0: Ja.
1: En hij is inderdaad van Spotify afgehaald. Nee. Wij gaan een ander nummer draaien. En dan zeggen wij, voor Ton straks, die heeft een nieuw programma.
0: Nice and Easy.
1: Ja. Ik ga het weer zeggen, het is een oude programma van Ton. Want op de een of andere manier krijgt Arjen het niet goed uit zijn strot. Het heet Nice and Slow.
0: Sorry. Ja.
1: Geeft niet. Maar blijf vooral luisteren. En wij zijn er volgende week weer.
0: Ondanks dinsdag zijn we er weer. Zelfde tijd, zelfde zender. 9 uur sluimertijd. Tot dan.
1: Tot dan.
2: Dit was Sluimertijd. Arjan en Belle loodsten je door de avond met alles wat je nog wilde weten. Tot volgende week.

0: van buiten tot binnen. Dat kan digitaal of op papier. Maar horen ze je ook? Bij Meer Radio bieden wij de mogelijkheid om gehoord te worden. Hoe? Simpel. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl. Dan bieden wij je een uiterst aantrekkelijk tarief. Goedkoper dan je denkt. Adverteren. Je hoort het goed. Het kan ook bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 10 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal. Op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
1: Felicia van der Graaf met het NOS-journaal. Duitsland gaat de controles aan de grens met een half jaar verlengen. Minister van Binnenlandse Zaken Dobrindt heeft dat officieel medegedeeld aan de Europese Commissie, zegt hij tegen Bild. Dobrindt zegt dat het nog steeds nodig is om illegale migratie in te dammen. Er zijn al regelmatig ongelukken gebeurd rond de files die de grenscontroles veroorzaken. Verschillende burgemeesters in het oosten van het land hebben Duitsland opgeroepen om juist met de controles te stoppen. Een Oekraïner is in Duitsland veroordeeld tot 15 maanden cel voor sabotage namens Rusland. Hij zou brandaanslagen hebben willen plegen via de post. Twee medeverdachten werden vrijgesproken. Volgens deze journalist van ZDF wisten zij niet wie hun opdrachtgever was.
2: Het urteil van heute zeigt ganz exemplarisch die Schwierigkeiten im Umgang mit den sogenannten Wegwerfagenten. Ze zijn in keine Strukturen eingebunden, wissen überhaupt nicht, für wen sie tätig sind.
1: Dat het wegwerpagenten waren, zegt deze journalist, maakt het voor de rechtbank moeilijk te bewijzen dat er buitenlandse inlichtingendiensten achter zitten. In het Verenigd Koninkrijk is iemand overleden na een besmetting met salmonella. Ook werden ruim 200 mensen ziek. Een derde van hen moest naar het ziekenhuis. De bron van de uitbraak is niet bekend. Men denkt dat de uitbraak te maken heeft met het eten van geïmporteerde eieren. Een groot deel van de patiënten zegt dat ze in restaurants hebben gegeten. Het tekort aan Nederlandse tandartsen blijft oplopen, meldt Nieuwsuur. Daardoor zijn er steeds meer tandartsen uit het buitenland naar Nederland gekomen. Deze tandarts uit Bulgarije zag haar kans.
3: Ja, we hebben in een grote stad in Bulgarije gewoond. En we wilden eigenlijk een rustigere plek. En in Zeeland heb je de ruimte, je hebt de rust. Maar je hebt ook genoeg mogelijkheden om te werken.
1: De tandartsen komen ook van buiten de EU. Ze komen onder meer uit Syrië, Zuid-Afrika en Irak. Het weer, vannacht langere tijd regen. Morgen is het eerst nog regenachtig en later breekt vanuit het westen de zon af en toe door. Het wordt ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo, in de auto via DAB+ en overal op 105.5 en 106.6 FM.
4: Meer nieuws, meer muziek, de zomer van Haarlemmermeer. Meer Radio.
0: Tot 12 uur, Nice and Slow met Ton van Dranen.

0: Hij had het al veel eerder opgenomen met Frans, maar ineens in 1974 kwam er een Engelse versie. Dat was She door Shel Aznavour.
1: Tot 12 uur. Nice and Slow met Ton van Dranen.
0: Goedenavond, welkom bij Nice and Slow. 2 uur lang prachtige muziek voor je met...
1: Nice and Slow. 2 van 1.
0: Straks na 11:30 ken je hem nog, Jason Mraz. Maar nu hoor je de eerste 3. Zometeen Los van Ferdy Bolland. En je hoort ook Duffy met Stepping Stone. Maar nu hoor je deze van André Hazes. Dit gaat over Melvin Hazes, zijn eerste zoon. Dit is Kleine Jongen. Kleine.

Dat was Stepping Stone door Duffy. En dit zijn dan weer de volgende drie. James Arthur samen met Emery in Rewrite the Stars. Die grote hit van Billy Joel in Amerika. She's Always a Woman to Me. In Nederland deed hij weinig hoor in 1977. En je hoort ook James T.W. En hij zingt When You Love Someone.

When You Love Someone, dat was James T.W. in Nice and Slow. En tot het NOS-journaal van 30:30. Deze van Delvis, de King zelf. Suspicious Minds.

0: Jazz op maandag is een programma van Bram Schouten. Met de nieuwste releases, unieke opnames, de jazzagenda en de signature song.
1: No gal made has got a shade on sweet Jody Brown.
0: Iedere maandagavond Jazz op maandag tussen 9 en 10 op Meer Radio. En, je weet het,
2: same time, same place, same jazz.
0: Thuis, in de auto en op je werk. Je hoort ons overal. Op 105.5 en 106.6 FM, DAB+, glasvezel en natuurlijk via meerradio.nl. Dit is Meer Radio.
3: Felicia van der Graaf met het NOS Journaal. Duitsland gaat de controles aan de grens met een half jaar verlengen. Minister van Binnenlandse Zaken Dobrindt heeft dat officieel medegedeeld aan de Europese Commissie, zegt hij tegen Bild. Dobrindt zegt dat het nog steeds nodig is om illegale migratie in te dammen. Er zijn al regelmatig ongelukken gebeurd rond de files die de grenscontroles veroorzaken. Verschillende burgemeesters in het oosten van het land hebben Duitsland opgeroepen om juist met de controles te stoppen. Een Oekraïner is in Duitsland veroordeeld tot 15 maanden cel voor sabotage namens Rusland. Hij zou brandaanslagen hebben willen plegen via de post. Twee medeverdachten werden vrijgesproken. Volgens deze journalist van ZDF wisten zij niet wie hun opdrachtgever was.
4: Das Urteil von heute zeigt ganz exemplarisch die Schwierigkeiten im Umgang mit den sogenannten Wegwerfagenten. Ze zijn in keine Strukturen eingebunden, wissen überhaupt nicht, für wen sie tätig sind.
3: Dat het wegwerpagenten waren, zegt deze journalist, maakt het voor de rechtbank moeilijk te bewijzen dat er buitenlandse inlichtingendiensten achter zitten. In het Verenigd Koninkrijk is iemand overleden na een besmetting met salmonella. Ook werden ruim 200 mensen ziek. Een derde van hen moest naar het ziekenhuis. De bron van de uitbraak is niet bekend. Men denkt dat de uitbraak te maken heeft met het eten van geïmporteerde eieren. Een groot deel van de patiënten zegt dat ze in restaurants hebben gegeten. Het tekort aan Nederlandse tandartsen blijft oplopen, meldt Nieuwsuur. Daardoor zijn er steeds meer tandartsen uit het buitenland naar Nederland gekomen. Deze tandarts uit Bulgarije zag haar kans.
5: We hebben in een grote stad in Bulgarije gewoond. En we wilden eigenlijk een rustigere plek. En in Zeeland heb je de ruimte, je hebt de rust, maar je hebt ook genoeg mogelijkheden om te werken.
3: De tandartsen komen ook van buiten de EU. Ze komen onder meer uit Syrië, Zuid-Afrika en Irak. Het weer, vannacht langere tijd regen. Morgen is het eerst nog regenachtig en later breekt vanuit het westen de zon af en toe door. Het wordt ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Meer radio.
0: De hele dag, jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.
6: Meer radio, Haarlemmermeer, nice and slow.
0: Tom van Dranen.

0: Twee grote hits hadden ze in de jaren 80. Mr. Mister. Dat waren Kyrie en deze Broken Wings in 1985.
1: Nice and Slow. 2 van 1.
0: Twee keer Jason Mraz in je radio in Nice and Slow. Een 2 van 1. Hello, you beautiful thing. En zometeen hoor je als tweede die grote hit van hem. I won't give up. Fallen.

0: sin.
1: Ti dico che ho voglia di vivere.
2: Gerandina Trovato samen met Andrea Bocelli in prachtige Vivere. En we gaan alweer op naar het nieuws van 11 uur met deze drie. What's a Woman van de Belgische Vaya con Dios. Mad World van de Engelse Carrie Jules. Origineel is dat van Tears for Fears. En als laatste in het rijtje van drie, Jack Johnson met If I Had Eyes. Tot zo!

0: buiten tot binnen. Het kan digitaal of op papier. Maar horen ze je ook? Bij Meer Radio bieden wij de mogelijkheid om gehoord te worden. Hoe? Simpel. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl. Dan bieden wij je een uiterst aantrekkelijk tarief. Goedkoper dan je denkt. Adverteren. Je hoort het goed. Het kan ook bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 11 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal. Op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De Duitse grenscontroles gaan zeker tot half maart door. Volgens de Duitse minister Dobrindt zijn ze nog steeds nodig om illegale migratie te bestrijden. De controles zijn er al bijna 2 jaar en Nederlandse grensgemeentes willen juist dat ze stoppen door de ongelukken die erbij gebeuren. In Nederland zijn daarbij al 4 doden gevallen. In Syrië zijn tonnen aan nucleair materiaal gevonden. Het zijn restanten van het geheime atoomprogramma van ex-president Assad. De internationale atoomwaakhond IAEA heeft dat bekendgemaakt. Samen met de huidige Syrische regering worden meerdere locaties uit het voormalige atoomprogramma afgegraven. Volgens het atoomagentschap is het gevonden materiaal niet gevaarlijk en blijft het in Syrië. Het kabinet heeft opnieuw excuses aangeboden aan de Tweede Kamer voor het onvolledig informeren van de parlementaire enquêtecommissie die de toeslagenaffaire onderzocht. Het gaat om de zogenoemde datakluis. Dat is een afgeschermde digitale omgeving waarin sinds 2019 dossiers van de Belastingdienst werden bewaard. Er zaten 64 miljoen bestanden in die ook doorzocht hadden moeten worden door de enquêtecommissie toeslagen. Het kabinet wist in juli vorig jaar van de datakluis af, maar meldde dat pas afgelopen april aan de Tweede Kamer. Alle afleveringen van de Fabeltjeskrant komen in verbeterde beeld- en geluidskwaliteit op YouTube. De eerste 10 van 1600 afleveringen zijn vanavond op YouTube geplaatst en elke dag komt er eentje bij. Voor hele generaties was de Fabeltjeskrant elke dag vaste prik. Van eind jaren 60 tot eind jaren 80 werden de avonturen van meneer de Uil, Bordewolf, juffrouw Ooievaar en Loïke de Vos uitgezonden. In 2005 werd het verkozen tot beste kinderprogramma van de 20e eeuw. Het weer, vannacht langere tijd regen. Morgen is het ook eerst nog regenachtig. Later breekt vanuit het westen de zon af en toe door. En het wordt ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo, in de auto via DAB+ en overal op 105.5 en 106.6 FM.
2: Meer nieuws, meer muziek, de zomer van Haarlemmermeer. Meer Radio.
0: Nog 1 uur Nice and Slow met Ton van Dranen.

0: stare. Het werd een evergreen, deze 1997 van Robbie Williams. Dat was Angels.
1: Tot 12 uur. Nice and Slow met Tom van Dranen.
0: Welkom terug bij Nice and Slow. Inderdaad, we hebben nog 1 uur te gaan hier. En natuurlijk Suzanne Vreek voor Gerda. En dan...
1: Nice and Slow. 2 van 1.
0: 2 keer Venice in je radio. De Amerikaanse groep Venice. De eerste is een duet samen met de Nederlandse jongens van Tangerine. Welke dat is, dat ga je straks horen. Maar nu eerst een heel mooi nummer van Figo Waats. Dit is alweer van lang geleden. Dit is Dromen.

0: graag nog een keer.
1: Tom van Vranen. Meer radio.

Ze heeft heel wat duet opgenomen hoor, Diana Ross. Dit was in de jaren 80 samen met Julio Iglesias, All of You. En deze drie zijn voor Eric Clapton, Change the World, The Alright van Dean Lewis. En ook die mooie plaat van Cool and the Gang, met zang van James T. Taylor. En die heet dan Cherries.

Cool on the Gang. En terug naar de jaren 80 met Cherries. Nu gaan we terug naar de jaren 60. Het liedje was al aangeboden aan Rita Franklin, maar die weigerde het op te nemen. Toen de grote hit werd door Springfield, nam ze het ook op. Son of a Preacher Man.

0: Iedere zondagmiddag presenteert Ton van Dranen de maand van het jaar. Muziek, nieuws uit Haarlemmermeer en het wereldnieuws uit het verleden.
1: De KLM heeft vandaag op een introductievlucht van Schiphol naar Rome de nieuwe DC-9 officieus in gebruik genomen.
0: Met de grootste artiesten.
2: This is Phil Collins.
3: This is Chris Rea.
4: Dit is Jody Bernal.
5: Hello, this is Christopher Cross.
6: Ik ben Cecilia Rombly in de maand van het jaar.
0: De maand van het jaar. Zondagmiddag van 2 tot 3 op Meer Radio. Thuis, in de auto en op je werk. Je hoort ons overal. Op 105.5 en 106.6 FM, DAB+, glasvezel en natuurlijk via meerradio.nl. Dit is Meer Radio.
7: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De Duitse grenscontroles gaan zeker tot half maart door. Volgens de Duitse minister Dobrindt zijn ze nog steeds nodig om illegale migratie te bestrijden. Controles zijn er al bijna 2 jaar en Nederlandse grensgemeentes willen juist dat ze stoppen door de ongelukken die erbij gebeuren. In Nederland zijn daarbij al 4 doden gevallen. In Syrië zijn tonnen aan nucleair materiaal gevonden. Het zijn restanten van het geheime atoomprogramma van ex-president Assad. De internationale atoomwaakhond IAEA heeft dat bekendgemaakt. Samen met de huidige Syrische regering worden meerdere locaties uit het voormalige atoomprogramma afgegraven. Volgens het atoomagentschap is het gevonden materiaal niet gevaarlijk en blijft het in Syrië. Het kabinet heeft opnieuw excuses aangeboden aan de Tweede Kamer voor het onvolledig informeren van de parlementaire enquêtecommissie die de toeslagenaffaire onderzocht. Het gaat om de zogenoemde datakluis. Dat is een afgeschermde digitale omgeving waarin sinds 2019 dossiers van de Belastingdienst werden bewaard. Er zaten 64 miljoen bestanden in die ook doorzocht hadden moeten worden door de enquêtecommissie toeslagen. Het kabinet wist in juli vorig jaar van de datakluis af, maar meldde dat pas afgelopen april aan de Tweede Kamer. Alle afleveringen van de Fabeltjeskrant komen in verbeterde beeld- en geluidskwaliteit op YouTube. De eerste 10 van 1600 afleveringen zijn vanavond op YouTube geplaatst en elke dag komt er eentje bij. Voor hele generaties was de Fabeltjeskrant elke dag vaste prik. Van eind jaren 60 tot eind jaren 80 werden de avonturen van meneer de Uil, Bordewolf, juffrouw Ooievaar en Loïke de Vos uitgezonden. In 2005 werd het verkozen tot beste kinderprogramma van de 20e eeuw. Het weer, vannacht langere tijd regen. Morgen is het ook eerst nog regenachtig. Later breekt vanuit het westen de zon af en toe door. En het wordt ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Meer radio. De hele dag, jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Meer radio, Haarlemmermeer. Nog een half uur, nice and slow, met Ton van Dranen.

0: En dan vanavond is het weer gedraaid, speciaal voor mijn lieve Gerda. Natuurlijk Susanne Freek als het avond is. Schatje, I love you.
1: Nice and slow. 2 van 1.
0: We gaan naar Venice in Amerika, maar we gaan ook naar Drenthe. Want daar komen de jongens van Tangerine vandaan. Als eerste een plaat die ze maakten samen met Tangerine, de jongens van Venice uit Amerika. Die hoort ze in By Your Side. En daarna die hele grote hit van 1999. En dat is natuurlijk The Family Tree. Venice en als eerste met Tangerine.

Uit 1984, I Treni di Tessere van Alice en Battiato. En tijdens het Eurovisie Songfestival van 1984 zongen ze het ongelooflijk vals. Maar de plaat is prachtig en daarom draaide hem ook als Italiaanse klassieker hier vanavond in Nice and Slow. En het is alweer tijd voor de laatste drie. Phil Collins samen met David Crosby in That's Just The Way It Is. Zometeen ook James Blunt met 1973. En we gaan terug naar 1991 met een versie van Don't Let The Sun Go Down On Me. Dit keer door Olita Adams. Goedenacht en wel te rusten, hè?

0: overal hangen. Van buiten tot binnen. Het kan digitaal of op papier. Maar horen ze je ook? Bij Meer Radio bieden wij de mogelijkheid om gehoord te worden. Hoe? Simpel. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl. Dan bieden wij je een uiterst aantrekkelijk tarief. Goedkoper dan je denkt. Adverteren. Je hoort het goed. Het kan ook bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 12 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal. Op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
1: Lars Militsen met het NOS-journaal. De Verenigde Staten leggen opnieuw sancties op tegen twee medewerkers van het internationaal strafhof in Den Haag. De ene is voorzitter Tomoko Akane en de andere is een lid van het team van aanklagers. Ze kunnen niet meer bij een bank tegoeden in de VS als ze die al hebben, en ook mogen ze geen gebruik maken van het Amerikaanse financiële systeem dat veel banken gebruiken. De VS zijn zelf geen lid van het strafhof en erkennen het hof niet. Duitsland gaat de controles aan de grens met een half jaar verlengen. De minister van Binnenlandse Zaken zegt dat de controles nodig zijn om illegale migratie in te dammen. De Duitse grenscontroles werden zo'n 2 jaar geleden ingevoerd. Nederlandse grensgemeenten zijn er niet blij mee. Er zijn al meerdere ongelukken gebeurd door files voor de grens. De controles blijven tot in ieder geval maart volgend jaar. In het Verenigd Koninkrijk is iemand overleden na een besmetting met salmonella. Ook werden meer dan 200 mensen ziek. 1/3 van hen moest naar het ziekenhuis. De uitbraak heeft vermoedelijk te maken met geïmporteerde eieren. Ook vorig jaar was er een uitbraak die te linken is aan eieren uit het buitenland. De drummer van ZZ Top is overleden, Frank Beard. Hij was sinds 1969 lid van de Amerikaanse rockband. Ondanks zijn achternaam was Beard de enige muzikant zonder lange baard. Deze maand werden al meerdere optredens van ZZ Top afgezegd vanwege de gezondheid van Beard. De drummer overleed in een hospice in Texas. Zijn doodsoorzaak is niet bekendgemaakt. Frank Beard werd 77 jaar. Het weer. Vanuit het westen trekken er buien over het land. Daarbij koelt het af naar 13 tot 16 graden. Ook in de ochtend regen. In de middag breekt vanuit het westen de zon af en toe door. En het wordt een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
0: Is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo, in de auto via DAB+ en overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer.

0: bowling en restaurants zetten tijd op 1 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
1: Lars Militsen met het NOS-journaal. De VS legt sancties op tegen de voorzitter van het internationaal strafhof in Den Haag. Het gaat om de Japanse rechter Tomoko Akane. Ook komen de sancties tegen een lid van het team van aanklagers. Ze kunnen niet meer bij hun banktegoeden in de VS als ze die hebben. En ook mogen ze geen gebruik maken van het Amerikaanse financiële systeem dat veel banken gebruiken. De VS zijn zelf geen lid van het strafhof en erkennen het hof niet. In het Verenigd Koninkrijk is iemand overleden na een besmetting met salmonella. Ook werden meer dan 200 mensen ziek. 1/3 van hen moest naar het ziekenhuis. De uitbraak heeft vermoedelijk te maken met geïmporteerde eieren. Ook vorig jaar was er een uitbraak die te linken is aan eieren uit het buitenland. Duitsland gaat de controles aan de grens met een half jaar verlengen. De minister van Binnenlandse Zaken zegt dat de controles nodig zijn om illegale migratie in te dammen. De Duitse grenscontroles werden zo'n 2 jaar geleden ingevoerd. Nederlandse grensgemeenten zijn er niet blij mee. Er zijn al meerdere ongelukken gebeurd door files voor de grens. De controles blijven tot in ieder geval maart volgend jaar. De Fabeltjeskrant komt beschikbaar op YouTube. Het gaat om alle 1600 afleveringen. Die zijn gedigitaliseerd. Onder meer de kleuren en het geluid zijn verbeterd. De eerste 10 afleveringen zijn gisteravond geüpload en vanaf nu komt er elke dag een nieuwe bij. In de serie praat meneer De Uil over gebeurtenissen in het grote dierenbos. Het programma werd in 2005 verkozen tot beste kinderprogramma van de 20e eeuw. Het weer. Vanuit het westen trekken buien over. Daarbij koelt het af naar 13 tot 16 graden. Ook in de ochtend regen. In de middag breekt vanuit het westen de zon af en toe door. En het wordt dan 19 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer.

voorbij is en de nacht bijna begint, dan is het tijd om het meest romantische plekje in Haarlemmermeer op te zoeken. De Meerradio Studio. Studio. Van zondag tot en met donderdag op de late avond. Nice and slow. Mail jouw romantische bericht en je mooiste love song naar studio@meerradio.nl. Nice and slow. Elke zondag tot en met donderdag van 10 tot 12 op Meerradio. Het is 13:30. Meerradio. De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.